0: Mooi.
1: Waarom vind je het mooi?
0: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar de delta. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven, bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: Goedemorgen, een nieuwe West wordt wakker in een nieuwe maand ook. Het is inmiddels juli. En op 1 juli krijgen we het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Een man van 30 uit Ter Aar is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods. De drugs maakte deel uit van een grotere partij die was gestolen in België. Vervolgens zouden andere criminelen tijdens een tweede ripdeal ook weer drugs uit de loods in Ter Aar gepikt hebben. De dubbele diefstal leidde tot een golf van geweld op verschillende plekken in Zuid-Holland. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30, nu het andere nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Piratenstiel. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio
16: West. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Ja, het is voorlopig even de laatste keer dat we deze versie van het liedje gaan horen, Meer. Want ja, je bent gewoon alweer voor het laatst.
1: Ik ben alweer voor het laatst. Ik heb vakantie.
0: Heerlijk.
1: Ja, dat zijn toch dingen die je dan eerder plant dan andere dingen kunnen lopen.
0: Ja precies. Ja, het shirt ging een beetje last minute uit natuurlijk. Hoe lang ben je weg straks?
1: Een kleine maand.
0: Oh, kijk. En daarna ben ik ook nog op vakantie. Maar we komen elkaar nog wel tegen.
1: We gaan elkaar weer meeten.
0: Voor september.
1: We gaan elkaar weer meeten. Wel heel leuk dan. Iets om naar uit te kijken.
0: Nou, zo is het inderdaad. Ja, voorlopig even de laatste. En jij gaat altijd helemaal los tijdens het liedje. En nu piepte je er zelfs bij.
1: Ik piepte er helemaal doorheen. Maar... En op het laatste heb ik altijd zo'n John Travolta gevoel. Weet je wel, dat je met die auto, dat liedje, dat hij dan zo
2: met, dat
0: die hand, met die hand
1: heen en weer gaat. Dat is dan even mijn ochtendgymnastiek. En dan ben ik helemaal klaar voor 4 uur radio.
0: Ja, en je hebt tegenwoordig natuurlijk ook zangles, heb je verteld.
1: Heb ik ook,
0: Dus je kan dit eigenlijk gewoon zelf gaan zingen tegenwoordig.
1: Ja, dat zal ik jullie nog niet aandoen, maar
0: nee, ooit komt
1: er een moment. Ooit komt er een moment.
0: Kan je even een hoge C? Ben je toonvast?
1: Nee, niet toonvast, maar wel hoog.
2: Het is ook niet dat wij kunnen controleren of dit nou een hoge C was. Ja,
0: nou, ik kijk met heel veel vragende ogen naar jou, Bob.
2: Volgens mij was dit geen hoge C.
1: Nee, ik nog hoger. Nee, dat laten we niet doen. Mensen, dit was niet je wekker, dit was ik slechts.
0: Goed. We hadden voor deze uitzending
1: jammer,
0: al een
1: hele... Jammer, dat ik op vakantie ga.
0: Heel jammer.
1: Ga je me missen?
0: Ja, nou, die toon niet in ieder geval.
2: De toon is gezet.
0: Ja. We hadden het voor de uitzending al over een heikel punt. Jullie hebben namelijk ruzie.
1: Ja,
0: jullie zijn het
1: fitty.
0: Niet met elkaar eens.
1: Nee.
0: Ik kan hier dan zelf niet over meepraten, want ik heb niet naar boven gekeken.
2: Nou, had je moeten doen. Hij was echt prachtig.
0: Wat was er prachtig?
2: De maan.
1: Bijna helemaal rond.
2: Hij was volledig rond.
1: Bijna helemaal rond.
2: Echt een perfect rondje. Als een bal.
1: Het leek al alsof hij heel voorzichtig alweer of aan het op of aan het af. Mijn moeder zei altijd...
2: Het deed me ook een beetje denken aan een kaas op een bepaalde manier.
1: Maar dat was dan wel door muisjes aangeknabbeld.
2: Vers van de boerderij gerold.
0: Jongens, help ons. Was het nou een volle maan of niet? Laat het weten.
2: Ja, je kan hem niet missen. Je kan hem echt niet missen.

0: prachtige passie van de Belgische band Clouseau.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, daar gaan we naar kijken. Ook met Reinoud natuurlijk.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ben je ook nog aan het selecteren?
2: Ik ben iets aan het selecteren over het elftal. Dus het selectie-elftal van Oranje.
0: We liggen eruit, hè?
2: Dat eruit ligt. Heb je dat gehoord ook?
0: Ja?
2: Ja? Dat is ook, ja.
0: Nee.
2: Ja. Het is 24 uur geleden.
0: Oud nieuws straks.
2: Ja, maar het doet nog steeds pijn, jongens.
0: Ja, dat wel inderdaad, ja. Ik pak eerst even de Telegraaf erbij. De voorpagina schrijft nog even niet over Oranje, maar wel over banenverlies. En steeds meer Nederlanders die vrezen voor hun baan namelijk. Volgens marktonderzoeker Motivaction neemt de onzekerheid op de arbeidsmarkt toe. Veel werknemers houden rekening met ontslag. Ook al denken ze niet weer snel aan de slag te kunnen. Voorheen was het 1 op de 10 mensen die bang was voor ontslag. En nu is dat inmiddels het dubbele. Wel tweedelig, want de zorgen zijn vooral bij de horeca, de financiële dienstverlening en bij medewerkers van klantenservicen. En aan de andere kant heb je dan de gezondheidszorg, het onderwijs en de juridische wereld. En daar is men minder bang voor baanverlies. Wij hebben allemaal hier een AI-cursus gedaan de afgelopen weken. En toen werd er ook wel echt verteld, zeker bij bijvoorbeeld de klantenservice, ja, die mensen die zijn gewoon echt de loon.
3: Pineut, ja.
0: Ja, de echte pineut. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Omdat je gewoon heel makkelijk inmiddels zo'n AI-stem kan inzetten. Die steeds slimmer worden ook natuurlijk.
3: En
0: met het beantwoorden van de vragen.
3: Geven, ja, precies. Zeker.
0: Dus dan is het knap lastig als je dat al je jaren doet.
3: Dat is pijnlijk. Eng, pijnlijk.
0: Ja, laten we Reinoud eerst even doen.
2: Je hebt het misschien al gezien. De vlaggetjes worden weggehaald van de plafonds en de juichcapes verdwijnen uit de stellingen in supermarkten. Geen vervolg op het WK en dus geen bier en borrelhapjes meer, schrijft het AD. Dat zullen we nog wel eens zien van dat bier en die borrelhapjes. Maar ze schrijven het wel. De uitschakeling van het Nederlands elftal werkt door dus bij die supermarktketens. Ze lopen miljoenen euro's mis aan extra feestomzet. Het is buitengewoon zuur, zegt een supermarktdeskundige in de krant. Als we de finale bereikt hadden, had dit de supermarkten zo'n 80 tot 90 miljoen euro aan extra omzet kunnen opleveren. Ze missen niet alleen de omzet, de supermarkten, ook was er flink geïnvesteerd in reclames. En tegelijkertijd zullen supermarkten als Dirk en Lidl de lachende derde zijn, want die hebben geen WK-acties gehouden. Die hadden voorkennis, denk ik.
3: Dat is slimmerd. In de Volkskrant staat dat er een ijzeren vuist komt tegen Zweeds bende geweld. Nou, kinderen van 15, 16 en 17 jaar kunnen vanaf nu in de gevangenis terechtkomen in Zweden. Want vandaag gaat een nieuwe wet in die voorschrijft dat 15 tot 17-jarigen die een zware misdaad hebben begaan, zoals moord of verkrachting, de cel in moeten. En tot nu toe gingen de jonge criminelen naar de gesloten jeugdzorg. Maar de regering hoopt op deze manier het bendegeweld te beteugelen. Het is een noodsituatie, zeggen ze. Criminele netwerken recruteren kinderen, soms zelfs 11 jaar oud, voor liquidaties, bomaanslagen en ander geweld. Ondertussen wordt de gevangenis dan wel geschikt gemaakt voor jongeren. We hebben de celmuren op advies van de architecten bosgroen geverfd in plaats van institutioneel wit. Dat is rustgevend, zegt de Zweedse gevangenisdirecteur. Ja, en dan vraag ik me af, als dat rustgevend is, waarom krijgen de volwassenen dat dan niet?
0: Ja, dat is ook wel handig inderdaad. Ja, die kunnen dat misschien iets meer aan. Ik heb ook nog even de Telegraaf erbij gepakt, want die zijn nog even naar de markt weg geweest in Den Haag. Vader en zoon, macho en macho, ik noem ze inmiddels ook al de macho's, die zijn diep teleurgesteld in de uitschakeling van Nederland. Alle gevels zijn daar natuurlijk nog steeds oranje en rood-wit-blauw. Ze zijn 3 maanden bezig geweest met de opbouw en iedereen is er nu ziek van dat het al is afgelopen, zegt de macho senior. Toch gaan de 77 kilometer aan oranje vlaggetjes voorlopig niet de mottenballen in, want het zorgt voor saamhorigheid en ja, je hebt het toch al met z'n allen gedaan. Dus dan gaan het ook weer met z'n allen op een leuke manier verwijderen, met een beetje muziek erbij en gezelligheid. Eén ding wel. Macho houdt dus helemaal niet van voetbal.
3: Wat?
0: Ja, dat vind ik heel gek. Hij doet het alleen met het EK en het WK van het Nederlands elftal. Ja, en dan wordt hij helemaal meegesleept in het plezier van de hele buurt. Maar verder, ja, het kan hem eigenlijk geen reet schelen.

0: eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
6: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
7: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
8: Het is bijna 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Een man van 30 uit Ter Aar is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in die plaats. De drugs maakte deel uit van een grotere partij die was gestolen in België. Vervolgens zouden andere criminelen tijdens een tweede ripdeal ook weer drugs uit de loods in Ter Aar gepikt hebben. De dubbele diefstal leidde tot een golf van geweld op verschillende plekken in Zuid-Holland. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet er iets aan doen, zeggen verschillende organisaties, waaronder de Haagse Jeugdombudsman, in een brief. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, en dat gaat ook nog wel jaren door, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. En na de uitschakeling op het WK voetbal, de vlaggetjes en juichcapes verdwijnen al uit de supermarkten, hoorde je net, keert het Nederlands elftal vanavond rond 11:00 terug op Schiphol. Dat heeft de KNVB laten weten. Dat is een aantal uren eerder dan was gepland. Oranje komt dus terug en bondscoach Ronald Koeman vertrekt bij het Nederlands elftal.
8: Dan gaan we naar Huub Musee. Jij blijft wel gezellig bij ons.
10: Ja, voorlopig wel.
8: En deze week, ja, het is een beetje saai eigenlijk voor je.
10: Nou, dat valt ook wel weer mee, hoor. Ja, we hebben natuurlijk een bijzondere junimaand nu afgesloten. Waarbij het plaatselijk ook nog heel nat is geworden door al die onweersbuien, zoals in Delft, 146 mm neerslag. Temperatuurrecords zijn gebroken. Nee, en deze week, ach, het is allemaal prima te doen. Want het is inmiddels toch alweer heel wat aangenamer. Vandaag eigenlijk ook weer. We hebben een flinke periode met zon. Vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui. De lucht die komt uiteindelijk nu ook weer van de Atlantische Oceaan. Met een noordwestenwind, zwak tot matig. Het is nu lekker koel, 14 tot 16 graden. Maar vanmiddag zo wordt het weer 22, 23 graden. Een heerlijke temperatuur. Vanavond zijn er meer opklaringen en dan daalt de temperatuur de komende nacht weer tot een graad of 15. Morgen zal de bewolking vrij snel toenemen en dan volgt er enige regen. Dat is dan wel weer een bijzonderheid op dit moment eigenlijk, hè. Later op de dag zijn er enkele opklaringen en dan wordt het morgen 21 of 22 graden. Maar vrijdag komt de zon weer terug, wordt het een graad of 23. In het weekend komt er wel weer wat meer bewolking. Er komen wat zwakke fronten langs en er is een kleine kans op een enkel buitje. Dat is ook begin volgende week het geval. Maar daarna gaan de temperaturen toch weer wat verder omhoog. En dan komt de zon ook weer geleidelijk aan wat meer terug. En dan zien we zo over precies een week dat het kwik toch weer bij de zomerse waarde uitkomt. 25, 26 graden. En later in de week kan het kwik nog wat verder oplopen. Dus voorlopig is het een beetje licht wisselvallig dan de komende dagen. Maar de temperatuur blijft op niveau.
8: En dan gaan we naar de ANWB, Annemieke Bosgaard.
11: De ochtendspits is begonnen en dat merk je onder andere op de A4... Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je nu een half uur vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... bij Moordrecht nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging.
9: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Happy People van R.E.M. En we kijken vanmorgen even wat er allemaal in Nederland gaat gebeuren of is gebeurd. En dan beginnen we met Ronald Koeman. Hij is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Het zou kunnen dat we hem nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij, dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij zat in totaal 64 keer op de bank bij het Nederlands elftal. Deze oranje fan weet wel wie je moet gaan opvolgen.
2: Volgens mij staat Arne Slot klaar. Anders moeten ze toch Peter Bos nog maar eens gaan bellen. Dat zijn hele leuke voorbeelden. Laat die ook eens proberen.
0: Ja, geef ze ook eens een kans.
3: Precies, leuk voor ze. Hebben ze ook wat te doen? Zijn ze ook eens van de bank af en mogen ze daar dan weer op de bank zitten?
0: Ik denk niet dat Koeman ook had kunnen blijven.
3: Nee,
0: ik snap ook persoonlijk wel hoor, dat met hem, want dat was eigenlijk best wel een ding dat hij überhaupt ging.
3: Precies.
0: Met zijn vrouw die ziek is. Maar ja, met zo'n toch een afgang eigenlijk op het WK. Ja, dan moet je wieberen.
3: Dat is het lot van een bondscoach.
0: Zo is het.
3: Helaas. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet. Vorige week werden die gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor. En tegelijkertijd zijn JA21, SGP en ChristenUnie kritisch. Ze vinden dat de boeren namelijk in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
4: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
5: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
6: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
3: En de BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is de vraag of ze met trekkers naar Den Haag komen.
0: Ja, ik vind dat wel gezellig als ze komen eigenlijk. Dan gebeurt er even wat in de stad.
3: Het Malieveld is weer leeg. Veteranendag, alles is afgebouwd. Ze zijn net helemaal klaar, dus er is plek.
0: Ja, we gaan het zien. Gisteravond is er ook nog gedebatteerd in de Tweede Kamer. Toen ging het over het sportbeleid in Nederland. Veel sportclubs hebben geen geld om de club op te knappen of uit te breiden. Daniel Klein van het Register voor Verenigingsbestuurders vertelt dat het gaat om heel veel verenigingen.
7: Dus om die waarde die sportverenigingen en de sport algemeen toevoegen aan de samenleving, dat moet je niet alleen maar vanuit de minister van Sport organiseren, het ministerie van Sport, maar dat moet je echt vanuit andere ministeries, vanuit zorg, vanuit welzijn, vanuit sociale zaken, vanuit veiligheid, nou noem het allemaal op, want die profiteren daar uiteindelijk ook heel erg van. Want die sportverenigingen die dragen ontzettend veel bij aan de gezondheid van mensen, ontzettend veel ook aan veiligheid in wijken. Dus dat betekent op het moment dat een vereniging verdwijnt of vrijwilligers stoppen vrijwilligerswerk te doen, dan zal de rekening bij het ministerie van Zorg of bij het ministerie van Justitie, daar gaat de rekening dan omhoog.
0: Ja, er moet wat breder gekeken worden dus. Sportminister Mirjam Sterk die gaf in het debat aan dat er voor komend jaar in ieder geval geen oplossing is.
3: Het duurt nog zeker tot zaterdagmiddag dat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand in de kabelgoot begin deze week. De reparatie duurt langer dan verwacht. En op Rotterdam Centraal lopen balende reizigers rond.
8: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
9: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
10: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
11: Wordt een lange reis.
10: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Het is in ieder geval goed voor je topografie. Maar ook de internationale treinen naar Londen en Brussel die rijden voorlopig niet.

0: Het is de meest originele bandnaam die je vandaag tegen gaat komen. Want de volledige bandnaam is namelijk de Nitty Gritty Dirt Band. Met het nummer The American Dream.
1: De buitenpost.
0: Ik weet niet waar het voor staat eigenlijk.
2: Nitty Gritty?
0: Nitty Gritty Nitty Dirt Gritty. Band.
2: Ja. Het dirt is natuurlijk modderachtig, maar ja,
0: Nitty Gritty. Ja, het zal wel een soort uitspraak, ja, soort gezegde zijn of zo. Ja.
2: Ik ga zoeken.
0: Ja, ga zoeken. Ja.
2: Dat zoeken
0: we. Allereerst hebben we natuurlijk ook nog even een fitty uit te vechten tussen Meer en Bob. Want Bob, jij bent echt helemaal niet eens met Meer.
3: Nee, absoluut niet. Echt.
0: Wat is er aan de hand?
3: Pertinent niet. Meer zei dat de maan niet meer vol was. En ik heb vanochtend toch echt gezien dat er een super ronde maan bovenaan de hemel stond.
2: En ik zag dat hij net niet meer rond was. En ik heb hele scherpe ogen.
0: Ja, we hebben een deskundige die heeft geappt. Marcel, die luisterde hiernaar en die heeft het goede antwoord.
2: Vertel.
0: Ben je er klaar voor, Bob?
3: Marcel.
0: Ja.
3: Oh, dat klinkt niet als goed nieuws voor mij.
0: Nou, het is allebei een beetje. De volle maan bereikte haar volle glans in de nacht van maandag op dinsdag. Met de piek om 2 uur 's nachts. Dat is dus al een nachtje geleden. Want het is woensdag inmiddels.
3: Woensdag. Ja, precies. Ja.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Goedemorgen. Ja, je was maandag vrij, dus je denkt, je hebt een dinsdaggevoel natuurlijk.
3: Dat is het. Daardoor komt het. Ja.
0: Astronomisch gezien duurt die volle maan maar een fractie van een seconde.
3: Ja,
0: maar,
3: echt waar?
0: Bob, maar, voor het menselijk oog lijkt het alsof hij dat 3 dagen lang vol gaat houden. Dus eigenlijk hebben jullie allebei gelijk.
2: Ik heb dus gewoon geen menselijk oog, Bob.
3: Dat blijkt inderdaad. Ik ben gewoon het menselijk oog van de Westward Wakker familie. Dat is ook fijn om te weten.
0: Zo is het, ja. En waar is dit menselijk oog terechtgekomen vandaag?
3: Deze bruine kijkers die kijken uit over de Blauwe Zee. Ik sta naast de pier van Scheveningen. De maan is op dit moment verdwenen aan de horizon, maar de zon is daarvoor in de plaats gekomen. Het is echt met de ogen knijpen als ik richting de zon kijk. Er is geen wolkje aan de hemel. Het belooft echt een prachtige woensdag 1 juli te worden. Maar ik ben niet zomaar alleen maar voor mooie natuurbeelden naar de kustlijn gelopen. Want ik las vanochtend toch ook wel verontrustend nieuws. Namelijk dat een Europees klimaatbureau heeft gezegd dat het zeewater warmer is dan ooit. Afgelopen periode zijn we natuurlijk overstelpt met codes. Code rood, oranje voor hitte boven het water. Maar ja, onder water heeft dat natuurlijk ook effect.
0: Ja, waarom is dat, waarom is dat slecht? Want het is toch lekker? Dat je, ben je eerder door?
3: Dat zou inderdaad wel heel erg lekker zijn als het daarbij blijft. Nee, maar al het leven onder water heeft ook invloed op ons boven water. Daarnaast zorgt warm water er ook nog eens voor dat stormen bijvoorbeeld heftiger worden. Dat heeft ook allemaal met de temperatuur van het zeewater te maken. Dus ja, het is fijn voor zwemmende kinderen of zwemmende opa's en oma's bij die kleinkinderen. Maar voor de stormen, denk bijvoorbeeld aan een storm in Florida die eens in de zoveel tijd voorbij komt, is het echt niet goed nieuws dat een orkaan zich beter kan voeden omdat dat water een paar graden warmer is geworden. En daarbij, de vissen zijn ook gewoon gewend aan een bepaalde temperatuur. Dus het zeeleven onder dat wateroppervlakte zou ook nog eens te lijden kunnen hebben aan die temperatuur. Want ja, die gedijen dan gewoon niet. Die kunnen gewoon niet leven bij hogere temperaturen.
0: Ja,
3: terwijl ik dit uitspreek, spoelt er hier een kwal aan.
0: Ja, het zijn heel veel kwallen.
3: Zo rond als de maan.
0: Ja.
3: Die spoelt hier nu aan. Ik weet niet of die. Die ziet er niet levend uit. Ik weet niet of hij te lijden heeft onder het warme zeewater. Maar ik dacht wel van, hoe warm is dat dan? En kan ik dan de proef niet even zelf op de som nemen?
0: Ja, nou, heb je ook voor de zomer, heb je toen ook gevoeld? Hè,
3: dat je dat is het enige probleem wat we met dit onderzoek hebben op dit moment. Ik heb geen referentiemateriaal.
0: Nee.
3: Dus eigenlijk zou ik dan in september terug moeten komen of zo.
0: Een goed
3: om
0: idee.
3: Een soort langer onderzoek ervan te maken. De piek zou nu ongeveer moeten zijn. Het zou 21 graden ongeveer moeten zijn. Misschien dat Hupemizee over een half uurtje daar meer over kan vertellen. 21 graden is ongeveer de temperatuur van een huiskamer. Dus voor het vergelijkingsmateriaal zou ik mijn voet nu gewoon in een huiskamer moeten gaan steken. Ik knoop heel eventjes de veters van mijn schoenen los. Zo uit. Ik stroop mijn broekspijp op. Ik doe mijn sok uit van mijn rechtervoet. Ik strek mijn been. Ik hinkel een beetje naar de zee. En daar gaat hij. Oeh, oeh. Oeh, dat is nog wel fris hoor.
2: Dat is een hogere zee dan ik haalde, Bob.
3: Dank je. Oh.
0: Dit is dus 21 graden.
3: Nou, dat weet ik dan. Dat geloof ik dan niet. Het is wel zo. Ik heb wel eens vaker dingen in zee gestoken. Van mijn lichaam. Van mijn lichaam. En dan bedoel ik gewoon handen en voeten.
0: Ja, ja.
3: Ik heb hogere zee's mijn lichaam laten verlaten.
0: Dat is wel een goeie. Dat we dat in september weer doen. En dan, ja. Dan vergelijken we de zee's.
3: Ja, knip deze zee los van vandaag en dan kom ik in september terug. Het is wel echt water, en dan ben ik heel eerlijk, waarvan ik denk van als je twee keer doorstapt, zou je eraan gewend moeten zijn. Dan ben je door. Dus is het warmer dan ik gewend ben? Ja. Kom ik in september terug om het onderzoek rond te maken? Jazeker. Wordt vervolgd, Jorinda en meer.
0: Ik ben nu al benieuwd.
3: Oh, ik heb geen handdoek bij me. Dat is ook heel vervelend.

0: Ja, Aretha Franklin, dat is gewoon haar eigen naam. Maar we hadden het net even over de Nitty Gritty Dirt Bands. En je hebt helemaal onderzocht waar die naam vandaan komt, hè?
1: Ik ben de archieven ingedoken en Nitty Gritty is een Engelse uitdrukking. Dat staat voor de naakte waarheid. En dat dirt, dat betekent dan de oorsprong van hun muziek. Dus echte Amerikaanse volkmuziek.
0: Lekker rauwe muziek.
1: Lekker.
0: Nou, we hebben ook weer wat bijgeleerd. Hier ook weer gewoon een normale naam. Abel is dit. En onder

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Ik sleep hem weer met me mee, de platenkoffer die meegaat op vakantie. En er komt weer wat bij. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Een man van 30 uit Ter Aar is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in die plaats. De drugs maakte deel uit van een grotere partij die was gestolen in België. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. En bij de Groene Wal in Gouda zijn gisteren aan het begin van de avond schoten gehoord. Agenten in kogelwerende vesten gingen naar het park daar, waar ze 4 kinderen aantroffen die vuurwerk hadden afgestoken. Met de Goudse jongeren en hun ouders heeft een stevig gesprek plaatsgevonden, zegt de politie. Meer regionieuws hoor je straks om 7:30, nu het overige nieuws.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
8: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
9: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
10: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
11: Wordt een lange reis.
10: Ja, een paar uurtjes erbij.
7: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
12: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
7: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0-overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
13: De ochtendspits komt verder op gang. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Bij Bleiswijk 5 minuten vertraging.
14: We hebben steeds langer zorg nodig.
11: Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
19: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Oh, ik word altijd zo blij als we Stevie Wonder horen in West wordt wakker. Dit was I Wish. Het is 7:10 en ik ga nog even tot het einde hoor. Ja, oh. Heerlijk. Speel maar door. Nee, Stevie. Nee, ben ik klaar? Nee, hij is klaar.

0: wij zijn nog niet klaar. We zijn nog maar net begonnen. Het is juli. In de nieuwe maand, bij juli heb ik altijd gelijk al een zomers gevoel. En de zomer qua temperaturen komt ook weer helemaal terug. Is eigenlijk niet echt weg geweest natuurlijk.
1: Vakantiegevoel.
0: Heerlijk, ja precies. Want het is jouw laatste dag.
1: Het is mijn laatste dag. Ik ga morgen op vakantie helemaal naar het verre Drenthe. Dus ik weet mijn reisje te kiezen.
0: Ja, een barre tocht.
1: Ja.
0: Nou, maar in eigen land is het vaak net zo leuk als dat je heel ver naar het buitenland gaat.
1: Het voelt altijd, ik zit daar in een bubbel. En het voelt alsof ik in een apart wereldje ben. Dan belde ik altijd mijn moeder op. En dan vroeg ik, hoe is het in Nederland?
0: Ga je altijd naar dezelfde plek eigenlijk?
1: Ja, altijd naar dezelfde plek. Zelfde mensen. Omdat het een heel fijn plekje is. En dan never change a winning team.
0: Ja, zo is het inderdaad. En we krijgen ontzettend veel leuke reacties op de Bee Gees. Main course is het dan. Want de Bee Gees zelf, die spelen natuurlijk weinig meer live. We hebben kaarten weggegeven een tijdje geleden. Joke bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje. Ik ben met mijn vriendin naar het Circus Theater geweest. Had 2 kaarten gewonnen voor de Bee Gees. Het was fantastisch. We hebben samen genoten. En voelden ons ineens weer 16-jarige tienermeisjes.
1: Wat schattig.
0: Ja, nogmaals, heel erg bedankt. En avond om nooit meer te vergeten.
1: Nou, en Jan en Mary Haakman uit Blijswijk, die zijn ook geweest. Goedemiddag, mijn man heeft pas geleden 2 kaartjes gewonnen voor de Bee Gees in het Circus Theater in Scheveningen. We willen jullie nog super bedanken hiervoor. Wat hebben we genoten. Prachtige show maken de jongens ervan. Geweldige stemmen. Super bedankt nogmaals. Lief hoor.
0: Ja, heel lief. Leuk dat jullie het even laten weten. En heel graag gedaan natuurlijk. Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. Moet een gemeente bepalen welke reclame je wel of niet op straat ziet? Daarover is een discussie ontstaan in Katwijk. De ChristenUnie vindt dat alcoholreclames niet thuishoren in de openbare ruimte. En we praten even over met raadslid Samantha Haasnoot. Samantha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom stoort het je zo dat die alcoholreclames te zien zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. We zijn als gemeente ontzettend druk met preventie. En ervoor te zorgen dat jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar hebben we als gemeente ook een plan voor gemaakt de afgelopen jaren. We zijn een OCO-gemeente. Dat staat voor opgroeien in een kansrijke omgeving. En dan is het eigenlijk heel dubbel dat we aan de ene kant heel erg inzetten op preventie en op onze jongeren. En aan de andere kant een bedrijf geld laten verdienen aan het maken van reclame voor iets ongezonds.
0: En de gemeente zelf verdient daar denk ik ook aan, toch?
2: Dat klopt. Ja, daar zit wel een stukje vanwege de bushokjes natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Maar ik denk dat het de reclame-exploitant dat die er meer voor krijgt.
0: Ja, er zijn al wel regels voor alcoholreclames van de Landelijke Reclamecodecommissie. Er mogen bijvoorbeeld geen enorme glazen opstaan. Hè, dat je denkt, van daar kan je even flink je mee bezatten. Waarom zijn die regels dan volgens jou niet voldoende?
2: Omdat de reclame er nog wel de hele dag kan zijn. Op de televisie hebben we ook strenge reclames. We mogen bijvoorbeeld geen alcoholreclame voor 9 uur 's avonds. En dat vinden we allemaal heel erg logisch, want tot die tijd kijken onze kinderen mee. En sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Maar op straat zijn die tijden er niet, dan hangen ze er de hele dag. Dus als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs.
0: Ja, heen en terug.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel krom.
1: En dan vragen ze al om een biertje.
2: Nee, zeker niet.
0: Is er een bepaalde...
2: Daar zijn ze nog echt een beetje te jong voor.
0: Ja, is er een bepaalde reclame dat je dacht, nou, maar nu is het echt klaar?
2: Nou, we kijken al een tijdje kritisch. Maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er. En dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente? Het wordt mooi gepresenteerd. We krijgen er bijna ook zin in als je zo dat zwembad ziet. En de vraag is, nou, moeten we jongeren hiermee confronteren? Maar ook de mensen op straat natuurlijk. Hè? Willen we op straat verleidingen laten hangen voor ongezonde dingen? Of positieve, gezonde dingen. Nou, ja. Dat kiezen wij toch liever voor het laatste.
0: Ja, de VVD die zegt, ja, Katwijk die verbiedt eigenlijk alles. Joh. Er zijn zoveel regels. Dit is aantasting van de keuzevrijheid.
2: Nou, het is natuurlijk allereerst maar de vraag in hoeverre we nu keuzevrijheid hebben. Hè? We kunnen er niet voor kiezen dat er reclame wordt opgehangen in onze openbare ruimte. Het is van iedereen en iedereen moet er naar kijken. Dat is ook niet echt keuzevrijheid. En we hebben al een klein stukje wat betreft beleid. Er hangen niet alleen bushokjes reclame, maar we hebben ook reclame rondom lantaarnpalen. En daarvan hebben we al gezegd, daar hangt geen alcoholreclame. Dus als we het met de lantaarnpalen kunnen, en dat gaat al jaren prima, nou, laten we het dan ook met de bushokjes doen. Het lijkt me niet een extra regel, maar meer een gelijktrekking van de regels dan.
0: Ja, en is het zo makkelijk eigenlijk om dat te verbieden?
2: Er zijn verschillende manieren voor. Verschillende gemeenten doen dit al. Er zijn een aantal gemeenten die dit via de APV doen, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn alle basisafspraken in de gemeente. Daarin kunnen we opnemen geen reclame voor bijvoorbeeld gokken en alcohol. We kunnen ook afspraken maken met de reclame-exploitant op momenten dat, dat het contract weer open wordt gebroken. Dus er zijn best wel wat mogelijkheden. Ja, Deventer doet het, Groningen, Zaandam. Nou, laten wij volgen.
0: Ja, de exploitant die heeft nog een contract tot volgend jaar, hè? Dus daar moet je nog heel even wachten wel.
2: Ja, dat klopt. En onze APV loopt ook tot 2027. Dat duurt op zich nog wel een paar maanden, maar ja. Ik vind het ook alweer wel weer vlot en ook mooi dat het gesprek er nu over gevoerd wordt. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar we kunnen wel het gesprek voeren over wat willen we in de openbare ruimte en wat is gezond en wat is niet gezond.
0: Ja, volgend jaar weten we dus meer. Samantha Haasnoot van de ChristenUnie in Katwijk, dankjewel voor vanmorgen.
2: Ja, fijne uitzending.

0: en The End of the World. Ja, we blijven gezellig thuis. Geen verre reis dit jaar voor het Westwoord Wakker team. Maar hoe leuk is onze eigen regio ook niet, hè? Dat is toch hartstikke leuk om hier gewoon zelf op vakantie te gaan. Je hoeft helemaal niet naar Drenthe meer.
1: We hebben sowieso een fantastische regio met de meest mooie plekken. En jij gaat daar van eentje ontdekken.
0: Ja, we gaan wel meerdere ontdekken natuurlijk tijdens die uitzending. Maar wij gaan zelf naar het Stadspark van Angelique. We gaan het een beetje herontdekken eigenlijk in die laatste uitzending voor de zomervakantie op 17 juli. Leidschendam, het is een barre tocht natuurlijk. En die koffer die je maar mee moet slepen met al die platen erin. Ik hoop dat hij ontzettend zwaar gaat worden. Helemaal vol met allemaal liedjes uit onze regio. Welk nummer moet er volgens jou in? App het even naar 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan gaat het helemaal goed komen. Chef, we moeten even...
2: Koppel er wat van?
0: Ja, sorry, chef. Ik ben even uitleggen.
2: Wat een organisatie van Leek me reed.
0: Ja, sorry hoor. Cirkel.

deze aangevraagd bijvoorbeeld. Mag chef Van Oekel ook mee in de platenkoffer? We hebben een hele leuke herinneringen aan die man. Hij was echt een Hagenees in hart en nieren. Groetjes van Rini Abbehuis. Tuurlijk, die gaat gezellig mee. When the

een plaat aanvragen voor jullie vakantie bij Angelique. Ze heeft een overdonderende lach. Dus wat past nou bij haar? En met een band uit, echt uit de regio? Nou, dat wordt dan de Golden Earring met When the Lady Smiles. Ja, toch? Dat zegt Marcel van der Linden. En ze wenst, hij wenst ons een fijne uitzending.

niet naar Scheveningen. We gaan naar Leidschendam, maar nemen wel gezellig Chico mee. Goedemorgen, Jorinda en Meer. Nog een tip voor jullie platenkoffer bij Angelique in haar Stadspark. Een nieuw Haagzomersnummer van Chico. Lekker bakken op Scheveningen. Groetjes, Frank van Frank Noordlander. Ja, die gaat natuurlijk mee, gezellig. En zo gaan ze allemaal, hup, de platenkoffer in. En Chico, die draai ik helemaal even voor Frank. En heb je ook nog een verzoek? Doe hem snel. Niet te veel, hè? Even insmeren.

0: vinden.
1: Hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Later!
2: Dit is mij wel echt een keer overkomen. Dat ik gewoon op het verkeerde strand stond. Nee. Of tenminste niet op hetzelfde strand als met degene die ik had afgesproken. Altijd handig. Een goede tip van Chico. We hebben hele mooie koffers ook. Die kan je zo meenemen op reis. Zo'n lekkere koffer met zo'n enorm logo van Westerop. Hij is mooi blauw. En we verloten er ook een aantal onder de luisteraars die zo'n regionaal verzoekje doen. Dus doe dat snel 070-307-8080 of mail naar westerwakker@omroepwest.nl.
3: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
4: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
3: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
10: Slag, dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
12: Van der Geest.
13: Dat is verhuizen en meer.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Het is 19:30, dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet daar iets aan doen, zeggen verschillende organisaties, waaronder de Haagse Jeugdombudsman in een brief. In de speeltuin in Schavenzande is een jongen bestolen van zijn fatbike en nog wat andere zaken. Hij vertelde de politie dat hij in de speeltuin aan de Mumsenstraat werd beroofd door 4 jongens die er daarna snel vandoor gingen. De politie heeft 1 minderjarige Rotterdammer aangehouden. De andere 3 waren gisteravond nog niet opgepakt. De Katwijkse ChristenUnie vindt dat alcoholreclames uit het straatbeeld moeten verdwijnen. De partij heeft daarover de discussie in de gemeente aangezwengeld. ChristenUnie-raadslid Samantha Haastnoot over de reclame in bijvoorbeeld bushokjes.
0: Sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs. We kijken al een tijdje kritisch, maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er. En dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente?
16: Het gaat volgens het Katwijkse raadslid Haastnoot om reclame voor alcohol, houdende drank die op posters eruit ziet als gewone limonade. Opvallend aan die reclames is volgens haar dat vormgeving en uitstraling nadrukkelijk lijken te zijn gericht op jongeren. Het Katwijkse college laat onderzoeken hoe de regels aangepast kunnen worden. Bij de Groene Wal in Gouda zijn gisteren aan het begin van de avond schoten gehoord. Agenten in kogelwerende vesten gingen naar het park, aldaar waar ze 4 kinderen aantroffen die vuurwerk hadden afgestoken. Met de Goudse jongeren en hun ouders heeft een stevig gesprek plaatsgevonden, zegt de politie. En na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal door Marokko keert het Nederlands elftal vanavond rond 11 uur terug op Schiphol. Heeft de KNVB laten weten, dat is een aantal uren eerder dan was gepland. Gisteravond maakte Ronald Koeman bekend dat hij vertrekt als bondscoach van Oranje.
2: Huub.
17: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja. Volgende week dan zou het zomaar weer heel erg warm kunnen worden, vertelde je een uurtje geleden. Toen las ik dat wij onze lichamen eigenlijk daar heel erg op goed op gaan. Zeker omdat er al zo'n enorme periode is geweest. Wist je dat? Dat onze temperatuur letterlijk een beetje lager wordt om die warmte aan te kunnen?
17: Ik heb er inderdaad al eerder over gelezen, al een paar jaar geleden. En het blijkt toch in het algemeen zo dat na een week of 2, 3, als je dan in die warmte leeft, dat je er steeds beter aan gaat wennen, steeds meer aan gaat wennen. En ik heb inderdaad al verschillende mensen gehoord dat als het dan zo'n 22 graden is, dat ze het bijna koud vinden, dat ze een beetje rillen. Goed, dat kan dus gebeuren.
2: Ja, dat is bijzonder, want dan, zelfs je lichaamstemperatuur gaat iets omlaag. Bijvoorbeeld 0,3 graden binnen een paar weken is het inderdaad als het zo'n enorme hittegolf is geweest.
17: Ja, en dat is toch voor een lichaamstemperatuur heel wat.
2: Ja, precies.
17: Dus, nou, gelukkig wordt het vandaag toch weer 3 of 24 graden. Dus dat is toch alweer aangenaam. Ja, bijna droog weer, periode met zon. Eerst is er nog weinig wind. Geleidelijk aan een zwakke tot matige noordwestenwind. Dus eigenlijk, vanmiddag is er een hele kleine kans op een enkele bui. Vooral landinwaarts hoor. Dus je kunt ook weer naar het strand. En je moet je nog steeds ongelooflijk goed insmeren. Hè, want de zon staat nog steeds heel hoog aan de hemel. Vanavond en komende nacht zijn er weer meer opklaringen. En dat daalt de temperatuur weer tot 15 graden. Dus de huizen koelen nu ook wel eventjes aardig af. Morgen is even helemaal een andere dag. Dan is er meer bewolking. Valt er ook enige tijd wat regen. Morgenmiddag komen er dan geleidelijk aan weer wat opklaringen. En morgen wordt het 21, 22 graden. Ja, dat is dan alweer bijna aan de koele kant. Maar vrijdag kan het alweer 23 graden worden. Net als vandaag droog met zonnige perioden. En zaterdag is dat ook het geval. Zondag begin volgende week is er ook opnieuw weer kans op een enkele bui. Maar het klopt wat je net zei, in de loop van volgende week gaan die temperaturen toch weer omhoog. En later volgende week kunnen ze weer de zomerse waardes of iets hoger gaan bereiken, van 25 tot 7 of 28 graden. Maar goed, dat duurt dus nog wel eventjes. Maar alles bij elkaar opgeteld is het toch eigenlijk best aangenaam zomerweer.
2: Dankjewel, Huub.
17: Ja.
2: Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Annemieke Bosgaard. Hoe is het op de weg?
18: Druk en dat komt door werkzaamheden en ongelukken. En dat merk je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-dorp heb je tijd. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44 en een ongeluk eerder deze ochtend. Ook ging het mis op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht dus. 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is hier dicht. En dan nog de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Bij Luimuiden ging het ook mis, een ongeluk, een kwartier vertraging.
2: Dankjewel, hè.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: West wordt wakker. Dit is

0: Bob Marley en Iron Lion Zion. En we krijgen wel veel feedback over alle prijzen die we hebben weggegeven. We hebben jullie er allemaal gewoon lekker op uitgestuurd. Corrie die stuurt namelijk nog een berichtje. Hoi iedereen van West. Ik zou nog even doorgeven hoe het was in het paard waar ik de kaartjes voor had gewonnen. Nou, dat was super gezellig. Mijn zus en ik hebben ervan genoten. Nog heel veel dank hiervoor. En ze stuurt zelfs even een fragment mee hoe het daar was in het paard. En dat gaat dan om de marathon. Het was de reunie optreden van de marathon van die oude discotheek van vroeger. Ja, dat komt dan zo. Gezellig.
1: Ja, ik zie me zo dansen met een tasje op de grond.
0: Ja, leuk hoor. Ik zat te denken, welke is dit nou ook alweer? Wat is het nou? Ik heb dit toch, wij draaien dit ook toch wel eens? Nou, ik had even Reinoud nodig. Die hoorde direct. Het is natuurlijk The Real Thing. And You to Me Are Everything. Speciaal voor Corrie kan je nog een beetje nagenieten.

0: De WWWK Bokaal.
1: Ja, dat spelen we nog steeds, want onze WK gaat gewoon door, ook al ligt Oranje eruit. We doen het nog 2 weken ongeveer, dus volgende week vrijdag weten we wie de winnaar is. Dus we hebben ook nog maar een paar keer om
2: hoog te houden.
1: Ja, omhoog te houden. Dus,
2: om heel hoog te houden.
1: Ja, en je moet een beetje opschieten, dus met je aanmelden.
2: Precies, dus als je nog mee wilt doen voor die mooie bal, want die is gewoon tijdloos, een waanzinnig design, rond, met rood-wit-blauw erop, met het logo van West, en hij houdt lekker hoog, dat zegt elke deelnemer. En als jij die bal ook wil hebben, dan geef je nu op 070-307-8080. Dat is het appnummer, maar je kan natuurlijk ook mailen westwordwakker@omroepwest.nl. We zien je aanmeldingen heel graag tegemoet.
1: Ja, en dan bij 1 keer hoog houden, dan win je gewoon die prachtige bal al. Maar misschien ga je er wel vandoor met de bokaal, want die staat nog steeds op de deur eigenlijk. Voor de deur zo'n beetje, voor Jax. Want die heeft wel 80 keer hoog gehouden.
3: 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, tot hoe laat hebben we? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 80 keer. Kijk eens aan.
1: Ja, en Bob die is ook weer op pad natuurlijk met zo'n prachtige bal. Maar jouw kandidaat die durft hem toch niet aan, hè?
4: Die is nog niet op de plek die we hadden afgesproken. Het is ook vroeg op de woensdagochtend, dus dat maakt niet uit. Het zou gaan om een hele sportieve man, volgens mij. Want we hadden afgesproken bij een parkeerplaats in de Duinen, vlakbij Scheveningen, vlakbij de Waalsdorper vlakte ook. In een gebouw van de NAVO. Misschien is hij nog bezig met zijn hardlooprondje. Loopt die net wat uit, letterlijk en figuurlijk. Dus tot die tijd sta ik hier op die parkeerplaats. Vooralsnog een beetje te basketballen.
2: Zo klinkt het ook.
1: Ik kan het zeggen, je doet het wel heel goed. Maar,
4: Nee, ik kan natuurlijk absoluut niet hoog houden.
1: Ja, je moet wel even een poging wagen. Gwen heeft het ook gedaan. He, die,
2: ik heb het gedaan, jij hebt het gedaan.
1: Ja, die hadden de 12.
4: Hoeveel hadden jullie? 12?
1: Nee, Gwen. Maar Gwen zit op voetbal.
4: Oké, okay, en jij, Jorinda? 4. En jij meer?
2: Het was een ruit kapot. Dat was het einde.
1: 1 en een kapotte ruit.
4: Oké. Nou, ik ga het dan inderdaad maar gewoon eventjes zelf proberen. Want ik moet zeggen, die bal die ligt nu op mijn handpalm. Dat is onwijs mooi. Rood-wit-blauw inderdaad, maar dat komt niet per se door het Nederlandse elftal. Dat komt ook omdat natuurlijk de kleuren van het logo van West rood, wit en blauw zijn. Er loopt daar nu een man langs. Meneer, wilt u een bal winnen? Nee, er wordt gelijk nee geschud. Nee, nou ja, dan goed. Dan is hij gewoon voor de verslaggever zelf. Ik ga met 2 benen

0: goed op de grond staan. Ik buig een beetje door mijn knieën. Dan is het denk ik slim als ik hem al op mijn voet laat balanceren, hè, Jorinda?
1: Nou, ja, ik doe het vanaf de grond. Maar dat verschilt een beetje per persoon.
0: Vanaf de grond?
1: Ja. Okay, ja. En dan snel met je voet zo eronder.
0: Hij ligt nu... wat je nu beschrijft is hogere wiskunde voor mij. Hij ligt nu op mijn voet en ik til mijn voet een beetje op... zodat ik alleen maar met mijn hiel op de grond sta. De bal balanceer op mijn tenen en daar gaat hij. 1, 2, 1. Ja!
2: Yay! Goed zo.
0: Ik heb een bal gewonnen.
1: Ja, dat wel.
2: Geweldig.
1: Nou, wil je dat nou ook? Geef je snel op 070-307-8080. Of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Ja, en als je kandidaat nog komt, dan horen we het wel, hè?
0: Ja, absoluut. Dan is, dan, ik heb een hele achterbak vol met ballen. Dus het komt wel goed.
1: Oh, kijk. Ja, basketballen gaat je toch beter af.
0: Ja, en toch een carrière aan

Cars en Drive. En ik heb 2 dagen geleden inmiddels, denk ik, heb ik een belofte gedaan dat ik de nieuwe single van Bruno Mars zou draaien. Ik draaide toen nog I Just Might. Dat is ook van dit jaar, maar die is alweer van een paar maanden geleden. En hij heeft inmiddels een nieuwe, Risk It All. Ik vind hem echt fantastisch. Het is een beetje een balladachtig liedje. Maar het leuke is, hij heeft hem in 2 versies uitgebracht. En hij heeft ook een Spaanse versie. En ja, die is ook echt fantastisch.

0: bal van. Maar ja, dit klinkt toch het heel zomers ook.
1: Het is fantastisch. Het is mooi. Je wordt meteen meegenomen naar een zomerstrandje. Ik weet niet waar die over zingt, maar mij heb je.
0: Ja, nou, we gaan nu horen dan waar die over zingt, want ik draai de Engelstalige versie gewoon. Risk It All is dit.

0: Ik haal brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daar op, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimage, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Angelique is er, Reinoud gaat mee, maar wie gaat er nog meer mee op de zomertour? Stel zo weer iemand aan je voor, maar is het nieuws met Reinoud Roemer?
14: In een speeltuin in 'Schravenzande is een jongen bestolen van zijn fatbike en nog wat andere zaken. Hij vertelde de politie dat hij in de speeltuin aan de Mumsenstraat werd beroofd door 4 jongens die er daarna snel vandoor gingen. De politie heeft 1 minderjarige Rotterdammer aangehouden. Bij de Groene Wal in Gouda zijn gisteren aan het begin van de avond schoten gehoord. Agenten in kogelwerende vesten gingen naar het park daar, waar ze 4 kinderen aantroffen die vuurwerk hadden afgestoken. Met de Goudse jongeren en hun ouders heeft een stevig gesprek plaatsgevonden, zegt de politie. Meer regionieuws hoor je straks om 8:30 nu, het andere nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
16: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
15: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
17: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
15: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
18: De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van de vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 20 minuten extra reistijd.
19: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En dan another one bites the dust. Ja, je kan er heel lang op blijven hangen.
1: Je slaat me gewoon een blauw oog, lieve schat.
2: Best

0: Martin is er ook weer bij.
1: Goedemorgen, lieve
2: Goedemorgen.
1: Dames.
2: Goedemorgen.
1: God, ja. Ja. Ik zou het dadelijk al moeten wennen. Tjeerd er weer eens, hè?
0: Ja, oh ja.
1: Ja, want als jullie hier zitten, dan geef ik jullie dat aan de kusjes morgen. Maar ja, Tjeerd krijgt die niet.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee.
0: Vind je Tjeerd niet zo lief?
1: Nee, nou, hij is wel eens...
0: Met vlagen.
1: Ja, nee. Ja, hij is niet zo van dat gezoen.
0: Niet van zoenen.
1: Nee.
0: Ja, we hebben het heel erg over vakanties ook nu natuurlijk. Want wij gaan met het team gaan we helemaal naar het Stadspark van Angelique. En jij gaat op vakantie.
2: Ik ga helemaal naar Drenthe. Ja. Dus ook een verre reis.
0: Neem je dan iets specifieks nog mee eigenlijk? Dat je denkt, nou, maar dat kan ik echt niet missen. Het is dan wel Drenthe, maar dat moet ik toch uit onze regio, uit Den Haag, meenemen op reis.
2: Oh, dan zou ik het liefst de haringen meenemen. Elke dag een verse haring. Dat zou ik dat altijd lekkerst vinden. Maar dat is niet mogelijk. Ja, ik neem mijn eigen hoofdkussen altijd mee.
0: Oh ja, dat is een slimme. Dat doe ik ook. Ja. Zonder goed hoofdkussen dan kan je niet liggen.
2: Dan slaap je niet lekker. Nee,
0: wel, ik las namelijk dat de Noorse ploeg op het WK... dat die ook iets bijzonders meenemen. Ze hebben namelijk hun eigen eten meegenomen naar de Verenigde Staten. Nou, wat neem je dan mee als Noorse ploeg? Wat denk je?
1: Vis.
0: Vis.
2: Zalm.
0: Zalm, ja, zalm. Inderdaad. Ja. Hoeveel kilo?
2: Laten we zeggen 1 kilo per dag. Dus 4 weken. Dus dat is heel veel.
0: 20 kilo, denk je dan?
2: Ja?
0: Ja? 300 kilo zalm.
1: Ja,
0: en forel.
1: Ja, met 24 man.
0: Ja, en dan ook nog eens, en hier heb ik nog nooit van gehoord, 80 kilo bruine kaas.
2: Bruine kaas?
0: Ja, ken je Noorse bruine kaas?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Het heet Brunost. Het is geitenkaas uit Noorwegen. Het heeft een sterke karamelsmaak. Heb ik speciaal voor jou opgezocht.
2: Lekker, ik krijg trek.
0: Ja. Ja, nou ja, ze hebben ook een eigen kok mee. Aaron Espeland, zo heet hij. En die gebruikt ook echt wel wat lokale ingrediënten. Maar ja, het moet gewoon, ze moeten natuurlijk goed presteren. En dan willen ze de vertrouwde smaken hebben. Gewoon de Noorse smaken, die nemen ze gewoon mee.
2: Dat snap ik.
0: Ja, ik vind dat toch wel bijzonder.
1: Het heeft wel geholpen.
0: Ja, tot nu toe wel.
1: Ja. Ze hebben gisteren weer gewonnen.
0: Op het nippertje.
2: Ja. Ze hebben gelukkig niet die stinkvis. Dat is geloof ik Zweden. Die heeft een bepaalde vis. Die vangen ze dan. Die wordt begraven. Die gaat rotten. En die gaat dan weer hangen. En die mag je ook niet zomaar eten. En dat schijnt een specialiteit te zijn.
0: Brrr. Ja, dat weet jij dan weer. Geef mij maar bruine kaas.
1: Bruine kaas, rotte vis, ik weet het niet.
0: Jongeren met een studieschuld als gevolg van een toeslagenschandaal zitten nog steeds in de knel. In een gezamenlijke brief van verschillende organisaties aan de overheid staat dat er actie ondernomen moet worden. De jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg schreef mee aan die brief. Kobi van der Kooi is dat. En daar bellen we even mee. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zitten deze jongeren in de knel?
3: Nou, deze jongeren zijn destijds hele grote schulden aangegaan om hun ouders te helpen in de kosten van de huishouding. En bijvoorbeeld met huur of kosten voor de boodschappen. En die duo-schulden die worden niet meegenomen in allerlei regelingen. Met als gevolg dat ze daarmee zitten en blijven zitten. En die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. En ja, die duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen.
0: Ja, wat voor bedragen moeten we aan denken dan?
3: Ja, denk aan vele tienduizenden euro's. Ik heb een paar zaken gezien van jongeren die zelfs meer dan 100.000 euro aan studieschuld hadden.
0: Zo.
3: En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
0: Nee, dan heb je echt wel een valse start, hè, als je zo begint aan je werkende leven.
3: Zeker.
0: Ja. En wat is het gevolg van die studieschuld voor de jongeren?
3: Nou, we hebben daar best wel wat op doorgevraagd. En wat je merkt is dat heel veel van de jongeren ervaren dat ze geen toekomstperspectief meer hebben. Dus denk maar aan het kopen van een huis bijvoorbeeld. Hè. Je blijft altijd met die schulden met je meedragen. Het veroorzaakt heel veel stress en ook psychische problematiek. Dus dat is ook iets waar deze jongeren veel last van hebben, geeft ze aan. Ja, en dat alles met elkaar, ja, dat zorgt gewoon dat je het idee hebt dat die toekomst voor jou er niet is. En daarnaast denk ik ook heel veel wantrouwen. Wantrouwen naar de overheid. Dat zien we natuurlijk veel vaker. Je kan ook denken aan bijvoorbeeld de boeren. Hè. Dus daar is ook heel veel wantrouwen. De mensen die wonen in het aardgasgebied in Groningen, ook heel veel wantrouwen. Nou, deze ouders hebben dat ook. En hun kinderen dragen dat ook met zich mee. En dat is natuurlijk hartstikke erg. En daar moeten we iets aan doen als maatschappij.
0: Ja, heb je het idee dat dit een soort vergeten groep is eigenlijk?
3: Nou, ja, dat zou je bijna wel zeggen. Wij als kinderombudsmannen proberen hier al jaren aandacht voor te vragen. En toch lukt het niet om voor deze jongeren een doorbraak tot stand te brengen. In onze beleving worden deze jongeren niet goed erkend als slachtoffer. Wordt vooral gekeken naar de ouders, die zijn slachtoffer. En via de band van hun ouders worden de jongeren daarin meegenomen. Maar ze zijn zelfstandig slachtoffer en we moeten ze ook als zodanig erkennen.
0: Ja, als de jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg heb je niet voor niks je handtekening eronder gezet. Is het een groot probleem ook juist in onze regio?
3: Ja, we weten dus niet precies om hoeveel jongeren het gaat. Wat we weten is dat er een paar duizend jongeren in onze regio als kind zijn van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ik geloof een dikke 4000, maar exact weet ik het ook niet precies. Maar een klein deel daarvan is in beeld bij de gemeente. Dus die hebben zichzelf gemeld. En de gemeente kan niet actief op zoek gaan daarnaar. En we weten ook niet precies hoeveel jongeren ook die duo-schulden zijn aangegaan. Dus we hebben het niet exact in beeld. Dat is ook de reden waarom we steeds weer ook de minister daarop bevragen. Van breng dat nou in beeld, zodat we deze jongeren echt verder kunnen helpen.
0: Ja, wat is voor jou echt de beste oplossing voor dit probleem?
3: Nou, het begint met het erkennen van deze jongeren zelfstandig als slachtoffer. En het tweede is, zorg er nou voor dat die duo-schulden, waarvan aannemelijk is dat die zijn ontstaan vanwege de toeslagenaffaire, zorg nou dat die worden kwijtgescholden. Want alleen dan geven de jongeren echt hun toekomst terug.
0: Kobi van der Kooi, jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Dank je wel voor je tijd.
3: Graag gedaan. Goeiedag.

0: gaaf nummer. Brainbox en Summertime.
1: Ja, maar het nummer is 90 jaar oud.
0: 90 jaar?
1: Ja, het komt oorspronkelijk uit 1935. Toen was het in de opera, zelfs in de opera, dus Porgy and Bess van Gershwin. Het is ook gezongen door Ella Fitzgerald. Nou, dan is het prachtig om te horen.
2: Summertime.
0: Is dit hetzelfde nummer?
1: Dit is hetzelfde nummer.
2: Hello.
0: Ja, ook prachtig natuurlijk.
1: Ik vind ze allebei lekker.
0: Ja, maar heel anders. Ja, bijzonder, ja.
3: Export Barnijt Thuis deze zomer.
0: Ja, we gaan natuurlijk op reis met Westwood Wakker. Het is inmiddels een traditie. We zijn al in Duitsland geweest, in Frankrijk, België. Maar dit jaar gaan wij naar het stadspark van Angelique Werner. Die hoor je natuurlijk over ongeveer anderhalf uur weer met haar uittip voor de komende dag. Ja, dat is een barre tocht helemaal naar Leidschendam-Voorburg. Maar die leg ik natuurlijk niet alleen af. Deze week stel ik al mijn reisgenoten aan je voor. Reinoud is erbij, hoorden we gisteren al. En nu ben ik nog op zoek naar iemand die naast mij wil zitten. Even kijken of we iemand kunnen vinden. Nou, we hebben iedereen gevraagd om naast mij te zitten. Tjeerd, ja, die zei, ja, ik ga er 3 maanden uit. Bianca wil niet. Jeroen, nee, ook niet. Wie hebben we nou nog meer gevraagd? Nou, dat was het wel. Meer is natuurlijk op vakantie. Nou, dan blijft er maar 1 iemand over.
4: Ja, wel fijn dat ik onderaan het lijstje stond om benaderd te worden. Dank je wel daarvoor.
0: De enige echte Bob Brinkman.
4: Hallo. Nou, ik kijk er wel ontzettend naar uit om zo'n lekkere vakantieaflevering ook lekker met jou gezellig te relaxen in dat stadspark. Hè. Samen op een bedje liggen ergens, een beetje filosoferen over het nieuws. Misschien even zwemmen. Misschien kunnen we ergens een zwembad vinden. Maar vooral zo min mogelijk doen. Dat hoort een beetje bij vakantie natuurlijk.
0: Helaas.
4: Wat?
0: Ja, Angelique heeft eisen.
4: Angelique heeft ijsjes?
0: Nee, eisen.
4: Wat voor eisen?
0: Ja, je moet aan het werk, anders mogen we niet blijven.
4: Ik moet aan het werk.
0: Heb je de tuin hier gezien? Het is 1 grote jungle.
4: Ja, ik dacht al, god, dat laat ze ook nooit doen. Dat is wel wat er door mijn hoofd is gegaan.
0: Ja, dat klopt, want ze heeft al de mannetjes heeft ze afgebeld, omdat Bob komt. Ben je een beetje goed in de tuin?
4: Nou, oprecht niet. Nee, maar oprecht niet.
0: Nou, heb je helemaal niks aan, Angelique?
5: Ja, dat wordt moeilijk, Bob.
4: Maar ik moet met de snoeischaar... Moet ik gaan rondknippen?
5: Ja, zo werkt dat toch meestal als mensen je komen helpen in de tuin?
4: En ik moet met de grasmaaier over dat gazon is het ook niet echt meer. Er zit veel kuilen in dat gazon. Maar dan
0: moet jij dus fixen.
4: Moet ik proberen wat van te gaan maken? En wat ga jij dan doen, Jorinda?
0: Ja, ik heb zo druk met die uitzending. Oh man, wat heb ik het druk.
4: Nou, daar ben ik mooi mee.
0: Ga je op cursus?
4: Op mijn
0: tuiniercursus?
4: Nou, mijn zwager is hovenier, dus misschien kan ik wat tips vragen van tevoren.
0: Ja, graag. Ook namens Angelique.
4: Ja, ik denk inderdaad vooral namens Angelique, ja. Jeetje, joh. Oh, wat veel groen hangt hier, zeg. Oh, moet ik allemaal... Dat ook, daar, wat daar hangt?
5: Ja, ja, maar ik heb een ladder, hoor. Dus die is 3 meter hoog. Je hebt toch geen hoogtevrees?
4: Nee. Het is toch allemaal dood ook daar?
5: Ja, en ik heb ook nog een vangnet van de vorige keer overgehouden... toen er een klein ongelukje was. Dus ik dacht dan tegenwoordig is het misschien wel handig.
4: Wat is er gebeurd dan?
5: Dat vertellen we niet verder, maar ik zou zeggen, vangnet is altijd handig.
0: Ik zie jou hier helemaal als een acrobaat hier staan.
4: Ik niet. Ik zie het niet voor me, eerlijk gezegd.
0: Ik heb hier zo'n zin in, die uitzending. Heerlijk.
4: En hoe laat begint die uitzending dan? Gewoon wel leuke tijden dan, toch? Dat je wel het gewoon een beetje midden op de dag een beetje rustig die klusjes kan gaan doen, toch, Angelique?
5: Bij het kwinkeleren van de vogels.
4: Ja, als ze naar bed gaan, de vogels, dan kwinkeleren ze ook.
5: Morgenstond heeft goud in de mond.
4: 6 uur dus. Gewoon vanaf 6 uur. 6 ja. Tot 10.
0: 4 uur lang mag jij aan de bak.
4: Ja, dat is daarna pas vaak. Maar... Maar leuk. Nee, ik heb er onwijs veel zin in. Ja, het wordt helemaal gezellig.
0: Ja, ik hoor het al. Bob, die wordt aan de slag gezet daar in de tuin van Angelique. Dus die is er in ieder geval bij. Gezellig. Met Simon.

0: stof wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hè, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
11: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: 8:30, je luistert naar Westwoord Wakker en het regionieuws met Reinhard Roemer.
15: Goedemorgen. De omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. De Zoetermeerse gemeenteraad vroeg in oktober nog om aanvullend onderzoek naar de mogelijke geluidsoverlast voor een begraafplaats naast de indoor skibaan. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet die jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Je hoort Kobi van der Kooi, ze is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
16: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
15: Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela keert terug naar Nederland. Het Urban Search and Rescue Team, met Zoetermeer als vaste standplaats, zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Omdat een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
17: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
15: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Tienduizenden worden nog vermist. De Katwijkse ChristenUnie vindt dat alcoholreclames uit het straatbeeld moeten verdwijnen. De partij heeft daarover de discussie in de gemeente aangezwengeld. ChristenUnie-raadslid Samantha Haasnoot over de reclame in bijvoorbeeld bushokjes.
2: Sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs. We kijken al een tijdje kritisch, maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er. En dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente?
15: Het gaat volgens het Katwijkse raadslid Haasnoot dan om reclame voor alcoholhoudende drank die er op posters uitziet als gewone limonade. En bij de Groene Wal in Gouda zijn gisteren aan het begin van de avond schoten gehoord. Agenten in kogelwerende vesten gingen na de meldingen daarover naar een park daar in de buurt, waar ze 4 kinderen aantroffen die vuurwerk hadden afgestoken. Met de Goudse jongeren en hun ouders heeft een stevig gesprek plaatsgevonden, zegt de politie.
14: Huub, gisteren had je het even over een bijzonder fenomeen, de licht- en de nachtwolken. En we hebben nog even een vraag binnengekregen via WhatsApp van Marielle. En die vraagt zich af, ja, wanneer kan ik die weer zien? Want ik heb ze gemist gisteren.
4: Ja, nou ja, die vraag is nou inderdaad weer een beetje lastig. Dat is
14: jij weet toch alles, Huub?
4: Die ze graag willen zien. Ze zijn een beetje zeldzaam, maar ze komen juist voor in de periode tussen 15 juni en 15 juli. De zon moet dan al onder zijn, dus het moet echt meestal zo rond middernacht of soms daar iets voor. Tot in de vroege ochtend zijn ze soms zichtbaar. En dat zijn dus, het is eigenlijk een beetje meteorietenstof vaak wat daar zit en daar is dan vochtige lucht, voor zover er nog wat lucht is. Het is namelijk op zo'n 85 kilometer hoogte, maar toch kan er waterdamp voorkomen en die kan dan ijskristalletjes op dat stof doen ontstaan. En dat wordt verlicht door de zon en dat ziet er vaak heel mooi uit. Blauwachtig, zilverachtig licht, hele dunne wolkjes. Vaak zit er een golfpatroon in. Het is een prachtig gezicht. Die temperatuur is daar heel laag, zo tussen de 90 en 145 graden onder nul. Je moet een beetje geluk hebben. Dus
14: ja, het is niet te voorspellen.
4: Het is moeilijk te voorspellen, maar ja, als ze zoals gisteren dan ook te zien geweest waren, dan heb je kans dat het misschien deze dagen nog wel vaker voorkomt. En zeker tot half juli blijft die kans aanwezig. Dus als je de gelegenheid hebt, altijd een gokje wagen. Dat zou ik wel doen.
14: Gewoon even naar boven kijken.
4: Ja.
14: Wat gaat het weer verder doen vandaag?
4: Nou, het ziet er eigenlijk prima uit. We hebben een periode met zon. Zullen wat stapelwolkjes ontstaan. Vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui. Dat stelt niet zo heel veel voor, hoor. Voor de rest een noordwestenwind, zwak tot matig. Die moet nog een beetje gaan ontstaan. Er is nu nog heel weinig wind. En dan wordt het zo'n 24 graden. Een heerlijke dag. Komende nacht meer opklaringen. Dus die mogelijkheid voor die lichte nachtwolk blijft er. Het wordt dan 15 graden komende nacht. Maar morgen wordt het wel een andere dag. Dan is er meer bewolking. Er valt enige tijd regen. Later komen er wel weer wat opklaringen. Het waait morgen wat harder en dan wordt het 21, 22 graden. En vrijdag komt de zon weer terug, is het weer droog, 21, 22 graden. En zaterdag en zondag is dat eigenlijk allemaal niet heel veel anders. Het blijft wat dat betreft eigenlijk aangenaam. Begin volgende week is er ook kans op een enkele bui. Temperaturen dan ook iets net boven de 20 graden. Maar daarna, volgende week, gaan de temperaturen weer verder omhoog. Komt de zon weer bij, komt de zomer ook weer helemaal terug. Dus daar zijn we nog lang niet vanaf van die zomer.
14: En Annemieke Bosgaard is bij de ANWB. Ja, het is druk op de weg.
5: Klopt, die A4 houdt ons bezig. Dat is de richting Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 50 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N206, Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 een half uur vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouw is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten vertraging. Er gebeurde een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
14: Dankjewel.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: West wordt wakker.

0: ik weet niet of Tjeerd dat...
1: Ja, die waardeert dat ook wel, denk ik. Ja,
2: toch? Ik vind dat wel fijn. Nou, nog 2 maanden.
0: Nog 2 maanden? Ja. Oh, dan kan ik nog oefenen.
1: Ja, precies, ja. Moet je ook een man die je tegenkomt even een kusje geven. Kijken of ze het waarderen.
0: Nou, nee, laat maar.
1: Over mannen gesproken. Koeman, ja. Hij stopte mee. Ja, was wel te verwachten.
0: Het was te verwachten.
1: Goeie brug is dit, ja.
0: Ja, ja. Het, ach, ja. Het is, kijk, weet je wat het is? Wij hebben in Nederland miljoenen bondscoaches en mensen die
1: 18 miljoen.
0: 18 miljoen, ja. En ja, er is altijd wel iets aan te merken. En het enige wat ik misschien kwalijk neem is van... in die laatste wedstrijd, dan zie je na een minuut of 20 al... dat ja, die bal maar rond blijft gaan. Wij laten dat allemaal maar toe. Dat hij toen niet afgestapt is van zijn 5 verdedigers... en een man meer naar het middenveld heeft geschoven. Maar goed, ze hebben het van tevoren besproken met elkaar. Dit is het systeem wat we gaan voetballen. En nou, volgende, over 4 jaar beter.
1: Ja, niemand is teleurgestelder dan ik, heeft hij zelf gezegd. Dat kan me ook wel voorstellen, inderdaad. Dat hij het zelf ook... bedoel, hij doet ook niet expres, het verliezen.
0: Nee.
1: Maar ja, er zijn nu wel geruchten dat we misschien nooit meer terug gaan zien als coach.
0: Ja, maar het heeft ook met privé te maken.
1: Ja,
0: zijn vrouw is ernstig ziek. En,
1: ja.
0: Nou goed.
1: Dat zou toch wel jammer zijn?
0: Dat zou jammer zijn. En, kijk, die man heeft zijn uitstekende best gedaan. En ik zeg altijd maar zo... Natuurlijk, een trainer is een trainer en die is ja, de leider van het spul. Maar uiteindelijk moeten de spelers het doen.
1: De vraag is wel, wie gaat hem opvolgen? Een fan die noemde er wel een paar namen.
3: Volgens mij staat Arno Slot klaar. Anders moeten ze toch Peter Bos nog maar eens gaan bellen. Ja. Dat zijn hele leuke voorbeelden. Laat die ook eens proberen.
1: Geen Peter Bos, hoor ik al.
0: Geen Peter Bos, nee. Die zit gebeiteld. Ja, Arno Slot, hij is vrij. Dus wat dat betreft
1: zou
0: een goeie zijn.
1: Ja, nou, we gaan het vast de komende tijd horen. Er wordt ondertussen ook gewoon wel verder gevoetbald,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: We hadden het net al even over de Noorse Zalm. En ja, net op het nippertje zijn ze door.
0: Ja, Ivorcus, Noorwegen. Het werd uiteindelijk 1-2. En ja, ik was daar blij mee. Want ik vind Noorwegen een uitstekend voetballende ploeg. Maar mijn favoriet zit nog steeds op schema. En dat is Frankrijk. Die wonnen met 3-0 van Zweden. En ik kijk er echt naar uit. Die Mbappé en zijn Cornuiten, die kunnen echt uitstekend voetballen.
1: Hij had er weer 2, hè, Mbappé.
0: Ja. Ik heb vanavond wel een probleem. Want vandaag is de oude mutsenwingo.
1: Oh.
0: Dus ja, maar goed, als ik nou een beetje vlug de balletjes door ronddraaien, kan ik om 10 uur misschien naar België Senegal kijken.
1: Oh, heel razend tempo ga je
0: door.
2: 6, 7, 13, bingo!
1: Mis je wel Engeland-Congo, hè?
0: Ja, dan mis ik Engeland-Congo, ja, helaas. En ik moet nog voor 7 man koken vandaag. Dus,
1: ook nog. Nou, je hebt het druk.
0: Ik heb het hartstikke druk vandaag.
1: Ja, Mexico is ook nog door, hè. Vanochtend vroeg trouwens.
0: Oké.
1: Dat kan je voorbij schrijven voor de volgende keer. Ja. Dan wordt er ook nog getennis. De Wimbledon, hè? Is begonnen.
0: Ja, het is een kommer en kwel eigenlijk. Na Van der Zandschulp is ook Jesper de Jong door naar de volgende ronde. Zijn partij werd maandag afgebroken omdat ze zagen de ballen niet meer. Het was donker. Maar hij heeft gisteren de partij afgemaakt en is door naar de tweede ronde. En dan hebben we ook nog Griekspoor. Ja, nou ja, die wint volgens mij van Tjeerd nog niet. Dus wat dat betreft, die verliest iedere wedstrijd. Hij zit in een dip. En helaas, hij heeft het niet gered.
1: Nee, het is ook Serena Williams. Ja, die was haar terugkeer, haar comeback. Gelijk uitgeschakeld.
0: Ja, maar ja, die had al een kamer gereserveerd in een bejaardenflat, geloof ik. Dus wat dat betreft, die vrouw is over de 40, joh.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dan ga je er niet meer tennis in.
1: Nee, nou ja, misschien dat ze nu wel daadwerkelijk stopt. Dat gaan we horen.
0: Ja, misschien is ze toch geen geld genoeg verdiend.
1: ADO Den Haag, die heeft een aantal nieuwe spelers.
0: Nee, ze hebben geen nieuwe spelers. Deze hebben 3 aandeelhouders.
1: Oh ja, dat is waar. Ja.
0: Amerikanen, maar dat is al een paar dagen geleden.
1: Precies, ja, vorige week.
0: Maar aanstaande zaterdag gaat het feest beginnen. Want op 4 juli om 2 uur de eerste traditionele oefenwedstrijd tegen Laakkwartier. En dat is het begin van een geweldig seizoen waarin we, let op wat ik nu zeg, in de middenmoot eindigen. En het jaar erop gaan we voor Europees voetbal.
2: Mooie voorspellingen.
1: Ik ben hier stil van.
2: Echt mooie voorspellingen.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft Tjeerd in al zijn jaren nog niet voor elkaar gekregen om jou stil te krijgen.
1: Nee, dat klopt. Nou, tot slot ook nog even de Tour de France.
0: De Tour de France, ja, zaterdag 4 juli. Heerlijk, de Tour de France. Het gaat weer beginnen. Je weet, wielrennen is mijn sport. Ik heb altijd maar 1 ding wat me niet lekker zit. Het gaat in principe tussen Vingegaard en Pogacar. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er met Pogacar iets niet

0: in orde is. Want die man, als hij een berg ziet, dan gaat hij op die trappen staan en dan zien ze pas terug. Als de rest al heb hij al gedoucht, dan komt de rest pas binnen. Ik heb daar zo mijn bedenkingen bij.
1: Ja, maar hij is nooit positief getest natuurlijk.
0: Anders nee, maar er zijn wel meer renners hoor, die jaren later door de mand vallen. We zullen zien, maar ik heb er vraagtekens bij.
1: Ja, we geven het door.
0: Oké,
1: aan de organisatie van de Tour.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Martin.
0: Graag gedaan.
1: Dit zijn Bolland en Bolland. So wait for the sun.

0: Het kan druk worden in de Haagse binnenstad vanmiddag. Boeren zijn opgeroepen om hierheen te komen om hun stem te laten horen vanwege het stikstofdebat in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk of er ook gehoor aangegeven gaat worden. We kijken een beetje zo over de A13 en over alle andere wegen hier om ons heen, maar we hebben nog geen boer gezien. We blikken wel alvast vooruit met onze politiek verslaggever Geno van Beurden van SBS. En hij presenteert bij ons natuurlijk ook spuigasten. Goedemorgen, Geno.
1: Goedemorgen. Ja, dan zouden ze ook wel vroeg zijn hoor, op het moment dat je ze nu al op de snelweg zou zien. Want het debat waar ze naartoe gaan begint om 1:30 vanmiddag. Dus ze zullen ook rond die tijd in Den Haag arriveren, zo met de lunch. Dus ik zou dan inderdaad maar goed uit de ramen kijken.
0: Ja, dat gaan we doen. Het gaat allemaal om dat stikstofpakket, Geno. Vrijdag is dat gepresenteerd. Wat staat er ongeveer in?
1: Zou ik zeggen. Het is 30 pagina's lang, het pakket. Er zit heel veel in. Ik zal even wat belangrijkste punten dan uitlichten. Een van die dingen zijn bufferzones. Nou, misschien heb je die ook wel de afgelopen dagen wat voorbij horen komen. Dat gaat er eigenlijk om dat je bij natuurgebieden zegt van hier trekken we een cirkel omheen en binnen die cirkel moet er nog extra stikstof gereduceerd worden. Moet er nog minder uitstoot zijn dan op alle andere plekken in het land. Dat is dus een heftige ingreep. Op 85 plekken gaat dat in Nederland om 500 meter zones. Op 15 plekken gaat dat om 1000 meter zones, dus van 1 kilometer. Verder staat er nog meer in. Zo is het ook vanaf 2035 de regel dat je niet meer dan 2,6 koeien per hectare grond mag hebben als boer. Dat heeft er echt mee te maken dat boeren straks dus ook echt flink moeten gaan snijden in hun veestapel. Bijvoorbeeld in Brabant en Gelderland, daar zitten de koeienaantallen per hectare nu op 4. Dus om even het verschil te laten zien. En verder is er wel ook geld vrijgemaakt. Staat in dat pakket 20 miljard om boeren te gaan helpen met dus het innoveren, met het vinden van een nieuwe plek of als zij willen om te stoppen. En daar zit dan ook nog zo'n 2 miljard in om de natuur te helpen. Want daar begon dit probleem eigenlijk allemaal bij.
0: Ja, nou zitten we natuurlijk met een minderheidskabinet. De partijen hebben ook nog andere partijen nodig van de oppositie. Staan die te trappelen om hiervoor te stemmen?
1: Opvallend is daarbij, ja, als je gelijk kijkt ten rechterzijde van de coalitie, nou dan hoor je vooral bij de partijen als de PVV, bij Groep Markenshouwer, de partijen die toch ook in de Tweede Kamer wel kunnen gaan helpen met bijvoorbeeld een meerderheid, als je die over rechts zou willen zoeken, van ja, hier is het verschil tussen wat wij willen en wat het kabinet wil zo groot, daar valt niet over te praten. Dus over rechts is steun vinden eigenlijk nagenoeg onmogelijk, dan ga je automatisch naar links gedwongen worden. Nou, dan kijk je naar Pro, de partij van Jesse Klaver. En die heeft gisteren laten weten, wij willen dit plan wel steunen. Ze hebben wel wat randvoorwaarden. Zo moet er nog gecheckt worden door het planbureau van de leefomgeving of die plannen echt zo gaan uitpakken als bedacht. En ook willen ze weten of het juridisch allemaal houdbaar is. Dat moet nog gecheckt worden. Maar als dat inderdaad, als die hokjes positief worden afgevinkt, willen ze dat plan wel steunen. Ze zeggen daar wel bij. En dat maakt het volgende eigenlijk lastige punt. Er mag niks meer naar beneden worden aangepast. Niks meer worden afgezwakt. Maar goed, met Pro ben je in de Tweede Kamer inderdaad aan je meerderheid. Nou, gefeliciteerd. Maar in Nederland moet je ook nog door de Eerste Kamer. En daar hebben ze dan nog 2 zetels tekort. Dus je zal toch ook nog andere partijen in ieder geval nodig hebben om ook daar tot steun te komen. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar de christelijke partijen zoals de ChristenUnie. En die zeggen juist, voor ons moet er echt nog wel iets uitgelegd worden. En eigenlijk naar beneden afgezwakt worden.
0: Dan laten we ook nog even dan naar Mirjam Bikker luisteren wat zij eigenlijk van de plannen vindt.
1: Oh, dat heb je.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: Ja, Mirjam Bikker hoorde je en ook natuurlijk de partijleiders van de JA21 en de SGP. Ja, die staan dus daar niet echt om te trappelen. Die willen juist iets wel naar beneden afstellen. Dus ja, dat wordt best een lastige klus dan nog.
1: Ja, precies. Dus dan heb je 3 partijen, JA21, ChristenUnie en de SGP, die kunnen helpen ook in de Eerste Kamer aan die meerderheid, die ook in de Tweede Kamer wel een mooie bijvangst zouden zijn als die ook voorstemmen. Want eigenlijk wil de minister een breed gesteund pakket. Van 2/3 van de Kamer wil die eigenlijk wel steun hebben, zodat je ook weet dat het voor de toekomst bestendig is. Maar goed, dan moet er dus wel nog iets mogelijk zijn. En als Pro zegt, er is helemaal niks mogelijk, er mag niks meer worden afgezwakt, dan zou het toch nog mis kunnen gaan. Maar goed, eerst maar eens kijken of die soep zo heet wordt gegeten als dat die wordt opgediend. Het kabinet wil het liefst ook niks aanpassen. Maar politiek blijft politiek. Dus er valt altijd te praten. En Ja, het lijkt mij dat dat uiteindelijk bij Pro ook het geval zou zijn, maar dat zij nu even in ieder geval duidelijk willen maken. Wij zetten een grote stap, maar dat doen we niet voor niks. We willen dan ook dat het wel inderdaad niet nog verandert.
0: Ja, en de boeren zelf, die reageren toch ook wel wisselend. Hè? Aan de ene kant blij dat er misschien eindelijk een conclusie wordt getrokken, hè? En dat er eindelijk regels komen, maar toch ook wel heel veel boosheid.
1: Ja, het is zeker. Dit pakket valt gewoon niet goed bij boeren. Uiteraard, omdat het enorm ingrijpt. Ze moeten heel veel stikstof reduceren. Er moeten dus op heel veel plekken in het land echt veel minder vee gehouden gaan worden. Er moet zoveel teruggeschikt gaan worden. Dat is een enorme klap. Nou is het zo dat je wel hele grote verschillen toch ook nog ziet tussen welke boerenorganisaties je dan naar kijkt. Zo heb je bijvoorbeeld LTO en de jongere boeren van het NAJK. Die kijken toch wat constructiever naar wat het kabinet nu doet. Die zeggen ook, we hebben ook nog wel bezwaren. We willen ook nog wel wat dingen wat fijner slijpen dan dat het nu is. Maar die zeggen nog niet van, dit kabinet moet weg. We gaan met hooivorken voor het huis van Jamie van Essen van de minister staan. Aan de andere kant heb je wel dus ook de boerenorganisaties die vandaag naar Den Haag komen. Waaronder Agractie en nog wat andere, wat kleinere organisaties dan dus bijvoorbeeld LTO, de grote boerenorganisatie in Nederland. Die wel zeggen van ja, hier kunnen wij gewoon absoluut niet aan meedoen. Dus die komen weer in protest. En de verwachting is dat deze zomer ook nog wat door kan gaan.
0: Ja, verwacht je vandaag eigenlijk al veel boeren en dan ook inclusief trekken of juist niet?
1: Nou, ik begrijp dat er wel wat boeren met trekker naar Den Haag kunnen komen. Maar doordat het zo op korte termijn is, dat het niet de boerenprotesten zijn zoals we die een paar jaar geleden hebben gehad. Waarbij alle straten in Den Haag ongeveer wel vol stonden. Waarbij het Malieveld compleet vol stond. Dit zou meer een eerste waarschuwing zijn van hallo, wij zijn er. En kijk uit voor meer. Maar er zullen wel trekkers zichtbaar zijn in Den Haag, vermoed ik.
0: Genoe van Beurden, dankjewel.
1: Alsjeblieft. West wordt wakker met Jorinda Theeuwen en Meer van

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Hij staat op het punt te vertrekken.
7: De Radio West tijdmachine.
6: En we nemen mooie prijzen mee. Het nieuws met Reinhard Roemer.
8: De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de kansen bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken, bijvoorbeeld als parlementair bezoekerscentrum. Binnenhof wordt al jaren verbouwd en dat gaat nog vele jaren duren. Maar de zogenoemde grafelijke zalen waar de Ridderzaal ook onder valt zijn daarbij niet meegenomen. In de speeltuin in Schavenzande is een jongen bestolen van zijn fatbike en nog andere zaken. Hij vertelde de politie dat hij in de speeltuin aan de Mumsenstraat werd beroofd door 4 jongens die er daarna snel vandoor gingen. De politie heeft 1 minderjarige Rotterdammer aangehouden. En de omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. Meer regio nieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
10: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
9: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Ketikoti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
11: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
9: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
6: Het is druk op de weg. Annemieke Bosgaard die zet alles op een rij.
12: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur.
13: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
14: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
15: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, dit is voor mij echt enorm jeugdsentiment. Westlife, een Uptown Girl. Ik dacht vroeger dat dit gewoon het origineel was. Ik kende die van Billy Joel helemaal niet. Dat is pas veel later gekomen.
1: En dat is dan weer voor mij jeugdsentiment, die van Billy Joel.
0: Nou, zijn we weer rond. West wordt wakker. Vandaag en daar. Ben jij zo oud, joh?
1: Zo oud.
0: Met het nieuws voor jou. Sorry, ik kon het niet laten.
1: Geef niet. Ik vind altijd, ja, heel kort tussendoor. Ik ken genoeg mensen die mijn leeftijd niet hebben gehaald. Dus mijn leeftijd mag je altijd weten. Mijn gewicht, dat is een ander verhaal.
0: Ja. Ik zal er niet naar vragen.
1: Gepaste stilte.
0: Ja. Misschien gaan we wel terug naar een jaartal die je hebt meegemaakt en ik niet. Dat zou zomaar kunnen in
2: de Radio West tijdmachine.
0: Hoe dan ook, ga je de mooie prijzen mee winnen, hoop ik in ieder geval. De hoofdprijs is dan wel heel bijzonder.
1: Dat is, dan ben je helemaal bij de tijd met een hip, modieus oranje bandje. Heeft niets met het voetbal te maken, is gewoon toevallig.
0: Gewoon echt toeval, hoor.
1: Ja. Echt toeval, het is een lekker klokje. Rond natuurlijk, het is door een Haagse fabrikant gemaakt, Kaibu. Het is een dameshorloge, maar als jij je smalle pols hebt, past het vast ook wel om een heren pols. Daar doen wij niet moeilijk over. En als je één vraag goed hebt, dan krijg je 4 kaartjes voor de Scheveningse gevangenis, het Oranje Hotel. Dat was de bijnaam voor die Scheveningse gevangenis in de Tweede Wereldoorlog. Een bijzondere plek om te bekijken, om daar te zijn. Dus dat is al een mooie om naartoe te gaan in de zomer. Als jij één vraag goed hebt bij die tijdmachine.
0: Bellen dus 070-390-5454. 070-390-5454. En ga gezellig met ons mee.

0: deze zou zomaar in die platenkoffer mee kunnen. Hè? Als je hem opgeeft via 070-307-8080. Die nemen we dan mee op onze zomertrip helemaal naar Leidschendam. Maar we stappen nu eerst even ergens anders in.
1: De Radio West tijdmachine.
2: En dat doen we samen met Rob uit Den Haag. En ik hoorde je net al even spreken. En man, wat heb jij een vrolijke stem.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, ik vond het heel gezellig al meteen klinken.
3: Nou al.
2: Ja, precies.
3: Maar okay, je bent sorry?
2: Je bent onderweg ergens naartoe. Waar ben je nou onderweg naartoe, Rob?
3: Ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik bevoorraad winkels.
2: Oké, okay, belangrijk, want zonder jou heb ik een leegschap. En dus geen man om te voederen. En dus ruzie thuis. Dus deze vrolijke man, daar vliegen we graag mee naar het verleden. Ben jij er klaar voor om met mij in die tijdmachines te stappen?
3: Zeker weten.
0: Gaan we van start.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dan zijn we in 1975, Rob. Was je er toen ook al?
3: Ja, dan was ik 8 jaar.
0: Oh, dat is een mooie leeftijd. Ben je nog niet heel erg met het nieuws misschien bezig. Maar heb je een mooi jaar gehad toen? Kan je je nog iets van herinneren?
3: Ja, het was een fantastische tijd. Ik ben opgegroeid in Lozuinen. En grote speelplaatsen, veel voetbalveldjes. Ja, alleen maar goed, alleen maar goed.
0: Ja, en volgde je ook nog al een beetje het nieuws, denk je?
3: ik denk dat we door de jaren heen dat we het verleden wel mee hebben gekregen, toch?
0: Ja, nou, we gaan kijken hoeveel dat je ervan hebt meegekregen. Ik ga je 3 vragen stellen, Rob. En misschien ga je er wel vandoor met al die mooie prijzen. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Een 29-jarige Belgische wielrenner die wint in maart de 10e editie van de Amstel Gold Race. Het is de 2e keer dat hij deze klassieker op zijn naam schrijft. Hoe heet deze Belgische wielrenner?
3: Ik ben Eddy Merckx.
0: Vraag 2. Wat wordt voor automobilisten vanaf 1 juni 1975 verplicht?
3: Een gordel.
0: En de laatste vraag. Het is alweer de 4e Pink Panther film die in 1975 in de bioscopen draait. Peter Sellers die keert terug in zijn beroemde rol als klunzige inspector Clouseau. Maar welk figuur is in deze film te zien?
3: Een inspecteur? Oude Pink Panther? Nee.
0: Ja.
3: De Pink Panther?
0: Wat is dat?
3: Een inspecteur?
0: Ja.
3: Welk figuur moet ik dan nog meer zien?
0: Ik ga het gewoon goed rekenen, hoor. Ik ga het gewoon goed rekenen.
3: Okay. Ja.
1: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, het was een beetje een instinker namelijk, want we zochten gewoon de roze panter.
3: Oh, de roze panter toch?
0: Ja. Okay. Maar je zei het in het Engels, dus dat is helemaal goed. Ja, je maakt dan nog steeds kans op dat prachtige horloge. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn, maar die gaat er vrijdag pas uit. Dus nog even afwachten erop. En je wint al wel sowieso een andere mooie prijs.
2: Dat zijn 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat was de plek waar in de Tweede Wereldoorlog de gevangenen zaten van de Duitsers. Het is een indrukwekkende plek om een keer te gaan kijken. En je hebt er 4 kaarten voor.
3: Nou, dat is dan om te doen. Zeker weten.
0: Helemaal goed. Veel plezier. Nou ja, plezier. Ja, ik zei vorige keer ook al plezier. Maar
2: inspiratie.
0: Een mooi bezoek daar, kan ik beter zeggen, inderdaad. Rob, dank je wel voor het meedoen.
3: Ja hoor, graag gedaan. Moet ik blijven hangen?
0: Doe maar even, inderdaad.

0: Even mee terug naar dit jaar in de tijdmachine vanuit 1975. En de tijdmachine vertrekt straks natuurlijk gewoon weer voor een nieuwe ronde.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, het WK voor ons is misschien over voor het Nederlands elftal. Maar het Westwoord Wakker Kampioenschap hooghouden, dat gaat nog even door tot en met volgende week. Dus als je nog mee wilt doen, geef je dan snel op. We hebben nog maar een paar plekjes vrij in de uitzending. Bob die heeft vanmorgen vroeg natuurlijk zo'n prachtige bal meegenomen op pad. En die heeft een kandidaat gevonden. En even luisteren, ja, we zijn al bezig volgens mij. Aan het oefenen.
2: Er zit een bal tussen ons in, Mohammed. Een voetbal in dit geval, maar volgens mij ben jij beter met de boksbal.
3: Echt, hè? Helemaal waar. Want ik ben nu aan het boksen op een bal, maar het is volgens mij niet voor een voorstoten bedoeld, dit.
2: Nee, we gaan zo meteen hoog houden, want jij doet mee aan de West wordt wakker hooghoudbokaal, ondanks dat Nederland uit het wereldkampioenschap is geknikkerd. Doen we nog wel deze kampioenschappen? Ja, 80 is de high score van het hooghouden.
3: Nou, dat wordt hem sowieso niet, 80.
2: Nee?
3: Nee, 80, misschien ooit 80 jaar, maar geen 80 hooghouden. Dat gaat niet lukken, nee.
2: Ja, omdat je dus ook beter bent op de boksbal, want ik sta hier naast een bokser.
3: Ja, ik sta hier zeker naast een bokser. En deze bokser die gaat aankomende zondag boksen tegen een Fransman. Dus dat wordt knallen.
2: Marokko-Frankrijk?
3: Ja, Marokko-Frankrijk.
2: Want je staat hier in een Marokko-shirt.
3: Echt, hè?
2: En draai eens om. Nummer 2, Hakimi.
3: Yes. Ja, Hakimi, grote ster. Ook voor mij een mooi voorbeeld voor niet alleen het voetbal, maar ook qua leven, et cetera.
2: Oh ja, wat voor les heb je dan van hem geleerd?
3: Nou, deze man die heeft een afgelopen keer, toen hij met zijn vrouw destijds ging scheiden, heeft hij een hele mooie actie. Ik weet niet of je daarvan had gehoord. Dat was een hele mooie actie. Het is in de zin van dat is een apart verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Maar het was een heel mooi verhaal dat mij heeft gediscrimineerd om ook zo te denken dat mama's altijd op nummer 1 staan.
2: Nou, dat is wel mooi. Ja. Moederliefde heb je eigenlijk van hem geleerd.
3: Precies, ja. Moederliefde.
2: Ja, en in de boksschool, wie heb je dan voor je in je hoofd als je op die boksbal losgaat? Of op je tegenstander, op Frankrijk?
3: Mijn tegenstander van aankomend weekend, die heb ik in mijn hoofd sowieso als ik ga trainen. Dus als ik zeg maar een wedstrijd op planning heb, dan denk ik aan de tegenstander tegen wie ik ga boksen.
2: Ik weet niks van boksen, moet je heel even uitleggen. Hoe ziet zo'n wedstrijd eruit? Is dat hetzelfde als wat je bijvoorbeeld in Amerika ziet op tv, in zo'n boksring? Met van die handschoenen, zo'n bel.
3: Ja, zo kun je het zien. Boksen is in jouw beeld klopt het een beetje. Alleen het ligt natuurlijk bij het amateur en prof, dat is wat verschillend. Want de Amerikanen zijn meestal prof en die verdienen dus geld mee. Alleen ik doe het echt met een doel. Mijn doel is Olympisch Spelen uiteindelijk. En dat is waarom ik het eigenlijk doe.
2: Dus echt een sportieve man staat hier.
3: Sportieve man.
2: Dus die 80 keer hoog houden, zou ook wel moeten lukken.
3: We gaan het proberen. We zeggen altijd proberen en dan zien we het wel.
2: Mag ik heel even jouw arm? Kan je hem even je spierballen laten zien? Mag ik ze voelen?
3: Tuurlijk mag hij ze voelen.
2: Jezus. Ik ga met mijn hand zo op die spier. Het is alsof ik... Ja, goeiedag, alsof ik een hockeybal vasthoud.
3: Ja, dag.
2: Echt waar. Keihard. Ik kan er met mijn hand niet omheen. Mijn duim en mijn middelvinger kunnen elkaar niet raken.
3: Ja,
2: als
3: je
2: ik
3: hebt gewoon een kleine handje.
2: Ik heb gewoon een kleine hand, dat is het. Kijk, de spieren in je benen, die zullen ook wel goed zijn. Ik ga hem voor je neerleggen. De bal. Het is geen boksbal nogmaals, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Hij ligt hier voor je. Is dat de manier waarop jij zou willen beginnen?
3: Is goed. Dan ga ik proberen op deze manier.
2: Ga je proberen op deze manier. Ik ga aftellen en daarna gaan we omhoog tellen.
3: Als het maar één keer gaat, als het maar één keer lukt.
2: Dan ga ik je heel erg succes wensen op je bokswedstrijd. Okay. Maar dan houden we het erbij. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. En de bal wordt omhoog gehouden. 1, 2... Er is geen Hakimi aan jou verloren
3: gegaan. Nee, helemaal niet, nee.
2: Maar, dat is jammer.
3: Niks voor mij.
2: Nee, maar gelukkig ben je sterker in je armen.
3: Daarom.
2: En je mag de bal, de West wordt wakker bal, mag je halen.
3: Ah, wat fijn, wat leuk.
2: Leuk je te spreken, Mohammed. Succes met de wedstrijd.
3: Dankjewel, Bob. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Doei.
0: Ja, leuk daar. Dat was zo rond Scheveningen waar dit plaatsvond. Het niet gelukt. De topscore is nog steeds in handen van Jax 80 keer. Maar probeer het nog maar even. Hè. Geef je snel op 070 307 8080 of mail naar westwoordwakker@omroepwest.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: e-boekhouden.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: e-boekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Half tien precies. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: De omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor-skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. De Zoetermeerse gemeenteraad vroeg in oktober nog om aanvullend onderzoek naar de mogelijke geluidsoverlast voor een begraafplaats naast Snowworld. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Je hoort Kobi van der Kooi, ze is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
8: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
7: De Katwijkse ChristenUnie vindt dat alcoholreclames uit het straatbeeld moeten verdwijnen. De partij heeft daarover de discussie in de gemeente aangezwengeld. ChristenUnie-raadslid Samantha Haastnoot hoor je over de reclame in bijvoorbeeld bushokjes.
9: Sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs. We kijken al een tijdje kritisch, maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er. En dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente?
7: Het Katwijkse raadslid Haastnoot doelt op alcoholhoudende drank die er op het poster uitziet als gewone limonade. Ze vindt het opvallend dat vormgeving en uitstraling van die reclame nadrukkelijk lijkt te zijn gericht op jongeren. Westland Verstandig en Forum voor Democratie willen van het Westlandse College van BMW weten of het meewerkt aan de opvang van asielzoekers in de gemeente. De twee oppositiepartijen beschuldigen de nieuwe coalitie van CDA, GBW, VVD en de LPF een dubbelzinnige koers te varen op het gebied van de spreidingswet. Volgens de twee partijen zegt de coalitie tegen asielopvang te zijn, maar laat ze in het coalitieakkoord bewust ruimte om de wet alsnog uit te voeren. En het Nederlandse reddingsteam in Venezuela keert terug naar Nederland. Het Urban Search and Rescue Team met Zoetermeer als vaste standplaats zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Omdat een nieuwe fase is aangebroken in de hulpverlening, vertrekt het team.
10: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
7: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela en tienduizenden mensen worden nog vermist.
6: Weer met Huub Mizee.
2: Vandaag zijn er perioden met zon, er ontstaan wel wat stapelwolken en vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui. Eerst is er weinig wind, in de loop van de dag komt er een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog, er is dan weinig wind en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden. Morgen is er duidelijk meer bewolking, valt er enige tijd regen, later komen er dan morgen weer wat opklaringen en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het morgen 21 of 22 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er weer perioden met zon en dan wordt het zo'n 21 of 22 graden.
6: En bij de ANWB is nog steeds Annemieke Bosgaard. Loopt het al een beetje af, de files van jou?
11: Een heel klein beetje, maar dan ben ik echt voorzichtig optimistisch. Want nog steeds op die A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Hoogmaar een half uur vertraging. Het heeft allemaal te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Daar gaan we nog wel een poosje last van hebben. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. Daardoor heb je 45 minuten vertraging. Je kan omrijden via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Gouwen 15 minuten vertraging. En op de N208, Sassenheim richting Haarlem. Bij Hillegom nu een kwartier extra reistijd.
6: Dankjewel even voor morgen.
11: Graag gedaan en tot de volgende.
7: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Jij ook bedankt, hè?
7: Graag gedaan.

0: Cliff Richards en We Don't Talk Anymore. Nou, dat zit er ook bijna op. Dat wij voorlopig elkaar ook niet meer spreken.
1: Gewoon echt, ik hou mijn mond. Ja. 3 weken.
0: Heerlijk. Oh, ook voor je omgeving?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, ik dacht dat die waren al feest aan het vieren. Eigenlijk is
1: champagne
0: het
1: open, rust. Nee.
0: Het is 1 juli en dat betekent dat het Kitty Kotti is. Dat is de viering van de afschaffing van de slavernij. Vanmorgen start het met een junior editie met Haagse basisscholieren. En Bob Brinkman is bij het slavernijmonument op het Lange Voorhout. En ja, als ik het zo hoor, dan zijn er al aardig wat kinderen daar aanwezig.
2: Zeker, Jorinda. En meer natuurlijk ook. Goedemorgen nogmaals. De schoolklassen stromen hier langzaam binnen voor dat slavernijmonument. Transatlantische slavernijmonument. Schuin tegenover Hotel des Indes. Onder de grote lindes van het Lange Voorhout staan zwarte silhouetten van metaal. Zijn het eigenlijk in verschillende rijen achter elkaar. Dat monument staat er heel wat jaar door. En voor de gelegenheid van deze viering, want dat is het vandaag, een viering Kitty Kotti, is er een podium naast geplaatst. Daarop staat een man lekker muziek te maken. Op een soort van grote trommel / klankschaal is hij deze klanken aan het produceren. Hoe heet zo'n trommel?
3: Steelband muziek.
2: Oh, steelband muziek. Oh, dat is het inderdaad. Je hoort Lilian Kalender, de voorzitter van het comité 30 juni 1 juli Den Haag. Gisteren was hier de echte herdenking, hè?
3: Ja. Het was een hele bijzondere herdenking voor ons. Omdat we voor het eerst de hele activiteit hier konden uitvoeren in de open lucht. De afgelopen jaren hebben we samengewerkt. Toen het op een zondag was, mochten we in het stadhuis vorig jaar.

0: afscheid van genomen op onze manier.
1: Heeft veel betekend voor het monument?
0: Zij heeft heel veel betekend voor het monument. Veel jongeren waren betrokken bij het programma, bij het hijsen van de vlaggen, waren alleen jongeren met verschillende nationaliteiten.
1: Ja, dat was dus de herdenking toen ook in wat een soberere kleuren, mag ik het zo zeggen, gestoken, heb ik begrepen. Want het is een beetje vergelijkbaar, Jorinda, met 4 mei, 5 mei. Herdenking vieren en vandaag wordt dan Kitty Kotti gevierd. Hè? In felle kleuren heb je ook aangetrokken, Lilian.
0: Ja. Vandaag mag het weer. Gisteren was ik in blauw-wit. De meeste mensen blauw, zwart-wit. En vandaag mogen we weer felle kleuren aan. Mag de muziek wat steviger zijn. De muziek was gisteren wat ingetogener. Maar we zijn er weer.
1: Ja, om echt die afschaffing van het slavernijverleden, of van de slavernij moet ik zeggen, te vieren. De ketenen die gebroken zijn, daar staat Kitty Kotti voor volgens mij.
0: Ja, de ketenen die zijn verbroken, dat klopt.
1: Ja, en dus ook Kitty Kotti junior, want dat staat op het podium in grote kleurige letters. Waarom vinden jullie het belangrijk om echt een junior variant van Kitty Kotti te organiseren?
0: Het is belangrijk dat de kinderen de geschiedenis kennen. En dat ze er meer over weten, over het koloniaal en slavernijverleden. En dat ze ook weten dat het ook goed is dat mensen met die een verschillende achtergrond hebben, dat het toch goed is dat we allemaal in Den Haag zijn en dat we het hier wel met elkaar moeten doen.
1: De saamhorigheid,
0: dus de saamhorigheid, de verbinding te stimuleren.
1: Ja, de schoolklassen die stromen hier langzaam het pleintje op voor dat monument. Op witte stoeltjes gaan ze zitten. Dus heel even kijken of ik bij één kind of twee kinderen even de microfoon onder de neus kan steken. Hallo, mag ik jou wat vragen voor de radio?
2: Ja.
1: Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: Kitty Kotti is het van de herdenking van de grootouders voor de afschaffing van de slavernij.
1: En waarom vind je dat belangrijk om daarbij stil te staan?
2: Omdat als het niet voor de afschaffing was, waren we nu nog steeds in de slavernij. En het is best wel belangrijk.
1: Ja, dat is een hartstikke mooi antwoord van je. Wat ga jij precies doen vandaag? Want er zijn workshops, begreep ik ook.
2: Ja, we gaan herdenken aan de voorouders en we gaan leren over Kitty Kotti en het vieren.
1: Ja, op de poster ook, Jorinda, achter het podium staat herdenken, vieren, leren. Dat is Kitty Kotti junior. Vandaag dus met honderden leerlingen hier op het Lange Voorhout in Den Haag.
3: Bob Brinkman daar, dankjewel. Een fijne Kitty Kotti voor iedereen die het gaat vieren natuurlijk vandaag. John Goldberg en Tim Stahl die stonden eind jaren 70 te wachten op een muzikant. Die kwam niet opdagen. Ja, studio kosten, is natuurlijk hartstikke kostbaar. Die wilden ze niet verloren laten gaan en ze beginnen samen te jammen. En daar komt dit nummer uit, Sunshine Reggae van Laidback.

0: Ja, dat doen we natuurlijk met onze Angelique. Goedemorgen, Angelique.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour, zeiden we in koor. Hey, we zitten natuurlijk helemaal in de voorbereidingen voor onze trip naar jou toe. En weten jouw buren er al van eigenlijk?
1: Daar zit ik een beetje over te twijfelen. Want kijk, je kan je daar natuurlijk dan, als je dit hoort, als dit aangekondigd wordt, dan kan je daar zorgen over gaan maken. En dat wil ik ze eigenlijk niet aandoen. Want ja, die denken, jeetje, er komt zo'n hele groep komt er van West. En dan, ja, dat wordt natuurlijk allemaal herrie. Dus ik heb het ze nog maar niet verteld.
0: Oh, ja, maar ze zijn jou wel gewend natuurlijk, hè? Ik bedoel, jij maakt ook herrie.
1: Nou ja, zeg, ik ben de rust zelf. Nee, dit is juist het grote verschil. Van die Angelique die altijd zo rustig is. En wat zijn dit voor mensen die ze nu bij zich heeft?
0: Ja, nee, maar daar zijn luisteraars dus helemaal niet mee eens, hè? Want, ik heb een plaatje gekregen voor in mijn platenkoffer om naar jou toe te slepen natuurlijk. Er is speciaal iets voor jou aangevraagd vanwege jouw onoverdonderende lach. Dat zijn dus niet mijn woorden, hè? Dat zijn de woorden van Marcel van der Linden.
1: Oh jee.
0: Wat denk je dat er is aangevraagd?
1: Nou, het zal geen Julia Claire zijn, denk ik.
0: Dat klopt, ja, dit is deze. Ja, dan hoor je weer die overdonderende lach.
1: Kijk, die is wel leuk.
0: Zelfs de Golden Earring die stopt er gewoon mee als je begint met lachen.
1: Oh, zo'n Haags tribuut, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Dank je wel, Marcel. Ja, leuk.
0: Ja, nou, ik zou toch even zeggen tegen de buren dat je ook gewoon buiten bent al om 6:00 met die lach van je.
1: Oké. Ja, ik ga het maar vertellen. Ja, maar dan liggen ze er misschien wakker van tevoren. Dat is een beetje. Ik ben in dubio.
0: Oké, nou ja. Misschien kunnen we samen een goede tactiek afspreken.
1: Ja.
0: Als je nog tips hebt, laat het even weten via de WhatsApp. Hoe pakken we dit aan? We gaan vandaag ook nog op pad natuurlijk. We gaan lekker naar buiten.
1: We gaan zeker naar buiten. We gaan richting Katwijk. Daar gaan we een avondwandeling doen. Dat vind ik zo heerlijk. Weet je, in de zomer dan kan je lekker wandelen. Is het lang licht. En dan zeker in de duinen, want daar gaan we naartoe. We gaan naar Berkheide. Dat is een heel mooi duingebied tussen Katwijk en Wassenaar. En de wandeling die start om 7:30 bij de Soefi-tempel aan de Zuidduinseweg in Katwijk. En die duurt ongeveer 2 uur. En die gidsen die neem je dan mee en die vertellen je wat over dat oeroude zeedorpenlandschap met kleine akkers en andere sporen die in de loop der eeuwen zijn achtergelaten. Want Berkheide, dat was een oud vissersdorpje. Dat stond in 1396 stond dat al in een stichtingsakte. Een zekere Gillis van Kralingen die kreeg het recht om bij de huidige Wassenaarse Slag een vissersdorp op te richten. En die man die was best wel slim, want die liet allerlei vissers liet hij daarheen komen en die liet ze vissen. Maar die zei van ja, maar als jij naar Wassenaar wilt toelopen met je vis, dan moet je wel 4% belasting betalen op alle verhandelde goederen.
0: Wat is dat, 4% van die vis, die werd dan afgehakt.
1: Precies, ja, nou ja, van de opbrengst. Hè? Want die mensen die liepen natuurlijk met de vis, liepen ze naar Wassenaar. Moesten ook weer terug over die weg. Was maar één pad, was er een onverhard pad. Ja, en daar stond die Gillis van Kralingen. Die stond daar met zijn hand omhoog te houden van ja, ga nu maar betalen. Dus dat Berkheide, dat werd niet echt heel erg in trek bij de vissers. Want die dachten van ja, in Scheveningen, daar is het helemaal niet zo duur. Dus ik ga liever daarheen. Dus zo langzamerhand stierf dat dorp een beetje uit. En op een gegeven moment is het zelfs weggespoeld. En men denkt dat het kan zijn geweest de Allerheilige Vloed in 1570. Maar in 1598 werd er nog een prent gemaakt van het dorp. En in 1798 was er nog een bioloog en die zei, ik heb de fundamenten van dat dorp nog gevonden. Want dat dorp is op een gegeven moment helemaal onder het zand gekomen. Nou, dit soort mooie verhalen. En misschien wel ga je speuren naar de resten van dit oude dorp. Maar je gaat ook kijken naar de fauna. Misschien zie je nog wel een ree of een vos. Nou, volgens mij een heerlijke wandeling in de zomeravond, met ondergaande zon. Ik zou het niet beter weten voor vanavond. Je hoeft je niet aan te melden, maar wil je nog meer informatie hebben over deze wandeling, kijk dan eventjes op de website www.ivn.nl/afdeling/Leidse regio. En ze zeggen, neem een jas of een trui mee, want 's avonds kan het best wel afkoelen.
0: Ja, inmiddels wel weer inderdaad. Angelique, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En succes met je buren. En dan gaan wij ondertussen naar Bernard, want jij gaat lekker aan de bak zo.
2: Jazeker, ik mag weer aan de bak. En in de bak, of aan de bak hebben we vandaag. In de bak zou ook leuk zijn, maar dat is het niet.
0: Je duikt erin.
2: Ja, ik duik erin. En we gaan naar het archief 1987-1976. De eeuwige roem, ook daar gaan we weer mee verder. En we hebben natuurlijk ook, we spelen weer de tijdmachine. Die hadden jullie ook weer vandaag.
0: Zeker, ja. Hij staat er mooi bij, hè?
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, hij ziet er mooi uit. Iets anders, de plaat voor 12. Ja. Ja, dat vinden jullie ook altijd leuk. Het gaat vandaag over Go Your Own Way van Fleetwood Mac.
0: Oh ja,
2: of
0: leuk.
2: I Want It That Way, dus allebei ja, van de Backstreet Boys.
0: Oh ja, nee, dan ja. Kijk, Backstreet Boys is wel jeugdsentiment, maar ik ga toch voor Fleetwood Mac.
2: Ja, is het jeugdsentiment voor jou?
0: Ja, dat wil je. Ja, dat is mijn
2: zin. Heb je vooraan de rij gestaan ook? Dat,
0: nee, dat niet. Ik heb ze nooit live gezien. Nee.
3: Okay. Ja,
0: dat
3: nummer is 1 voor mij.
2: En voor jou nummer 1. Nou, ja, goed. Ik noteer ze.
0: Ja, helemaal goed. Meer, ja, dit was het alweer even.
3: 4,5 week zijn omgevlogen. Het voelde als 3,5.
0: Ja, het is ook hartstikke kort natuurlijk. Toch heb je alweer eisen.
3: Ja, ik wilde graag met één heerlijk nummer eruit gaan, wat mij helemaal meteen in de vakantiestemming brengt. Namelijk Wespen op de appeltaart van Spinvis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Het is 1:10. Je luistert naar Radio West. Een nieuwe aflevering van Aan de Bak. Met natuurlijk aandacht voor de eeuwige roem. Maar nu eerst Reinoud Roemer met het nieuws.
7: Een groep boeren is van plan om vanmorgen met tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag te rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het gaat om ongeveer 25 tot 30 tractoren, zegt melkveehouder Floor de Jong. Het is volgens hem niet de bedoeling om hinder te veroorzaken. Drie inbrekers hebben voor ruim 60.000 euro aan sieraden en contant geld meegenomen uit een woning aan de Haagse Kruisbeklaan. Dat gebeurde april vorig jaar en de politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Het opsporingsprogramma Team West liet gisteren beelden zien van de woninginbraak. En die staan ook op onze website. Westland Verstandig en Forum voor Democratie willen van het Westlandse College van BMW weten of het meewerkt aan de opvang van asielzoekers in de gemeente. Volgens de twee oppositiepartijen zegt de nieuwe coalitie van CDA, GBW, VVD en de LPF tegen asielopvang te zijn, maar laat het coalitieakkoord bewust ruimte om de wet uit te voeren. Meer regionieuws hoor je straks om 22:30 nu het overige nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde Box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard voor de situatie op de Nederlandse wegen.
9: De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwe is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Tot 12 uur aan de bak.

En staat deze ook bij jou in de favoriete lijst? Het blijft toch een prachtig nummer. Ik vind het zo gek dat we zo weinig van deze zanger verder hebben gehoord. Joshua Kennison en Jesse. En daarmee is het alweer bijna 9:45 geworden. Je luistert naar Radio West. Het is aan de bak deze week met ondergetekende Bernard Roorst. Volgende week is Patrick weer terug. Die is even lekker aan het genieten. Ja, dat moet je ook zo af en toe doen. Ja, radio is natuurlijk op zich genieten, maar af en toe moet je ook op vakantie, toch? Nou, in deze aflevering, eens even kijken, want de hoeveelste aflevering is dit alweer? Dit is aflevering 2309. Ja, de 10e jaargang van dit programma. Als je nog iemand kent die jarig is vandaag, een familielid, vriend, vriendin, maakt niet uit, geef het alvast door. Want even voor 12 dan doen we er altijd weer een paar felicitaties uit. En dat kun je doorgeven via e-mail aan aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. In dit programma natuurlijk de archiefbak. We gaan terug naar andere jaren met nieuws uit die tijd. De eeuwige roem. We hebben weer een kandidaat voor de eeuwige roem. En we gaan ook de tijdmachine spelen natuurlijk. Dus volle bak in Aan de Bak tot 12 uur hier bij Radio West. En laten we de muziek ook niet vergeten. Hè? Want ja, dat is toch ook wel een belangrijke. Zoals deze van Gilbert O'Sullivan. Hier is zijn welbekende hit.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims was dat.
1: De plaat, de plaat voor 12.
0: Ja, zoals gebruikelijk in dit programma, de plaat voor 12. Dat is een plaat die...

0: jij als luisteraar mag uitkiezen inderdaad. En dat gaat er altijd om twee. Je kan kiezen tussen twee. En vele van onze luisteraars doen dat trouw iedere dag. Er wordt al volop gestemd vanaf vanmorgen 7 uur. En dat gaat om deze twee platen.
1: Nummer 1.

0: Ja! Welke zullen we doen?
1: Wordt het 1 of 2?
0: Go Your Own Way van het Fleetwood Mac of I Want It That Way van de Backstreet Boys? Jij mag het dus zeggen, even voor 12. Stuur een WhatsAppje naar 070-307-8080. 070-307-8080. Maar nog makkelijker, ga naar onze Facebookpagina en breng je stem uit.

0: snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst. Dan...
4: Ja, het is zomaar 10:30. 10:55. Je luistert naar Radio West. En het is tijd voor het regionieuws met Reinoud Roemer.
5: Een groep boeren is van plan om vanmorgen met tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag te rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het gaat om ongeveer 25 tot 30 tractoren, zegt melkveehouder Floor de Jong. Het is volgens hem niet de bedoeling om hinder te veroorzaken. Volgens de politie is geen boerendemonstratie aangemeld. Iedereen die dat wil, kan een debat in de Tweede Kamer bijwonen. Dus ook boeren, al dus een woordvoerder. Maar zwaar materieel, zoals trekkers, zijn bij het Kamergebouw langs de Utrechtse baan in Den Haag niet welkom. De omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. De Zoetermeerse gemeenteraad vroeg in oktober nog om aanvullend onderzoek naar de mogelijke geluidsoverlast voor een begraafplaats naast de indoor skibaan. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren nu tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
6: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
5: Westland Verstandig en Forum voor Democratie willen van het Westlandse College van BMW weten of het meewerkt aan de opvang van asielzoekers in de gemeente. De twee oppositiepartijen beschuldigen de nieuwe coalitie van CDA, VVD, LPF en GBW een dubbelzinnige koers te varen op het gebied van de spreidingswet. Volgens de partijen zegt de coalitie tegen asielopvang te zijn, maar laat ze in het coalitieakkoord bewust ruimte om de wet alsnog uit te voeren. Nederlandse reddingsteam in Venezuela keert terug naar Nederland. Het Urban Search and Rescue Team, met Zoetermeer als vaste standplaats, zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in het Zuid-Amerikaanse land. Omdat een nieuwe fase is aangebroken in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
7: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen in Venezuela. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En

0: Juist wordt bekend dat al de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten van kracht is. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden dat het verbod nog een jaar zou worden uitgesteld, maar ze kregen geen meerderheid voor zo'n oproep. Een laatste voorwaarde van de Kamer was een plan voor de handhaving. Er komen nu onder andere inleverdagen voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen.
1: Dat lijkt mij ook, hè? Want dat handhaven daarvan lijkt me het moeilijkste.
0: Lastig, zeker. Ja.
1: Oké. Goed, we gaan naar het weer met Huub Mizee.
2: Vandaag zijn er perioden met zon. Er ontstaan wel wat stapelwolken. En vanmiddag is er een kleine kans op een enkele bui. Eerst is er weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Er is dan weinig wind. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden. Morgen is er duidelijk meer bewolking. Valt er enige tijd regen. Later komen er dan morgen weer wat opklaringen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het morgen 21 of 22 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er weer perioden met zon en dan wordt het zo'n 21 of 22 graden.
1: En bij de ANBB zit Annemiek Bosgaard voor de verkeersinformatie.
3: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Prins Klausplein nu 5 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda nog 25 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading. 3 rijstroken zijn dicht en je hebt 25 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dit duurt naar verwachting nog tot 11 uur. En dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Baby Get Higher. Dat was onze eigen Roel van Velzen.
1: De archiefbak.
0: Ja, inderdaad, de archiefbak. We gaan naar het jaar
2: 1987.
0: Op 11 juli 1987 wordt de 5 miljardste wereldburger geboren. Maar ja, niet alleen ik, maar velen vragen zich af: hoe weet je nou hoe dat werkt? Hoe weet je nou welke dat wordt? Nou, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties bepaalt dat het een baby is in Kroatië. Het Kroatische jongetje, Maciej Gaspar, wordt uitgeroepen tot 5 miljardste wereldburger in 1987. En dan een Haagse sportvlieger die zorgt voor een ophef in de Efteling. De 31-jarige Hagenaar vliegt in juli 1987 zo laag over het attractiepark dat bezoekers in paniek raken. Hij vliegt rakelings langs de nieuwe attractie, de pagode, die tot 60 meter hoogte komt. De vlieger ontkent dat hij zo laag heeft gevlogen, maar hij krijgt toch wel een boete. En dan Fred Emmer, die laat zich van een totaal andere kant zien. In november 1987 bracht de nieuwslezer het boek uit Het mooiste van de verleiding. Is er aan toegeven. Het zijn 14 erotische verhalen en in Sonja op zondag is Fred Emmer te gast om erover

0: Sure and Say You Will. Aan de bak, Radio West. Het is tijd voor een oproep voor de tijdmachine.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, er is vandaag een speciaal voor de ADO-liefhebbers. Een gesigneerd ADO-shirt te winnen. Ja, dat is, normaal kost zoiets €80. En als je vandaag één vraag goed hebt in die tijdmachine, dan heb je dat shirt al gewonnen. En verder kun je natuurlijk met 3 vragen goed meedingen aan de hoofdprijs. Wil je meedoen aan de tijdmachine? Ga dan bellen naar 070-390-5454. 070-390-5454.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Ja, Mambo nummer 5, Lou Bega was dat.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Er wordt nog volop gebeld, maar ja, op een bepaald moment wordt er een keuze gemaakt door de machine. En we hebben inderdaad iemand aan de telefoon. En dat is Peter van Heist. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
0: Je bent er eindelijk doorheen gekomen. He?
2: Ja. Hoe bestaat het? Ja.
0: Nou ja, goed. Dat zijn velen. Maar goed, we spelen het iedere dag een aantal keren. Dus de kansen zijn best wel aanwezig hier bij Radio West. Het is even aangevend. De hoofdprijs deze week is een Kibo dameshorloge. Dus stel dat je drie vragen goed hebt, Peter. Dan zou je die misschien aan iemand anders gaan geven.
2: Zou ik aan mijn vriendin kunnen geven?
0: Ja, precies. Nou ja, het is de hoofdprijs. Dat betekent, je moet vandaag dan drie vragen goed hebben. En dan vervolgens moet je ook nog uitgekozen worden. Aanstaande vrijdag. Maar het zou zomaar kunnen. Het is een mooi horloge. Haast fabrikaat met lichtgevende wijzers. Beetje oranje bandje nog. Nou ja, dat is wel een beetje zuur eigenlijk. Maar aan de andere kant, ook een mooie kleur, zou ik zeggen.
2: Ja. Hè? Ja,
0: en hij is ook zo waterdicht zelfs. Maar goed, mocht je één of twee vragen goed hebben, dan hebben wij vandaag een speciale prijs voor de luisteraars. Want dat is een gesigneerd ADO-shirt.
2: Oh, wauw. Daar ben ik helemaal gek van.
0: Ja, daarom. Hè? Je bent een ADO-fan, begreep ik. Ja, nou, dat is dan wel leuk.
2: Ja, ik ben echt een ADO-fan. Maar ja, soms ben ik er nog wel. Dan word ik door een vriend opgehaald en dan zitten we daar samen.
0: Ja.
2: Maar die stoelen die zijn zo knetterhard, die ijzeren stoelen.
0: Ja.
2: En dat is best slecht voor mijn rug.
0: Ja.
2: En dan neem ik altijd een kussentje mee. En dan word ik altijd eruit gehaald met mijn kussentje. Want hij vindt je daar geen drank in zitten of zo. Dat is een controle natuurlijk voordat je binnen bent.
0: Ja, joh.
2: Prima. Ja. Dat is geweldig.
0: Je hebt geen drank in je kussentje.
2: Nee, zeker niet. Ja, je zit ook zo slecht, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Hey Peter, je weet hoe het spel gaat. We gaan de machine starten. Dan gaan we samen zitten. Dus eens even kijken. Ja. Hou je vast. Zit je goed?
1: Deuren gaan dicht.
2: Ik zit prima.
0: Mooi. Dan gaan we eens even kijken waar we terechtkomen.
1: 1, 9, 7, 9.
2: 1979.
0: Ja, inderdaad. We zijn in 1979.
1: Deuren gaan open.
0: En we mogen uitstappen. Wat zullen we...
2: Ja, kan je me even een handje geven?
0: Ja, dat doe ik.
2: Dat is niet zo makkelijk.
0: Nee, ik help je.
2: Dat ene treetje, dat wil niet zo goed.
0: Nee.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe veert het hier in 1979?
2: Wat ik deed?
0: Weet je dat nog?
2: Ja, dat weet ik nog wel. Ik had daar een alternatief café.
0: Je had een?
2: Een alternatief cafeetje.
0: Een alternatief café. En wat hield dat precies in, Peter?
2: Nou, dat je bijvoorbeeld dronken mensen in je zaak had. En die zo dronken. Maar jongelingen, scholieren en jonge academie en die soort dingen.
0: Oh ja.
2: Dus eigenlijk een soort alternatief café. Maar dan voor jongelingen of muzikanten of acteurs. Die kwamen ook bij mij. Dus ja. Zo'n soort café had ik.
0: Leuk. Ja, daar was je wel aardig mee bezig. Leuk. Ja, dat snap ik.
2: Ja.
0: Nou, we gaan de vragen stellen. We gaan dus in 1979 zijn we beland en we gaan drie vragen stellen uit dat jaar. Op maandag 29 januari 1975 is er een schietpartij op een school waarbij Brenda en Spencer verschillende docenten vermoord. Op de vraag waarom ze dat gedaan heeft, antwoordt ze: I don't like Mondays. Ik hou niet van maandagen. Welke band maakte daar later dat jaar een popsong over? Wat was de naam van die band?
2: Het ligt op het puntje van mijn tong. Oh, nee, ik weet het, komt er niet.
0: Nee?
2: Monday. Ja.
0: Vraag 2.
2: Nee,
0: komt er niet op? Nee?
2: Nee, lukt niet. Sorry.
0: Nee, het had met die schietpartij te maken, met Boom en zo, hè?
2: Ja. Ik weet het.
0: Ja, oké. Okay. 2. In 1979 zendt de TROS een nieuwe serie uit over Dr. David Banner. Hij staat aan de gamma-straling bloot en daardoor verandert hij als hij boos wordt in een groot groen monster. Wat was de naam van dat monster en de gelijknamige serie?
2: Shit. Je wordt,
0: dat is best lastig, hè? Je moet dan even die harde schijf moet eventjes aan de slag, hè?
2: Maar die staat net niet goed, hè?
0: Nee, ja, dat is wel eens lastig. Een groot groen monster. We hebben er veel naar gekeken.
2: Ja, ik weet wat je bedoelt met die grote ogen.
0: Ja, als je hem in het donker tegenkomt, ga je op de loop.
2: Gescheurde kleding op zijn spierballen en zo.
0: Ja, die is het, ja. Maar kom je nog op de naam of niet?
2: Nee, ik kom er nou net niet op. Nee, sorry.
0: Dan gaan we naar de volgende. The Logical Song is een nummer afkomstig van het album Breakfast in America. Het is geschreven en gezongen door Roger Hodgson. Hoe heet die Britse rockband van The Logical Song?
2: Ik ben helemaal niet zo denderend in. Oh nee, ik weet het niet.
0: En de vorige vraag weet je ook niet meer?
2: Oh, ja.
0: Een klein beetje helpen. Het was met een H was het. Mag een klein beetje.
2: Met een H?
0: Ja. Ja. Ja, het is jammer, hè? Ja, ik moet het stoppen. Ja. Ik moet hard zijn. Ja, het is zonde.
2: Ja, sorry. Maar,
0: het is zonde, ja.
2: Ja, ik had zo graag dat shirt willen hebben.
0: Kijken, maar helaas. Je hebt alles fout, althans. Je hebt eigenlijk weinig...
2: Ik heb niks...
0: Niks dat goed. Vind ik echt jammer voor je, want ik had je dat ADO-shirt echt gegund. Maar helaas, ik zal je de antwoorden geven en dan weet ik zeker dat jij zegt... Oh ja, het waren de Boomtown Rats. Die hadden het nummer met I Don't Like Monday.
2: Die wist ik niet zo goed.
0: Oké, nou, dat monster, dat was de Hulk.
2: Ja, de Hulk, natuurlijk. Ja.
0: En bij die Boomtown Rats zei ik nog tegen jou, boom, hè? Ik denk, ik help je even, maar helaas, nee. Ja. En de laatste, dat was Supertramp, The Logical Song.
2: Supertramp, natuurlijk.
0: Ja. Ja, en die gaan we nou draaien. Wel, hey, bedankt voor het meedoen, Peter. En misschien de volgende keer beter.
2: Ik kan niet verder komen, maar ik hoop het.
0: Dag.
2: En ik hoop dat je daar iets van...

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het is 11:01. Dit is Aan de Bak straks in Eeuwig Roem. Is het afwachten? Welke plaat gaat erin en welke komt eruit? Andersom natuurlijk. Welke gaat eruit en welke komt erin?
5: Dat is de volgorde.
4: Dat is de goede volgorde. Naast mij zit Reinoud voor het nieuws.
5: Een groep boeren is van plan om vanmorgen met tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag te rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren. Het is niet de bedoeling om hinder te veroorzaken, zeggen ze. De omstreden 500 meter lange kabelbaan, die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoorskibaan Snow World in Zoetermeer, komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snow World besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. En drie inbrekers hebben voor ruim €60.000 aan sieraden en contant geld meegenomen uit een woning aan de Haagse Kruisbeklaan. Gebeurde april vorig jaar al en de politie is nog steeds op zoek naar de verdachten. Het opsporingsprogramma Team West liet gisteren beelden zien van de woninginbraak en die staan ook op onze website. Je hoort meer regionieuws straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt €193 miljoen uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3:00 s'nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
7: Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is daardoor dicht en het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
13: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
14: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Tot 12 uur aan de bak.

0: Nick en Thomas waren dat. Nick en Thomas gewoon. En sterker nu dan ooit.
1: Eeuwige roem.
0: Het is weer tijd voor de eeuwige roem in dit programma Aan de Bak. Eens even kijken wat er vandaag weer allemaal gaat veranderen. Daarvoor hebben we aan de telefoon André Christ. Goedemorgen, André.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
2: Ja, prima. Het is heerlijk weer en beter dan vorige week.
0: Ja, hè, want toen was het wel heel warm inderdaad, ja.
2: Ja, ja.
0: Hey, wat, heb jij een beetje hobby's, André?
2: Ja, ik mag graag wat wandelen. Ik wandel iedere morgen een uurtje door Leidschendam heen.
0: Oké.
2: En fietsen, lezen, ja, dat zijn zo'n beetje wat mijn hobby's, ja.
0: Ja, oké. En kook je wel eens?
2: Ja, ik heb iedere dag, in ieder geval, doe ik wel graag in de keuken staan, ja.
0: Ja. Oké. Ja, ja, je moet oppassen wat je zegt natuurlijk, want je vrouw zit mee te luisteren, zei je net.
2: Ja, absoluut.
0: Stel dat je zegt, ik kook iedere dag, dat blijkt maar één keer per week te zijn, dan heb je toch een probleem, toch?
2: Ja, zeker, maar dat is niet waar.
0: Okay. Nee, oké. En wat heb je vroeger gedaan voor werk?
2: Ik heb de laatste 22 jaar volwassen onderwijs als docent gewerkt.
0: Oké. En wat gaf je specifiek?
2: Ik werkte voor DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen. En daar voor de opleiding voor gevangenissen, personeel, justitiepersoneel.
0: Oké, dat lijkt me best pittig om dat sowieso te doen als beroep, maar ook om daar les in te geven, denk ik.
2: Ja, ik had eerst daarvoor 10, 12 jaar gewerkt in die penitentiaire inrichting. En later ben ik als docent gaan werken. En dan heb je natuurlijk veel praktijkervaring.
0: Ja.
2: En die kun je dan mooi overbrengen op die leerlingen, zeg maar, op volwassenen.
0: Ja, dat is praktijkervaring, dat is het allerbeste wat er is, hè? En niet alleen, eigenlijk voor ieder beroep wel, hè? Want ja, dan kan je dat...
2: Zeker.
0: Ja, dan kan je het gewoon goed overbrengen. Goed, nou, we gaan met de eeuwige roem aan de gang, André. Ik zou je even laten horen wat de stand van zaken is.
3: Eeuwige roem.

0: Nou, dat zijn ze, hè, alle drie. Suzanne Vega en Luca. Die staat er 5 dagen in. Dat zou er 6 kunnen worden. Albert Hammond met I'm a Train. Die staat er 3 dagen in. Zou vandaag 4 dagen kunnen worden. En gisteren is op 3 dagen gestart Phil Collins met Two Hearts. En aan jou natuurlijk als eerste de vraag. Welke plaat ga jij eruit gooien?
1: Phil Collins.
0: Nou, weg is Phil. Oh, ja. Ah. En waarom?
1: Ja, ik heb niks met Phil Collins. Nee. Ik vind de muziek niet zo... Ja, nee, het trekt me niet aan, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Ja, en dat is natuurlijk het spelletje, zoals dat gaat. Ja. Dus Phil, ja, daar hebben we afscheid van genomen. Misschien dat hij ooit nog een keer weer terugkomt. Je weet het nooit natuurlijk. En jij hebt natuurlijk ook eentje die je graag wil nomineren. En welke artiest is dat?
1: Ja, dat is Roy Orbison. Dat is een geweldige artiest.
0: Ja, daar ben jij een groot fan van, hè?
1: Ja, absoluut. Ik heb de vorige keer al eentje genomineerd. Dat was California Blue.
0: Ja.
1: En het is gewoon een hele goede zanger, componist, een geweldige man. Hij is jammer dat hij er niet meer is natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Maar hij heeft in ieder geval iets moois achtergelaten. Trouwens,
1: absoluut.
0: Jij wil Lana horen, hè, van Roy Orbison.
1: Ja.
0: En die is in 2022 ook nog eens een keer eerder genomineerd door Ab Roos.
1: Oké. Okay.
0: En daardoor start hij al op 2 dagen vandaag.
1: Dat is helemaal mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja. Jazeker.
0: Nou, dan gaan we hem draaien. En ik dank jou hartelijk voor je bijdrage. En je krijgt nog een kleine attentie van ons. Dat wordt je opgestuurd.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Oké, dankjewel. Tot ziens.
1: Oké, dag.

van Roy Orbison. Die werd genomineerd door André Christ uit Leidschendam. We hadden hem net aan de telefoon. De plaats staat op 2 dagen. En we gaan eens even kijken hoe lang hij het gaat volhouden. En als jij ook wil meedoen aan Eeuwige Roem, stuur dan even een berichtje naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Nu kunnen we gaan bespreken met je welke plaats je wil nomineren. Want ja, er zijn er natuurlijk ook al heel veel genomineerd. Maar daar blijven er zat over. Nu muziek van Diesel. Hier is Soul City Summer Nights.

0: Je luistert naar Radio West aan de bak. Iedere werkdag tussen 10 en 12 hier. Dit was Toto, I'll Be Over You. Straks de archiefbak. En we gaan ook nog mensen feliciteren in het laatste half uur.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei-doei.
5: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: En inmiddels is het bijna 10:30. Voor het Regio Nieuws is hier Reinoud Roemer. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het landelijk vuurwerkverbod is komende jaarwisseling al van kracht. Officieel gaat het vuurwerkverbod voor consumenten op 1 augustus in, heeft staatssecretaris Annette Bertram laten weten. Een aantal partijen in de Tweede Kamer zag graag dat het verbod nog een jaar zou worden uitgesteld, maar er was geen Kamermeerderheid voor. Vuurwerkverenigingen moeten een lokale binding hebben met de plek waar vuurwerk wordt afgestoken. Het is aan gemeenten om aan clubs een ontheffing te verlenen. Een groep boeren is met tractoren vanuit Bergambacht onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De Tweede Kamer debatteert straks over die stikstofplannen. Volgens de politie is geen boerendemonstratie aangemeld. Iedereen die dat wil, kan het debat bijwonen. Boeren ook, al dus een woordvoerder. Zwaar materieel, zoals trekkers, is bij het Kamergebouw langs de Utrechtse baan niet welkom. De boeren zeggen dat ze van plan zijn om naar de koekamp te gaan. Daarna wil een deel van hen het debat in de Tweede Kamer volgen. 3 inbrekers hebben voor ruim €60.000 aan sieraden en contant geld meegenomen uit een woning aan de Haagse Kruisbeklaan. Gebeurde al in april vorig jaar en de politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Het opsporingsprogramma Team West liet gisteren beelden zien van de woninginbraak. Die staan ook op onze website. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, gaat ook nog jaren duren, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. En ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum.
0: Dankjewel. En dan voor het weer naar Huub Mizee.
10: Vandaag zijn er perioden met zon. Er ontstaan wel wat stapelwolken en vanmiddag is er geen kleine kans op een enkele bui. Eerst is er weinig wind. In de loop van de dag komt er een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt ongeveer 24 graden. Komende nacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Er is dan weinig wind en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 15 graden. Morgen is er duidelijk meer bewolking, valt er enige tijd regen. Later komen er dan morgen weer wat opklaringen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het morgen 21 of 22 graden. Vrijdag en zaterdag zijn er weer perioden met zon en dan wordt het zo'n 21 of 22 graden.
0: En dan, hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? We gaan naar de ANWB.
11: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoude-dorp 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht naar Den Haag, bij knooppunt het Gouwe nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden, 3 rijstroken zijn hier dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot slot op de N459 Reewijk richting Bodegraven. Tussen Reewijk en de aansluiting met de N11 10 minuten extra reistijd.
16: Toch nog een hele lijst. Sterkte allemaal. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek en halverwege...
2: De archiefbak.
1: We gaan naar het jaar...
0: 1976.
1: Het is schoonmaken geblazen in Schonebeek. Onder het dorpje in de provincie Drenthe zit op één na grootste olieveld van West-Europa. Op 8 november 1976 begreep de afsluiter van één van die olieputten het. En daardoor wordt een deel van het dorp bedekt onder een laag oliehoudend zand. En dan ABBA, die is in Nederland ter gelegenheid van het door Mies Bouwman gepresenteerde programma 1 van de 8. Op 19 november 1976 traden ze op in het populaire tv-programma en ze kregen een onderscheiding voor het razend populaire Dancing Queen. Wie kent het niet? En dan John Lanting, die gaat in Den Haag in première met een nieuwe klucht. Op 12 oktober 1976 is de feestelijke eerste voorstelling van Inpakken en Wegwezen in het Congresgebouw. En natuurlijk speelt John zelf de hoofdrol naast onder andere Carrie Tefse en Marjan Berk.
3: Hoef jij je niet te schamen als je beste vriendin bedriegt? Nodig ze een heel lelijk trekje, dat heb ik nog nooit eerder bij je gemerkt.
4: Hou alsjeblieft je mond en vertel me alles over vannacht.
3: Gaat je geen moer aan.
4: Heeft hij jou soms ook gezegd dat hij de een of andere bankier is?
3: Ik wil er helemaal niet over praten.
4: Dat jij de enige bent die dat mag weten en dat verder niemand op de hele wereld het begrijpt?
3: Heeft hij jou dat ook gezegd? Wanneer was jij?
4: Tot even voor middernacht. En jij?
3: Vanaf even na middernacht.
4: Hij heeft ons ertussen genomen. Hij heeft ons gepakt.
3: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: 1976.

0: The Golden Years. David Bowie. En als je jarig bent vandaag, dan is het een golden day, toch?
1: Jaren, er is er een jarig. Er is er een jarig. Gefeliciteerd.
0: Ik heb het zomaar gewoon druk met felicitaties vandaag. Want Sandra die schrijft... Hallo, ik wil vandaag mijn man Peter feliciteren met zijn 66ste verjaardag. En hem een fijne dag toewensen. Nou, bij deze, het is namens Sandra, Martin, Linda, Rianne, Stacy, Kaylee, Chelsea, Donnie en Harry. Nou, dat zijn aardig wat felicitaties, Peter. En dan Viviana Rebecca Kuik. Die zegt... Graag willen mijn moeder, mevrouw N. van Gullik en ik... de 69ste verjaardag doorgeven van onze zoon en oom Ronald Keus. Nou, bij deze, oom Ronald, zoon Ronald, gefeliciteerd. En Bonnie Groen, die zegt... Hoi Bernard, een tante van mij is vandaag jarig. Ik weet haar leeftijd niet, maar ze is een lieverd. Nou, dat is natuurlijk het belangrijkste. Wens haar een fijne dag bij deze, tante van Bonnie Groen. Olga Groen heet ze. En dan nog een andere felicitatie, ook van Bonnie. Annemiek Drabbe. Zij was de tweede vrouw van mijn vader, schrijft ze. Ik weet niet hoe jong ze of te oud ze is geworden. Maar wens haar ook een super fijne dag. Allemaal felicitaties dus van Bonnie Groen. Ja. Nou goed, dan gaan we lekker nummer draaien. En straks even praten met Menno wat hij gaat doen na 12. En we gaan de stand opmaken voor de plaats voor 12. Ja, dat komt er allemaal nog aan. Binnen nu. En 14 minuten. Eerst een Italootje van Spanje. Hier is Call Me.

0: Heerlijk, hè? Ja, ik hou wel van die Italiërs.
1: Ja, daar danste jij op in de jaren 80, hè? Ja, dat weet ik zeker. Hoe zag dat eruit? Dus een stukje voor?
0: Nou, alsjeblieft niet. Oh. Dit geeft een beetje zo, hè?
1: Oh, zo.
0: Ja, het is soepel,
1: het is jammer
0: toch?
1: Dat het radio is, jongens. Dit, hè? Bernard is soepel in de heupen.
0: Ja, daar hoort het al. Menno, die is er weer helemaal klaar voor. Ja, wat ga je doen, Menno?
1: Nou, we gaan natuurlijk op de woensdag naar Tess Merlo. Tenminste, ze komt hier naartoe weer met een prachtige chanson. Met een mooi verhaal erbij. Haar vaste plek zo rond 1:15. We hebben de tijdmachine met die mooie hoofdprijs. Hè? Dat horloge dat eruit gaat vrijdag van bijna €300. En ik vind het ontzettend leuk. Hij komt zo meteen naar de studio. Rob van Zuilen. Hij schreef onder andere de hit van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen. Hij schreef nummers voor Nick en Simon. En nu is hij verantwoordelijk voor die nieuwe nummer 1 hit in Nederland. Van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Rob van Zuilen. De zoon van onze eigen Willem van Zuilen. Voormalig sportverslaggever hier bij West. Die komt zo eens even uitleggen hoe dat dan werkt. Het schrijven van zo'n grote hit.
0: Nou, dat is wel interessant.
1: Ben ik heel benieuwd naar. Zeker. Ja. Nou, dat en veel meer. Bob Brinkman is er natuurlijk. En die gaat de regio in voor op de kaart.
0: Genoeg te beleven. Straks na 12 bij Menno in de middag. We draaien de Beach Boys. En dan komt hij nog langs. De plaat voor 12.

0: En dat waren de Beach Boys en Darling. En het is tijd voor de plaat voor 12. We konden kiezen tussen Go Your Own Way van Fleetwood Mac of Wanted That Way van de Backstreet Boys. En met 71% is het Fleetwood Mac geworden. Tot morgen!
1: De plaat voor 12.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: e-boekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: We zijn er zo 2 uur lang met Menno in de Middag. Het is even na 12 uur. Radio West, het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
13: Een groep boeren is onderweg met zo'n 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag. Daar willen ze protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het is niet hun bedoeling om hinder te veroorzaken, zo zeggen ze. Een omstreden 500 kilometer lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. 3 inbrekers hebben voor ruim 60.000 euro aan sieraden en contant geld meegenomen uit hun woning aan de Haagse Kruisbeklaan. Dat gebeurde april vorig jaar. Politie is nog steeds op zoek naar de verdachten. Het opsporingsprogramma Team West liet gisteren beelden zien van de woninginbraak en die staan ook nog op onze website. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Er is nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
3: Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. De andere kant op de A20, richting hoek van Holland, tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 10 minuten vertraging.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

0: Elton John, Dua Lipa. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze zonnige woensdag. En we nemen je mee natuurlijk straks weer naar Frankrijk, want het is 1:15. Tijd voor Tess Merlot. Altijd op de woensdag. En ze heeft een chanson meegenomen met een verhaal daarbij. Moet je echt even meemaken. Over een uurtje dan is het zover. Voor die tijd hebben we natuurlijk de tijdmachine al een keer gestart. Op weg naar die mooie hoofdprijs. We hebben een horloge hier liggen. Gaat er vrijdag uit in de finale. Horloge van bijna €300, dus doe gewoon even mee. Over een half uurtje is dat ongeveer. Ondertussen kun je ook mailen naar menno@omroepwest.nl voor jouw plaat. En jouw plaat is jouw guilty pleasure deze week. Nou, heb je er eentje, gewoon mailen. menno@omroepwest.nl. En het leuke, zometeen gaan we het hebben over die enorme hit. Die grote hit van Rutger van Barneveld, je weet wel. Ja, vorige week spraken we Rutger hier in Menno in de middag. En toen viel de naam van Rob van Zuijl al eventjes. En Rob van Zuijl heeft het nummer namelijk mede geschreven. En Rob kennen we natuurlijk hier nog. Want hij komt uit de regio sowieso. De zoon van Willem van Zuijlen. En ook verantwoordelijk voor de grote hit van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen. Nou, zometeen is hij hier in de studio. En dan gaan we eens even met hem hebben over hoe je nou zo'n hit schrijft. En waarom het zo'n hit wordt. Dat zometeen.
1: Op de kaart.
0: En Bob Brinkman is er natuurlijk over hits gesproken, zeg. Bob, goedemiddag.
2: Ja. Menno, wat lief toch. Ja. Ach, het rood komt alweer op mijn kaken.
0: Ja,
2: goedemiddag,
0: nou ja, Menno. Ja, goed. Als jij gisteren gewoon op een filmset Britt Dekker weet te spreken, terwijl ze eigenlijk, nou, gezien al die producers en beveiligingsmensen en nou, wat stond er allemaal niet omheen, zeg. Je kwam, en jij kwam er gewoon doorheen en kon haar een paar vragen stellen.
2: Een hele entourage, maar alles wijkt dan toch voor die blauwe westplopkap. Dat is dan toch een soort van een magisch zwaard bijna wat je in je hand hebt. Ja, dat is echt, ja.
0: Dus vandaar dat we ook altijd bij hebben op vakantie en zo. Of,
2: ja, zeker. Ja, handig. Elk restaurant heeft een plekje voor je. Ja.
0: Zo is het. Hey, Britt Dekker, nou, dat was gisteren heel spontaan. Die film daar op Duindicht die ze aan het opnemen was.
2: Vandaag komt er volgens mij ook bij West Vandaag een item, een video-item over die opnames. Dus als je dacht gisteren bij het horen van het radio-item, ik had er graag filmbeelden bij gehad, moet je vanavond naar West Vandaag kijken.
0: Goed, vanaf half 6.
2: Want volgens mij is het woensdag en zit jij op de nieuwsleesstoel.
0: Zeker.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Nou, ook nog eens.
0: Nou, we gaan die pijl eens eventjes gooien op de kaart.
2: Tuurlijk. Daar zijn we voor.
0: Eens even kijken. Het is... waar gaan we naartoe vandaag? Dit is Delft. Nou, dat is leuk. Delft is altijd goed.
2: Altijd mooie Delft. Gezellig.
0: Over een half uurtje.
2: Tot zometeen.

0: Guus Meeuwers, origineel van de Kreuners uit België. Ik wil je. Het is 11:15 en ja, we gaan het eens hebben over de grote zomerhit van dit moment. Ja, Cheerio van Justin de Wild is natuurlijk een grote zomerhit, maar deze zeker ook hoor. Vorige week hadden we hem hier nog in de uitzending, Rutger van Barneveld. En ja, het is opeens onverwacht een grote hit geworden. Een nummer dat vorig jaar al werd geschreven door onder andere Rob van Zuylen. En Rob is hier nu in de studio. Hallo Rob, hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja Rob, je hebt al meerdere dingen gedaan, hè, op muzikaal gebied. Mm-hmm. We hebben je al vaker hier gesproken in de uitzending. Je bent onder andere ook verantwoordelijk voor deze. Deze schreef je ook.
1: Yes.
0: Ja, je begint erbij te lachen.
1: Ja,
0: maar
1: natuurlijk.
0: Mart Hoogkamer, ja, zijn grote doorbraak, ook een zomerhit. Ja, en later kwam je ook nog met dit nummer van Nick en Simon.
2: Leven voor vandaag, leef de dag, voel je vrij.
0: Ja, was mooi. Hier won je dat SBS-programma mee destijds.
1: Ja, ik won hier de aflevering met Nick en Simon van het programma I Want Your Song.
0: Ja.
1: Ja, en ik mocht daar dus ook het liedje zelf pitchen, heet dat. Dus ik mocht dat zelf proberen te verkopen. Dus ik mocht het zelf ook performen met live band. Ja, in de uitzending. Dat was mega spannend. Maar ontzettend leuk om te doen. En inderdaad, dat was tegelijkertijd ook het laatste wapenfeit van het
0: Van Nick en Simon. Ja. Ja, je hebt echt het laatste nummer voor hun geschreven. Ja. Want toen ging het al niet zo lekker meer tussen die twee.
1: Nee, helaas. Ja. Helaas. Maar goed, hij staat bij mij in mijn catalogus. En daar ben ik hartstikke blij mee. Trots op. Ja, hartstikke leuk.
0: Hey, leuk dat je er bent. Want je zegt, ik kom wel even langs. Je woont in Rijnsburg, dus dat is natuurlijk om de hoek.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat is allemaal geen probleem. Nee. Maar als jij belt een weekje, dan kom ik gewoon even langs.
0: Ja, nee, hartstikke gezellig. Want wij zijn gewoon zo benieuwd. Kijk, wij weten allemaal, het Nederlandse lied is populairder dan ooit. Er komt ongelooflijk veel uit. Mm-hmm. Wat is nou het geheim van zo'n nummer, zo'n hitschrijver? Want Rutger van Barneveld vertelde vorige week, dat kun je misschien trouwens voordat je dit gaat vertellen, nog even naar luisteren.
1: Rutger
0: vertelde vorige week dit over hoe dit nummer tot stand is gekomen.
3: Ik had een schrijfsessie met Jesper Hoekstra en Rob van Zuylen. En toen was er op een gegeven moment een melodielijntje. Nou, het melodielijntje, dat kent iedereen nu.
0: Ja.
3: En toen zei ze, wat gaan we dan doen? En we waren eigenlijk een beetje inspiratieloos. We schonken nog maar een keer een colaatje in. Gingen een beetje met elkaar praten. En mijn stiefvader, die komt uit Nijmegen, die zei altijd, ik heb de zon in de C zien zakken. Want die kunnen de Z niet goed uitspreken. Dus ik zei altijd, ik wil een liedje maken over, ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik zeg, dat is zo'n lekkere tongbreek.
0: Ja.
3: En toen zei hun, zwoele zomernachten met z'n twee. Ik zeg, stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Nou, zeg Rob, we hebben het refrein. En nou twee coupletten en klaar.
0: Ja, dat was Rutger vorige week hier. Ja. Is het, ja, als je het zo zegt, lijkt het heel makkelijk.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje de kunst om het zo simpel mogelijk te houden. Zeker als je in het zomerse segment gaat zitten, dan wil je natuurlijk het niet te ingewikkeld maken. Dus ik zeg altijd, als we zo'n sessie dan beginnen, keep it simple, stupid. Ja. Dat is een beetje de vuistregel. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is, op het moment dat er een artiest de studio in komt, om eerst even een bakje met elkaar te doen. Even een colaatje. Misschien een klein beetje Bacardi erbij.
0: Ja.
1: Zorgen dat het sfeertje daar is. Dan gaan we een aantal referenties gaan we luisteren. Van nou, het mag een beetje klinken als, of het mag een beetje proeven naar. En vervolgens gaat dan gewoon het creatieve proces in werking. Ben ik gezegend met het feit dat ik samenwerk met Jesper Hoekstra. De man ook achter Samuel Welten met Echte Liefde is de Koop.
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel een jongen die achter de knoppen precies weet wat hij moet doen. En ik denk dat het gewoon vanuit mijn perspectief, kijk, ik maak elke dag minimaal 2 liedjes.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je dan maak je de kans dat er hier en daar een hitje tussen zit. Maar het gaat erom, je schrijft iets. Soms begin je met de melodie, soms begin je met de muziek, soms heb je iets in je hoofd zitten. Maar is het meezingbaar?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een beetje de vraag die we ons stellen. Gaan tenten dit meezingen?
0: Ja, want in dat genre zit je vooral, hè? Daar schrijf je vooral in.
1: Ja, met name is dat hetgeen wat ik doe. Hè? Ja. Zoals je net al zei, stukje met Mart Hoogkamer. Nou, dat is natuurlijk gigantisch ontploft.
0: Ja.
1: Daardoor gaan er allerlei deuren open. Talpa belt, wil je een keer meedoen aan? Nou, dat vervolgens gedaan. Ik ben daarin doorgegaan. Ik ben gewoon zelf via Instagram, via Facebook, alle zangers en zangeressen die ik tof vind, ben ik gaan benaderen. Nou, dan gaan ze natuurlijk even kijken, wie is die gozer? Nou, dan zien ze, dat is hij van Ik Ga Zwemmen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Nou, en vervolgens zit ik dan een keer met Menno Abe. En Justin de Wild is voor Lang Leven de Lol bij mij geweest. Frank van Etten en Lange Frans heb ik voor mogen schrijven.
0: Ja,
1: ja, weet je, dan gaan er deuren voor je open. En ja, die probeer ik allemaal gewoon te benutten.
0: Ja. Maar als je dan dit specifieke nummer, hè, van wat we net hoorden, en we gaan er straks natuurlijk helemaal draaien. Ja. En bijvoorbeeld ook maar Ik ga zwemmen. Maar laten we eens bij Rutger van Barneveld. Want er komen elke week, denk ik, een paar honderd nummers uit Nederlandstalig. In dit genre wat jij net noemt.
1: Ja.
0: Waarom wordt dit dan een hit? Zit het dat in dat ene pingeltje van die Buzuki of in dat ene zinnetje wat jij net noemt?
1: Ik denk dat het een perfecte storm is die is ontstaan rondom de release van dit liedje. 22 mei brachten we hem uit.
0: Ja.
1: De eerste weken sukkelde die goed door. Maar er zijn een aantal dingen hier gebeurd. Los van de facetten in het liedje. Ik denk dat het liedje heel lekker is, omdat hij een beetje op half tempo in de coupletjes zit.
0: Ja.
1: En dat we dan richting het refreintje. Ja, daar willen we natuurlijk een explosie van energie willen we plaats laten vinden. Nou, dat doe je dan door lange noten te gebruiken en ook een toontje hoger te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk dat, zeg maar, dat die climax die ontstaat in het liedje. En toevallig was ik afgelopen weekend in Zoeterwoude dorp
0: ik
1: op het dorpsfeest.
0: Gezien. Ik heb je gezien. Je stond op het podium.
1: En moet je luisteren, Menno. Rutger die stapt het podium op om 5 liedjes te doen.
0: Ja.
1: Die heeft 4 keer Zoele Zomernachten gedaan. Ja.
0: En 1 keer Helena waarschijnlijk.
1: En 1 keer Helena.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En bij de laatste keer werd ik uitgenodigd om even op het podium te komen.
0: Ik zag het.
1: En daar was voor mij de bevestiging van die climax. Van het rustige, het meendeinzen. Ja, totdat men weet, nu zijn wij aan de beurt. En dat is in deze dan het publiek of de mensen in de zaal of op het veld. Ja, en die melodielijn en die tekst die zorgt voor een bepaalde euforie. En het is meezingbaar en het werkt.
0: Ja, maar goed, dat is niet een vaststaand feit natuurlijk. Hè? Wat jij nu noemt van je moet naar zo'n climax toe. Ja. Want als dat zo zou zijn, dan zou alles een hit worden. Dat is dus niet zo. Je zegt ook, er komen veel dingen samen.
1: Ja.
0: Heeft het ook te maken met media of net het lekkere weer? Of wat is het? De timing misschien?
1: Kijk, iets wat enorm heeft geholpen. En dat hebben we destijds al gezien met Bram Krikke bij Q Music. Toen Ik ga zwemmen uitkwam. Dat was bij deze song het geval met Emily Sleven. Van Sterren NL. Die hoorde deze song en die heeft zich gewoon hard gemaakt, redactioneel, om die tune gewoon in de playlist te krijgen. En dan zien we daarnaast ook nog het platform TikTok, wat natuurlijk enorm is, waar we nu richting de 30.000 video's zijn er gemaakt op de sound van dit liedje.
0: Ja.
1: Ja, dan komen dingen bij elkaar. Dus dan heb je en je airplay en je online. En wat er dan ook nog eens een keer gebeurt wanneer dit liedje, ook als Rutger hem zelf niet zingt, maar hij wordt gewoon gedraaid in de feestent.
0: Ja,
1: schiet mij maar lekker, het gaat los.
0: Ja, dat is zo. Ja, goed, aan de ene kant, het is een vak, hè, zoals ik je hoor natuurlijk, om dit soort nummers te schrijven.
1: Ja.
0: Maar een hit schrijven, dat is geen vak op zich. Daar komen heel veel dingen samen. Dus er blijven misschien dus ook wel, als ik jou zo hoor, heel veel goede hitjes allemaal op de plank liggen.
1: Ja,
0: die horen we nooit.
1: 100%.
0: Goede nummers, worden nooit een hit, bedoel ik.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Weet je, het feit dat men of iemand goed kan zingen, dat zegt nog niet dat iemand bijvoorbeeld ook goed is om zichzelf online te presenteren. Ja. Dus het totaalplaatje moet compleet zijn. Plus, wat ik zie bij Rutger, is de gunfactor is enorm.
0: Zeker.
1: Enorm.
0: Ja, hij komt ook elk jaar bij ons bij Sint voor Iedereen. Bij de actie met cadeautjes komt hij helemaal vanuit Gelderland gereden. En hij heeft beloofd, nu hij zo'n grote ster is geworden vorige week, dat hij dat gewoon blijft doen in november.
1: Dat is ook een beetje de kracht van deze man. Weet je? Ik leer hem nu steeds beter kennen. We wielen elkaar in de armen op het podium.
0: Dat zal wel.
1: En dit is echt een topper. Een hele lieve man.
0: Hey, tot slot. Het Nederlandstalige lied, daar begonnen we mee, is populairder dan ooit. En dat blijft maar groeien. Want je ziet nu Justin de Wild met Cheerio op één komen in de top 40.
1: Ja.
0: Kijk, dat Nederlandstalig in de top 40 kwam, dat is, Akda en de Munnik. En daarna vooral ook in de rap scene.
1: Ja.
0: Maar dit, het volkse, dat op één komt, dat is uniek.
1: Het domineert.
0: Maar
1: het domineert.
0: Hoe verklaar je dat, die populariteit van dit genre?
1: Nou, ik denk dat het gewoon heel fijn is om liedjes en emoties te horen in de taal die jij direct begrijpt. Je hoeft het intern niet meer met jezelf te vertalen naar, dit betekent het voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Volksmuziek en levensliederen die zijn zoals ze klinken. Dus wat je hoort, dat komt binnen.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar een enorme snak is vanuit de luisteraar. Dat ze denken van dit is het. En vroeger was het niet cool.
0: Nee,
1: Jantje Smit was vroeger niet cool.
0: Nee.
1: Maar nu is, het Nederlandse lied domineert.
0: Ja.
1: En het is groter dan dat het ooit is geweest.
0: Ja, en eigenlijk maar dat is een beetje mijn eigen filosofie erachter. Maar sinds corona heeft het ook iets met iets verbindends te maken. Dat mensen elkaar meer op willen zoeken na die tijd.
1: Ik denk dat de verbinding, de euforie, de herkenning in elkaar. Ja. Ik denk dat dat gewoon heel erg leuk is. Het samen een feestje ervan maken. Ja. Daar was natuurlijk een enorme behoefte aan. En die vullen we met het Nederlandstalige lied momenteel in Nederland gewoon perfect in.
0: Zeker. Steeds meer optredens. Alle festivals zitten vol. Ja. En laatst met Wolter Kroes vertelde hier ook nog dat er ook steeds beter geproduceerd wordt. Ja. Nou, die kan jij dan ook in je zak steken. Ja. Hey, en nu je hier toch bent, maar we gaan hem natuurlijk draaien. Ja. Leuk dat je even langskwam. Maar ja, we moeten het ook even over Willem hebben natuurlijk. Want als Willem. Ik jou hier zie staan, dan zie ik ook een beetje Willem van Zuilen, je vader.
1: Ja, dat hoor ik vaak.
0: Ja, maar goed, befaamd sportverslaggever natuurlijk hier. En we missen hem nog elke dag, moet ik zeggen. Want ja, in deze sport op zaterdag.
1: Ik had hem net aan de lijn. Ik moest sowieso iedereen eventjes de groeten doen. Dus bij deze heb ik dat al gedaan. Ja,
0: en ik vind het altijd leuk om hem dan, nu je hier toch bent, om er toch even nog een klein stukje van hem te laten horen. Willem heerlijk. Van Zuilen, hij zat in de duinen van bij Quick Boys, zat hij verslag te doen van een wedstrijd zoals alleen hij dat kan op de zaterdagmiddag.
4: Ja, nee, het gaat wat dat betreft goed. Een grote groep van zo'n ruim 200, denk ik. En dan hier en daar nog wat plukjes. Maar ik zie nu weer een groepje aankomen. Dus het wordt eigenlijk alleen maar drukker in de duinen. Dus wat dat betreft, ik zou maar niet vertellen wat ik vroeger in de duinen ging doen.
0: Oh, vertel.
4: Nou, met mijn meisje.
0: Vuurwerk ook?
4: Nou, vuurwerk met mijn meisje, ja.
0: Ja?
4: Bunkertje,
0: hè? Ja, had je in zo'n duinpan?
4: Ja, joh.
0: Ja?
4: Lekker, zoentjes geven.
0: Zoentjes. Oh ja, maar niet altijd zand overal en zo.
4: Nee, dat vind ik niks.
0: Nee. Schuurt, Willem.
4: En zij ook niet. Zij vindt ook niks als zand.
0: Nee. Je nog steeds bij dezelfde vrouw, hè?
4: Ik
0: van die duinpan toen, hè?
4: Nee, dat was een andere vraag. Ik gaf toen alleen maar kusjes nog. Dus ik was toen nog heel
5: Heerlijk, Willem. Nog een keer.
0: Goed.
4: Dat zei ze ook, ja.
0: Ja, dat snap ik goed.
6: Goal, goal, goal, goal, goal, goal. Er is gewoon 1-1. Vanaf de linkerkant heb je het over kusjes in de duinen. En dan wordt hij zomaar binnen getikt door Quick Boys. Dus tegelijk maken. Ja, die duinen. Dan gaat het vuurwerk komt er weer aan, hoor. Jongen. Van Haren doet het. Zijn broertje speelt bij Katwijk. En
0: ja, dit is hem.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, doet je zelfs nog wat, zie ik.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben zo enorm trots op mijn vader. Ja. Vanaf kleins af aan waar wij ook komen is Willem. Of oh la la la. En dan heb ik ook nog eens een keer de pech of het geluk dat ik zowel op hem lijk als dat ik zoals hem klink.
0: Ja, het geluk.
1: Nee, dat is absoluut geluk. En ik ben hartstikke trots op mijn vader.
0: Doe hem de hartelijke groeten. Wij zijn ook nog altijd hartstikke trots op hem. En jij mag ook trots zijn op jezelf. Want het is weer een geweldige hit.
1: Dankjewel.
0: Kom snel weer eens terug, Rob. En veel succes met alles.
1: Jij ook bedankt.
0: Doei. Rob van Zuilen. Hij is medeverantwoordelijk schrijver van dit nummer. De grote hit van Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: Ja, natuurlijk. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. En wat leuk om het verhaal achter het ontstaan van deze platen te horen van de man die dus verantwoordelijk is voor deze hit. Rob van Zuilen. Goed, zometeen gaan we het volgende half uur natuurlijk de tijdmachine starten met die mooie prijs. Ik kan ondertussen even kijken wat de prijs is als je niet alle drie de vragen goed hebt beantwoord. Dus even kijken. Oh, dan heb ik 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat is een indrukwekkend museum, is dat. En we hebben natuurlijk Bob Brinkman. Die is voorop de kaart in Delft.
1: Ik hou brood op voor mensen met een kleine beurs. En dat breng ik dan bij buurthuizen. En die halen het daarop, die mensen. Dus die help je er heel erg mee.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Er zijn zoveel leuke mensen op de wereld. En ik ontmoet er ook zoveel van. Uit allerlei achtergronden, culturen, pluimhuizen, noem maar op. Ja, ik ben lekker buiten en elke dag is anders. Dat is het perfecte beroep.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
0: Het is 3 minuten over 12:30. En wat leuk, we hadden net Rob van Zuilen hier, hè, dat weet jij.
11: Hij klinkt net als zijn vader.
0: Ja,
11: hè?
0: En over zijn vader gesproken, die appt mij nu. Leuk. Willem, onze oud-collega Willem van Zuilen, die zegt: ik ben ook trots op Rob. Ik vind het heel knap van hem wat hij allemaal doet. Nou, dat mag je zijn als vader.
11: Ja, zeker.
0: Goed, je hoort André Kolenhal, het nieuws uit de regio.
11: Ja, goedemiddag. Een groep boeren is met tractoren onderweg vanuit Bergambacht naar Den Haag om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het gaat om zo'n 26 tractoren. En organisator Floor de Jong die had er 25 tot 30 verwacht. De trekkers zijn rond 11 uur vertrokken vanaf Gouda. En het is volgens de organisatie niet de bedoeling om hinder te veroorzaken in het verkeer. Voertuigen rijden over binnenwegen en worden begeleid door de politie. Ze gaan dus niet over de snelweg. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de stikstofplannen. Het is de bedoeling dat ontevreden boeren dat debat ook gaan bijwonen. Ja, ze mogen met de trekkers niet naar het Tweede Kamergebouw, maar ze hebben gezegd dat ze keurig naar de Koekamp zullen gaan om daar hun grieven duidelijk te maken. Het landelijk vuurwerkverbod is komende jaarwisseling al van kracht. Officieel gaat het vuurwerkverbod voor consumenten op 1 augustus in. Dat heeft staatssecretaris Annette Bertram laten weten. Een aantal partijen in de Tweede Kamer zag graag dat het verbod nog een jaar zou worden uitgesteld, maar daar was geen Kamermeerderheid voor. Vuurwerkverenigingen moeten een lokale binding hebben met de plek waar vuurwerk wordt afgestoken, en het is aan gemeenten om aan clubs dan een ontheffing te verlenen. En de Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. En het Binnenhof wordt al jaren verbouwd. Ja, alleen de zogenaamde grafelijke zalen, waar ook de Ridderzaal onder valt, ja, die zijn daarbij niet meegenomen. Er is nu weer extra geld, heel veel miljoenen vrijgemaakt om dat te doen. En de renovatie biedt volgens de parlementariërs van D66 en ChristenUnie kansen om het historische deel van het Binnenhof, een publieksruimte te geven. Denken ze bijvoorbeeld aan een parlementair bezoekerscentrum of zo. Ja, ze hebben ook hele leuke kelders daar. Daar werd je vroeger in opgesloten. Dus.
0: Ja, heel gezellig, ja, bedankt. Goed. Huub Mizee, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Menno.
0: Hallo. Ja, het is woensdag, midden in de week. En we houden een beetje hetzelfde weer, heb ik zo het idee. Er verandert weinig deze dagen. Klopt dat?
12: Nou, het gaat. Kijk, vandaag is het een heerlijke dag in ieder geval. Een heerlijke zomerdag. Met zonnige perioden, een paar mooie stapelwolken die er misschien hier en daar zijn. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Een westenwind, die wordt noordwestelijk, zwak tot matig. En het is 21, 22 graden. Het wordt zo rond de 24 graden. Een heerlijke dag. Vanavond zijn er ook nog opklaringen, maar dan zal de bewolking later vannacht wat toenemen. De wind die vanavond even wegvalt, die wordt later zuidwestelijk, zwak tot matig. En vannacht wordt het 15 graden. Maar morgen, dan ziet het er toch wel weer anders uit met bewolking. Er valt zelfs enige tijd wat regen morgen overdag. Maar later op de dag komen er weer opklaringen. En de zuidwestenwind die trekt morgen wat verder aan. Die wordt aan zee af en toe vrij krachtig. Toch wordt het nog wel zo'n 22 graden op veel plaatsen. Dus dat valt wel mee. En vrijdag, nou, dan zijn er wat wolkenvelden, maar komt de zon ook weer tevoorschijn. Wordt het 20, 21 graden. Nou, we hadden het vanochtend in de uitzending even over dat sommige mensen al zo gewend zijn aan die warmte, dat 20, 21 graden alweer wat koel aanvoelt. Ja, nou ja. Ja, bijna wel. Maar goed, dan hebben we zaterdag toch weer zonnige periode. Later komt er wat bewolking, wordt het ook weer 24 graden. En ja, ik wil ook nog heel even aandacht schenken aan die zeewatertemperatuur. Er kwam vandaag een nieuwsbericht dat de gemiddelde zeewatertemperatuur over heel de aarde record hoog is. Dat klopt ook inderdaad wel. We gaan ook eens even kijken hoe dat bij ons voor de kust is. Nou, op dit moment is die temperatuur enige kilometers uit de kust 19 graden. En ik had ook gezien dat in 1972 op 2 juli de temperatuur toen 14 graden was. Kijk, dus dat is wel iets heel anders. Nu kan je gewoon de zee inlopen, want dan is het heerlijk warm. Maar toen, dus ruim 55 jaar geleden zo'n beetje, was het toch echt nog wel een stuk kouder.
0: Maar was dat dan altijd zo? Of was het toen in die jaren 70 ook al eens een keertje gewoon 19 graden de zee? Een jaar?
12: Nou, nee, zo warm, zo vroeg in het seizoen niet. Nee, absoluut niet. Het was toen inderdaad 72 niet zo'n hele mooie zomer, dat klopt. Maar die 19 graden, dat is echt iets van de laatste tijd. En ja, de afgelopen jaren en nu ook weer. Dus dat is toch ook wel weer heel bijzonder.
0: Ja, en als ze nog een beetje volhouden dat zeewater tot de nieuwjaarsduik straks weer op Scheveningen, dat is lekker.
12: Ik blijf het iedere keer benoemen.
0: Ja, nou, hoe het verder gaat, we zijn benieuwd naar het weekend en naar volgende week natuurlijk. Horen we over een uurtje. Tot dan. Yo.
12: Zeker.
0: Dan gaan we nu naar de verkeersinformatie.
11: Annemieke Bosgaard.
13: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging. Van de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 minuten oponthoud. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Daardoor heb je 20 minuten vertraging.
11: Dankjewel Annemieke. En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Over een uurtje jouw guilty pleasure trouwens hier op de radio. Ja, hier in Menno in de middag.
11: Ja, dat is een ondeugende.
0: Oh ja?
11: Ondeugende, ja.
0: Een beetje pikant verhaal eraan vast.
11: Ja, ik kan er wel een pikant verhaal van maken natuurlijk.
0: Wat is dit trouwens?
11: It's the U2, Beautiful Day.

0: You too. And beautiful day.
1: Op de kaart.
0: Ruim aan voor onze Bob Brinkman voor op de kaart. Die vandaag naar Delft mag. Daar viel, dit is een. Ja, waar, even, moeten we nu raden? Is dit een raden wat je aan het eten bent? Of kunnen mensen bellen? 070-390-5454. Wat is Bob aan het eten? Kunnen we raden het geluid?
2: Want mijn mond is vol. Dus handig als jij de tijd even volpraat. Ja. Dan kan ik even kou.

0: zich meespeelt. Iedereen in bad had wel een komkommertje mee. Lekker voor bij de sla, altijd lekker. Ja.
1: Ja, de komkommer is altijd goed. Hier bij de groenteboer in de Schoolstraat. Echt een klein steegje naast het Prinsenhof in het centrum van Delft. Daar zit nog de enige groenteboer van het dorp, hè?
0: Ja, klopt helemaal. We zitten hier inmiddels al 86 jaar.
1: Ja, een last groenteboer standing.
0: Ja, zeker. En we gaan er wel eventjes door, denk ik.
1: Wat vind jij nou? Want je staat hier tegenover me met een schort om, armen over elkaar. Een trotse groenteboer zie je.
0: Zeker, ja.
1: Wat is er nou zo leuk aan het vak?
0: Wat is er leuk aan? Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten fruit, mooie groenten. Lokale mensen die gewoon altijd lekker langskomen waar je een babbeltje, een kletsje mee kan maken. En ja, het is gewoon topfruit. We zijn natuurlijk een groentejuwelier, dus alles ziet er altijd super mooi uit.
2: Een groentejuwelier? Wacht even.
1: Ja, groentejuwelier, dat is dan denk ik weer een hip woord voor groenteboer.
0: Ja, zeker. Ja, klopt helemaal. Ja.
1: Dan denk je als je het op Facebook voorbij ziet komen, hey, daar klik ik even op, groentejuwelier. Ja, of omdat het pareltjes van aardbeien zijn.
0: Absoluut, ja, die zijn er zeker. En soms de vergeten groenten, die bij wijze van spreken in andere winkels niet te vinden zijn.
1: Wat zijn de vergeten groenten?
0: Wat zijn de vergeten groenten? Nou, een beetje venkel, pastinaken, rauwe bietjes. Nou, we hebben nu natuurlijk ook lekkere tuinbonen allemaal. Ja,
1: ik kan inderdaad zeggen dat van de groenten die jij opnoemt, ik ze alle vier afgelopen 4 jaar niet heb gegeten.
0: Nog niet gegeten heb, ja.
1: Nee. Jij, Menno?
2: Tuinbonen wel, maar nee, de rest, maar
1: de rest ook niet.
2: Nee.
1: Ken je dat wel, Menno? Pastinaken, ja. Venkel? Ja. Gaat er een bel bij?
2: Zeker, venkel zeker ook. Ja,
0: postelijn, raapstelen.
1: Ja, postelijn inderdaad. Ja. Ja, ik ben zelf ook groenteboer geweest op de markt. Ja. Moest ik ook altijd bij schreeuwen. Oh. En daar verkocht ik ook heel veel postelijn, nooit gegeten.
2: Oh, maar Bob, nu, Bob.
1: Jij ook niet.
2: Bob. Hey Bob, maar nu ik dit hoor, ja, weet je, kun je deze mevrouw niet even aan klanten dan helpen? Als je toch gewend was om de klanten naar de kraam toe te schreeuwen. Het is vandaag de dag van de komkommer. Dus ja, ik zou zeggen, ga even in je rol van hoe je dat jaren geleden deed op de markt. En help deze mevrouw dan even. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er dan op afkomen.
3: Lieve mensen, de dag van de komkommer. Komt u maar, komkommers hier. Kom u maar, kom er hier. Komt u maar. Ja hoor. Heerlijke komkommertjes hier, Delft. Mensen, worden eens wakker. Komkommer maar hier zo.
1: Is het zo een beetje... Is het, ja, nee, jij bent nu groenteboer nog steeds van beroep?
0: Ja, zeker. Maar wij doen dat niet zo. Nee.
1: Oh, sorry. Nee. Het is een groentejuwelier. Hè. Daar doen ze het toch anders.
0: Ja, ja. Nee. Ja.
1: Wat is jouw favoriete recept met een komkommer tot
2: ja,
1: slot?
2: Wat kun je met een komkommer?
0: Gewoon lekker salade, gewoon lekker met tomaatjes en
1: gewoon lekker snijden.
0: Gewoon lekker snijden, heerlijk. Lekker snacken.
1: Lekker. Ja, dat is inderdaad, want je hebt ook de snackkomkommer met een... Ja. Ja. Dankjewel voor de diepgaande interview, Miranda.
0: Dankjewel.
1: Met deze dag van de komkommer.
0: Goed zo. Nou, heel veel plezier.
4: De Radio West tijdmachine.
2: Goed. Bob, op de markt in Delft, op de nationale dag van de komkommer. Ja, je vraagt erom, hè, natuurlijk. Goed, 070-390-5454. Dat is het nummer van de tijdmachine. En bel even, want ik heb hier 4 kaarten voor Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Dat is een museum. Ja, bijnaam van de Scheveningse gevangenis natuurlijk, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is ongelooflijk veel gebeurd daar uiteraard. En ja, je wordt daar rondgeleid. Het is heel indrukwekkend om daar te zijn. En ik heb 4 vrijkaarten liggen voor dat Oranje Hotel op Scheveningen. En ja, heb je 3 vragen goed beantwoord, maak je kans op de finale. Komende vrijdag win je misschien wel een horloge van bijna €300.
5: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
2: Zullen we hem doen? Tuurlijk! Kijk eens naar buiten. Hij schijnt. Het is zomer en er ligt nog een hele zomer voor ons. En daar hoort André van Duin natuurlijk bij, hè? Want het is zomer gezellig. En bellen, hè? 070-390-5454.
6: Het stond

0: Lekker, hè? André vandaan. Want het is zomer en zometeen krijgen we nog het uitgebreide weer hè, van Huub. Kijken hoe het volgende week wordt, of het zomer blijft.
1: De Radio West tijdmachine.
0: We gaan naar Pijnakker, naar Henk. Henk Veldhuis, hallo Henk.
2: Goedemiddag.
0: Oh, en we staan aan op de achtergrond, hoor ik.
2: Ja.
0: Ja, en waar is dat? Is dat bij je thuis of ben je aan het werk? Wat ben je aan het doen?
2: Nee, thuis.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, en wat doet Henk op deze woensdag in Pijnakker?
2: Koffie maken.
0: Oh ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Hè? Ja, dat is belangrijk. En dat doe je dan de hele dag, koffie maken of zo? Of zeg je van nou, ik doe nog wat anders?
2: Met mijn kinderen dingen doen, dus van alles. Dat
0: weet je. Ja, nou ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar je werkt niet meer, Henk. Begrijp. Henk, Henk, wil je even de radio wat zachter zetten? Want anders kunnen we je echt niet verstaan. Dat gaat niet. Ik vind het heel leuk dat we aanstaan, hoor. Zometeen weer lekker hard zitten.
2: Zo dat is goed.
0: Nou, dus ik hoor nog een heel harde... Ik weet niet... Ja, zo. Nu gaat het beter. Ja, je hebt natuurlijk heel hard meegezongen met André van Duin net.
2: Ja, echt.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Hé, maar wat doe je verder in het dagelijks leven, Henk? Ben je nog aan het werk of ben je lekker vrij?
2: Nee, ik heb gewerkt. Ik mag niet meer werken.
0: Je mag niet meer? Wat heb je dan?
2: Nee, artrose. Lekker
0: niet
2: eens.
0: Oeh, ja. En heb je dat dan al lang? Werk je al lang niet meer? Of?
2: Ja, een jaar of 10 meer, denk ik.
0: Een jaar of 10 werk je al niet meer. En hoe oud ben je dan, Henk?
2: Ik ben 64.
0: Zo, dus je bent toen je begin 50 was gestopt met werken?
2: Ja.
0: Zo, maar dat is wel vervelend als je dan moet stoppen.
2: Ja, maar ja, het is niet altijd dus.
0: Nee, want wat voor werk deed je, Henk?
2: Ik was schilder.
0: Schilder, ja. Daar kan je een nekhernia niet gebruiken, nee, dat klopt. En mis je het er nog wel eens?
2: Ja, tuurlijk.
0: En wat mis je dan vooral?
2: Ja, dat werk zelf dus.
0: Ja? Gewoon weer even mooi die kozijnen opknappen en een muurtje doen?
2: Zoiets, ja.
0: Ja, snap ik. En misschien de gezelligheid met collega's natuurlijk.
2: Ook.
0: Ja, begrijp ik heel goed. Nou ja. Hey Henk, ik hoop toch dat je een beetje een leuke invulling van de dagen hebt dan, toch? Je hebt toch wel hobby's, neem ik aan?
2: Ja. Nou, dus.
0: Gelukkig. Nou, mooi. Hey, we gaan eens even die tijdmachine eens eventjes voor je fixen. Hij is inmiddels al gestart en aangekomen in 1978. Ik heb drie vragen voor je.
2: Tijd.
0: Ja, toch is een mooi jaar, hè? Hey, we gaan drie vragen aan je stellen. En let op, want misschien ga je wel gratis en voor niks. Met z'n vieren naar dat mooie museum, dat monument, dat Oranje Hotel op Scheveningen. 1978. Als eerste land ter wereld verbiedt Zweden de verkoop van spuitbussen met drijfgas uit milieuoverwegingen. Waar waren de Zweden bezorgd over? Wat deden die spuitbussen met drijfgas?
2: Haarlap.
0: Ja, wat deden die spuitbussen met drijfgas? Want ja, ze tasten het milieu
2: aan. Ontploffen of zo?
0: Ontploffen? Nee, ja goed. We gaan. Vraag 2. In een attractiepark in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend. Als eerst echt grote attractie. De attractie is daarmee het grootste spookslot van Europa. Inmiddels net verdwenen, hè? Er is een nieuwe attractie voor in de plaats gekomen. Hoe heet dat attractiepark waar het spookslot stond in Kaatsheuvel?
2: De
0: Natuurlijk. Ja, en in Amerikaanse kranten verschijnt op 19 juni een strip over een bijzondere kat. Hoe heet deze kat die gek is op lasagne en pizza?
2: Garfield.
0: Hey, de jury zit instemmend te knikken. Volgens mij hebben ze goed nieuws. Let op, daar gaan we.
3: Je hebt 2.
0: Ja, Henk. Nou ja, Henk, het is niet genoeg voor de finale, voor het horloge.
2: Nee, jammer.
0: Maar ik ga je wel blij maken met 4 kaarten voor het Nationaal Monument Oranje Hotel op Scheveningen. Kun je naartoe?
2: Heel goed.
0: Ja, veel plezier daar.
2: Ja, dank je wel.
0: En maak er een mooie dag van, hè, in Pijnakker.
2: Gaan we doen.
0: Dag Henk. En dit komt uit 1978. 10cc.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest.
12: Dat is verhuizen en meer.
13: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met natuurlijk Tess Merlo. En we keren weer terug naar Delft bij Bob Brinkman. Het is 1 uur en het nieuws uit de regio dat krijg je van André Kolen.
14: Een groep boeren is met tractoren vanuit Bergambacht onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het is niet de bedoeling om hinder te veroorzaken. 20 tractoren mogen opgesteld worden bij de Koekamp, schuin tegenover het Tweede Kamergebouw. ProRail heeft de oorzaak gevonden van een brand in een kabelgoot die al dagen het treinverkeer richting Rotterdam en het zuiden lam legt. De voedingskabel van de bovenleiding heeft in een knik gezeten en daardoor is kortsluiting ontstaan en vervolgens brand, meldt de spoorbeheerder. Het duurt nog zeker tot zaterdag voordat de stroomstoring is verholpen. De omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaar en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan is er nog verkeersinformatie. Annemiek Bosgaard bij de ANWB.
9: Op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
18: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
19: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.

0: alles wat ik wil.
1: Volumia, Hou Me Vast en Multicolor van Somjeu. Aan het begin van dit tweede uur, Menno in de middag, met zometeen hier, zoals altijd op de woensdag, Tess Merlo. En we hebben natuurlijk jouw platen, mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Je guilty pleasures zoeken we. Dus heb je zo'n plaat die zegt van, oh ja, eigenlijk kan die niet, maar ik vind hem nog altijd zo leuk. Beetje fout misschien, maar goed, dat mag allemaal. Gewoon even mailen, Menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je die om 2:05. En Bob Brinkman, die is in Delft. Was net
2: Hallo,
1: bij de groentejuwelier op de markt in Delft. Ja, het trok het, eigenlijk,
2: over de rug.
1: Ja, trok het eigenlijk mensen toen je zo begon te roepen over komkommers? En...
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, zelfs het personeel verliet de zaak. Ze hebben gewoon ook gelijk de zaak gesloten voor de dag. Want die dachten van, nou, het is klaar voor
1: Dat lukt jou gewoon, hè? Ja.
2: Knap, hè?
1: Ja,
2: het is een hele warme dag. Ik loop in mijn bodywarmer van Omroep West. Zweet parelt over mijn rug. Maar ja, op de kaart gaat verder. En dan kom je leuke mensen tegen. Letterlijk in het Delfts blauw gekleed hier een vrouw met de fiets. Bianca was het, hè?
3: Ja, klopt.
2: De grootste fan van Delft.

0: Ja, dat klopt ook helemaal. Ik heb echt van alles. Ook thuis is het net een kleine museum. Ik zeg altijd museumpie. Ik heb het laatste potje van pinnenkaas. Een hele ouderwetse oliefles.
1: En je laat gimpen maken met het skyline van Delft erop?
0: Ja, ik heb bij Dimitri online heb ik gimpjes laten maken. Sketches. En met de Oostpoort erop en de Nieuwe Kerk. En de Oude Jan. Oftewel de Oude Kerk.
1: Want je woont ook in Delft?
0: Ik heb jarenlang gewoond in Delft. En nu woon ik in Delft-Gouw. Ook een stukje Delft.
1: Is het een stukje Delft?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Wat vind je dan zo mooi hier aan Delft? We staan hier voor de Nieuwe Kerk. Is dat? Wat vind je daar zo mooi aan?
0: Alles eigenlijk. Ja, dat klinkt heel cliché, maar ook de weetjes. Ik vind het ook heel erg leuk om veel weetjes te vertellen over Delft.
1: Doe eens een weetje.
0: Je hebt Knorretje. Dat is een nar van Willem van Oranje. De prins van Willem van Oranje. Die heb echt bestaan. En die heb op de... Nou moet ik het even goed zeggen. Verversdijk. Wat je overvalt me ineens met deze vraag. En dan zie je op de gevel zie je ook echt nog een narretje, zeg maar.
1: Ah, daar heeft de nar van Willem van Oranje gewoond?
0: Ja. Ja.
1: Oh, dat is een leuk feitje.
0: Dus, en ook bij de Oude Jan. Ja, de mensen lopen daar altijd voorbij de gracht. En daar heb je eigenlijk een ondergronds die toegaat naar Prinshof toe, zeg maar. En dan zie je echt zo'n deurtje. Maar dat werd vroeger gebruikt voor de nonnetjes. En de nonnetjes die mochten het klooster niet verlaten. Alleen maar per boot. En dan gingen ze door de ondergrondse. En dan,
1: we moeten eens een tour met jou door het centrum van Delft gaan doen. Maar dat doe je zelf ook al op Facebook. Want je hebt de fiets aan je hand.
0: Ja.
1: En je hebt een telefoonhouder op je fiets. En je bent live aan het streamen op Facebook.
0: Nou, ik ben nu niet live, maar ik ben nu aan het filmen. En dat plaats ik dan na de hand op Facebook. En soms doe ik wel live. En dan begin ik altijd van met de liedjes spring maar achterop, spring maar achterop.
1: Zing je dan zelf?
0: Ja, dat ging een beetje vals, maar dat maakt niet uit.
1: Ah, joh.
0: Of als ik twee maal met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel,
1: Als ik twee maal. Hey, je steekt me helemaal aan, Bianca. Bianca fietst door Delft, zo heet jouw Facebookpagina.
0: Ja, klopt. En dat kan je gewoon bekijken. Ik was ook fan van, je bent echt een Delftenaar als je puntje. Maar ik merkte dat als ik daar wat op plaatste, zeg maar, dan gingen ze echt op je Delftse taal letten. En dat, ik vind dat gewoon traditie. En ik ken heel goed ABN, maar ik vind het gewoon echt leuk. Als ik gewoon lekker...
1: Dus je bent voor jezelf begonnen na de gezamenlijke Facebookpagina?
0: Ja, kort en krachtig. Ik ben voor mezelf begonnen. Ik ben altijd heel lang verstoffen.
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik kap je wel af.
0: Is goed.
1: Nee, ik vind het grappig om jou zo tegen te komen. Echt, een Delft-liefhebber in hart en nieren die dat dus deelt op Facebook. En zelf ook nog eens Delft letterlijk als in de kleding verwerkt.
0: Ja, en in mijn huis en in mijn kleding. En wat ik nu ook weer
1: aan... Maar als je in jouw huis dan naar de kast loopt, dan moet je oppassen dat het porselein je niet tegemoet valt?
0: Ik
1: alles is Delfts blauw.
0: Merendeels wel, ja.
1: Goed, wat erg. Dan moeten we echt eens een keer...
2: Ja, dan moet je een keer naartoe,
1: thuis gaan kijken.
2: Ja, zeker.
0: Mag ook. Maar het is beneden, zeg maar.
1: Ja, niet te veel verklappen, want ik kom nog naar je huis.
0: Oh, okay.
1: Dat gaan we echt een keer doen.
2: En ze is goed bij Stem ook, hè? Ook leuk.
1: Ja, zeker. Ja. Want laten we dan even afsluiten met dat andere liedje.
2: Dat is leuk. Oh ja.
0: Spring maar achterop. Spring maar achterop.
1: Ik dacht dat het een ander nummer was.
2: Ja.
1: Ik dacht spring maar achterop bij mij.
2: Oh nee, dit is heel oud. Nee, dit is van ver voor jouw tijd.
1: Ja, dat is een oud nummer inderdaad.
0: Ja, dat is meer van jouw tijd.
2: Eddie Christiani. Ja.
0: Ik ben weer wat ouder, hè? Dus wel heel wat ouder.
1: Ja, ik wou het niet zeggen, maar ik ben blij dat jij het zelf zegt.
0: Plas.
1: Je slaapt in mijn gezicht, ja. Nee, leuk is het ontmoeten, Bianca. We houden contact over de Delftse tours. Nou, ik heb een bron van kennis over Delft gevonden bij de Nieuwe Kerk.
2: Het komt gewoon op je af. Oké, tot over een half uurtje.
0: Twee keer.
1: Dag Menno.
2: Doeg. Oh, wacht, ik wilde Elvis gaan draaien, maar we hebben een telefoon. Hallo, met wie?
3: Casey van der Weij.
2: Hey Casey, hallo. Ja, ik wilde net een plaat gaan draaien. Wat is er? Vertel.
3: De Dire Straits wil ik horen.
2: De Dire Straits. Nou, ik ga mijn best doen. Oké, Casey, fijne dag, hè.
3: Ja, bedankt.
2: Dag Kees.

0: Elvis Presley, natuurlijk Elvis. En Moody Blue en Dire Straits. Casey, onze vaste luisteraar, die vroeg hem aan. Gaan we straks ook nog eens, of morgen of zo. We gaan we zeker nog een keertje draaien hier. Natuurlijk draaien we vaak. Maar nu ruim baan voor het Franse chanson, voor het Franse lied. Want ja, op woensdagmiddag ruimen we altijd, ja, inmiddels aan vaste plek in, hè. Al jarenlang hier in Menno in de middag. Tess Merlo, goedemiddag, Tess.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ben jij nou eigenlijk, ja, het is een soort luisteraarsvraag dit, hoor, maar dan van mezelf. Ben je nou eigenlijk voor Nederland, oh, ja, nu niet meer natuurlijk, maar of voor Frankrijk op het WK?
1: Ja, Nederland.
0: Toch wel voor Nederland, oké.
1: Okay. Ja,
0: en daarna Frankrijk dan? Of voelt dat niet zo?
1: Nou... Nee. Ja, nou, jawel. Ik gun het op zich wel. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Menno, dit jaar... Ik zit niet helemaal lekker in het WK. Nou, nu natuurlijk al helemaal niet meer.
0: Nee.
1: Maar het is toch een klein beetje aan me voorbij gegaan.
0: Ja.
1: Ik heb één wedstrijd gezien.
0: Ja.
1: De rest kon ik niet. Ik moest ook spelen tijdens één wedstrijd. Dat was in het Leidse Hout. Wat is het, anderhalve week geleden inmiddels.
0: Mm-hmm.
1: En dat was trouwens wel heel erg leuk. Toen zaten we in het... Het was in het bos, in het Leidse Hout. En waren we in een tentje gaan zitten. Dat was onze backstage ruimte. Ja, het is niet altijd glitter en glamour natuurlijk.
0: Hey, zoals in de Linda. Ja.
1: Precies.
0: Ja.
1: maar toen hadden we dus de iPad van de gitarist, die hadden we zo op een kratje neergezet. En toen hebben we nog de eerste helft kunnen kijken.
0: Ja.
1: En dat was echt heel leuk. Ook omdat, weet je, dat zijn natuurlijk ook de herinneringen die je dan bijblijven. Dat je dan op zo'n locatie dat gaat kijken.
0: Ja. Ook het leuke. Want gisteren vroeg Bob ook aan mij. Bob, onze collega, die is niet zo'n voetballiefhebber. En wat is dat dan? Ik zeg, ja, het zijn vooral de herinneringen. Dat EK 88, wat ik natuurlijk, gezien mijn leeftijd, ook nog bewust mee heb gemaakt. Sterk, ik ben daar toen nog een keer geweest. En gewoon al die toernooien daarna, dat je met vrienden keek, daarna met je kinderen, met je ouders.
1: Ja.
0: Dat zijn die herinneringen zo door de jaren heen, hè, die je maakt met dat soort grote evenementen.
1: Ja, het is veel meer dan voetbal natuurlijk.
0: Ja, dat is het, dat is het. Maar goed, Frankrijk heeft goed gedaan, dus daar kunnen we dan nog, kan jij dan nog een beetje extra op letten de komende tijd.
1: Ik zal proberen.
0: Die lijken met gezien de spelers wel een finale te kunnen gaan halen. Dus, hey, ik had eigenlijk een beetje een ideetje, want de zomervakantie staat voor de deur. Over 2 weken is deze regio aan de beurt voor de schoolvakanties. Hè, dan gaan mensen weer lekker erop uit. En ook naar Frankrijk. Er zijn heel veel vakanties in Frankrijk geboekt. Dat kwam destijds ook door die hoge ticketprijzen, hè, voor vliegreizen, vanwege die brandstofprijzen. Nu zijn er mensen, die hebben dan zo'n playlist lekker op hun Spotify in de auto met al die Franse nummers erop. En dan bedoel ik eigenlijk wel een beetje de standaard Franse nummers, hè, dit bijvoorbeeld, hè. Toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat hebben ze dan in de auto. Echt die Franse klassiekers. En nu wilde ik aan jou vragen, en ik weet, dit hebben we helemaal niet voorbereid, je mag ook nee zeggen, dat doen we gewoon live hier op de radio dan. Kunnen we de komende weken misschien een paar van die klassiekers eruit lichten, waarvan je zeker weet, die staan wel op die Spotify-lijstjes, en dat jij dan een beetje het verhaal daarbij hebt, zodat mensen, als ze op die autoroute rijden en dat plaatje komt voorbij, dat ze denken, hé, daar zit dit verhaal achter. Is dat een leuk idee?
1: Tuurlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed
0: idee.
1: Dat
0: we dat een beetje de komende weken doen, zo gedurende de zomer. Is dat leuk?
1: Ja, doen we dat in juli en augustus, doen we eigenlijk een beetje de usual suspects.
0: Zullen we dat doen?
1: Maar die wel, vind ik wel leuk.
0: Ja. Nou,
1: want ik probeer toch... Weet je, soms dan zeg jij natuurlijk wel van... ik wil iets, doe even iets herkenbaars. Want daar heb ik zin in vandaag of zo.
0: Ja.
1: Dan
0: denk
1: ik, ik duik erin. Maar ik wil altijd verrassen of weet je wel. Maar dit is natuurlijk ook leuk. Ik heb die verhalen, sommige verhalen natuurlijk al zo vaak gehoord, gelezen. Soms dan denk ik, dat weet iedereen. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet waar.
0: Nee.
1: Dus ik moet gewoon misschien even uit mijn eigen chansonbubbel stappen.
0: Maar dat vinden we ook leuk, hoor. Wij stappen ook graag juist in die bubbel. Want je verrast ons inderdaad, en dat ga je zo meteen ook weer doen met muziek die we niet zo goed kennen. Maar dat is juist leuk.
1: Ja.
0: Maar in dit geval dacht ik, met de zomervakantie en al die Spotify-lijstjes die mensen meenemen op vakantie, is het misschien wel leuk om juist die klassiekers even nog eens een keertje in het zonnetje te zetten.
1: Ja. Gaan we doen. Superleuk.
0: Dan nu ruimbaan voor iets uit jouw bubbel. Ja.
1: Uit mijn bubbel?
0: Ja. Nou, vertel. Wat heb je vandaag?
1: Ja. Nou, ik heb iets uit de jaren 80. En dan kan ik wachten natuurlijk tot het weer een soort ethisch week is bij West. Maar ik kan het natuurlijk ook gewoon nu al doen.
0: Die komt eraan trouwens, direct na de zomer. In augustus.
1: Dan misschien draai hem dan nog een keer.
0: Ja.
1: Kan natuurlijk gewoon. Nee, want vorige week, toen was het eigenlijk even langs me heen gegaan. De zangeres van het nummer dat ik heb gekozen, die is vorige week overleden.
0: Oh.
1: En dan had ik toch eigenlijk toch, dan dacht ik, verdorie, ben ik nou iets te laat. Maar die bent natuurlijk nooit te laat om nog een ode aan iemand te brengen. Het gaat om Gespatie. En zij had een nummer dat heette Etienne. Dat was in 1987 kwam dat uit. Dat was een flinke hit. Maar het is ook op een gegeven moment heel erg geadopteerd door de de queergemeenschap, zeg maar. En wat nou wel grappig is, is dat ik een paar jaar geleden op Fête de la Musique, 21 juni, toen was ik in Parijs. Toen heb ik volgens mij ook nog gebeld.
0: Ja.
1: En toen deed ik hoe noem je dat? Een raamconcert. Ja. Dus we waren op Montmartre bij een vrouw die ik had leren kennen. Die woonde op Montmartre. En dan zetten wij een speaker in het raam. Ja. En op 21 juni gingen
0: Hartje
1: we dan...
0: Parijs, mooi.
1: Hartje prijs, gingen vanuit dat raam zingen. Nou, voor ja, eerst honderden en vervolgens werden het duizenden mensen natuurlijk. Onwijs gave ervaring. Maar er was dus ook een jongen. En die enorme gekke, geweldige snor. Echt zo'n puntsnor die helemaal met gel omhoog was gezet. Ja. Hij had een of ander flamboyante broekpak aan. Met de meeste kleuren waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En dat was zo'n leuke, gekke, bijzondere gast. En hij deed ook dinnershows daar in Parijs. En het was echt, hij liep over straat. Nou, iedereen zei gedag. Het was echt een soort icoon van Montmartre. En die ging daar ook zingen. En die zong dit nummer, Etienne. En het was ongelooflijk, maar ik had het gevoel dat al die mensen die daar stonden beneden aan dat raam, dat die het meezongen. En het is niet eens echt een meezinger.
0: Nee.
1: Maar het was warm natuurlijk die dag, 21 juni. Ik had het gevoel alsof daar gebeurde echt iets. Heel die menigte, die deinde mee op die muziek. Die jaren 80 muziek, alsof je daar opeens weer was. En dan deze gozer, hij had ook een enorme hoed op zijn hoofd. Het was waanzinnig om te kijken. Het was... En daar stond ik naast.
0: Ja, daar hing jij ook uit. Jij hing uit dat andere raam. Ja, ik heb die foto, die heb ik nog voor me zelfs. Dat, ik zie hem zo nog, dat jij die foto, dat jij in dat raamkozijn zit. En volgens mij is zelfs een video zelfs ook nog. En
1: dan, ik heb er zelfs een video
0: van. Ja, en dan die mensen beneden op Montmartre, dat beroemde Montmartre, die allemaal naar jou naar boven keken en luisterden en dansen. En ja, want Fête de la Musique, dat is een jaarlijks terugkerend feest in heel Frankrijk. En er wordt overal, vooral veel live muziek gemaakt, hè, op straat en gedanst.
1: Klopt.
0: Ja, en dit nummer wat je nu gaat aankondigen, dat klonk daar dus ook. Mooi verhaal erbij. Bij een zangeres die dus vorige week is overleden.
1: Ja, dus dan ook maar een kleine ode aan haar. Ja, lijkt me een goed moment.
0: We gaan het doen.
1: Heel goed. Dit is Gespatie met Etienne.
0: Tot volgende week, Tess.
1: Tot dan.

0: Chen. De keuze van Tess Merlo. Inderdaad, een beetje die jaren 80 sound, hè, zoals ze zo mooi omschrijft. En vanaf volgende week is ze er weer. En dan elke week met dus een Franse klassieker die we meenemen op vakantie. En dan haar verhaal daarbij. Zometeen, het laatste half uurtje, tijd ingeruimd natuurlijk voor nog één keertje Bob Brinkman in Op de Kaart. En we hebben jouw plaats, menno@omroepwest.nl. Dat is het mailadres. We zoeken je guilty pleasure. En over Tess gesproken, je hoeft niet eens tot volgende week woensdag te wachten. Het is er zondag al.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Het is 2:05, Radio West en het nieuws uit je regio met André Kolen.
13: Goedemiddag. Bij een flatgebouw aan de Titus Brandsmalaan in Leiden is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden in een garagebox en een woning. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Straat vlak achter het Bevrijdingsplein is afgezet en woningen worden ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie is onderweg. Aan beide kanten van de straat hangen politielinten en politieauto's en brandweerwagens die staan voor de deur. Politie laat weten in het kader van een lopend onderzoek een woning te zijn binnengevallen en agenten stuiten daar op een grote lading zwaar vuurwerk. Lag zowel in een garagebox als in een woning zelf, zegt een politiewoordvoerder. Daarop is besloten de boel te ontruimen. Hoeveel woningen er zijn ontruimd, dat is nog niet duidelijk. In de woning is één persoon aangehouden en hij is meegenomen naar het politiebureau. De Amerikaanse zanger en songwriter Victor Willis is overleden. Hij is de oorspronkelijke leadzanger van The Village People. Vooral bekend natuurlijk van dat ene nummer. Ja, en natuurlijk met dat dansje erbij, hè. In de videoclip ging hij verkleed als de politieagent. En ook schreef Willis mee aan Go West en In the Navy. In 1980 verliet hij de band en voerde hij een jarenlange juridische strijd om de auteursrechten. Bijna 30 jaar later keerde hij terug. En vorig jaar zong hij nog bij de inauguratie van president Trump.
0: Ja.
13: Ja, Victor Willis overleed na een kort ziekbed. Hij was slechts 74 jaar. En een groep boeren is met een tiental tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag gereden om daar te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De voertuigen die reden over binnenwegen en hinderden daardoor niet het verkeer op de snelweg. De stoet werd ook begeleid door de politie. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de stikstofplannen en het is de bedoeling dat ontevreden boeren dat debat bijwonen. Van de gemeente Den Haag mogen 20 tractoren geparkeerd worden op de Koekamp uit protest. Dat is dan schuin tegenover het Tweede Kamergebouw.

0: Ja, het is altijd goed om Huub hier te hebben met ook dit zomerweer. We hebben natuurlijk een extreme hitte gehad. En de grote vraag is, komt dat terug volgende week? Daar ga je zo meteen antwoord op geven, maar eerst maar eens even vandaag, Huub.
1: Nou, dat is een heerlijke dag vandaag juist met temperaturen die nu 22, 23 graden zijn. Het wordt zo rond de 24. Op de meeste plaatsen blijven droog, maar ja, in de buurt van Rotterdam ontwikkelt zich een klein buitje. Nou ja, dat zou net kunnen. En voor de rest aardig wat zon vandaag. Een heerlijke middag en avond. Want ook dan zijn er opklaringen. In de loop van de avond en nacht komt er meer bewolking. We krijgen dan aanvankelijk weinig wind. Later een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht wordt het 15 graden. Morgen ziet het er even wat anders uit. Er is nogal wat bewolking. Er valt enige tijd wat regen. Maar ja, 1 millimeter, 2 millimeter, dan moet het wel weer zijn geweest. Want later op de dag komen nogal weer opklaringen. Wel met wat meer wind uit het zuidwesten. Aan zee af en toe windkracht 5 tot 6. En dan wordt het morgen zo'n 22 graden. Vrijdag is het weer droog met een paar wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Wel een noordwestenwind en dan wordt het maar 20, 21 graden. En zaterdag wordt het weer wat warmer, 24 graden met zonnige perioden. Maar dan vanaf zondag en begin volgende week wordt het toch een beetje licht wisselvallig. Het wordt allemaal niet dramatisch. De temperaturen komen dan ook nog steeds uit op 22, nou heel misschien 23 graden. Af en toe een enkele bui, dat kunnen we nog wel gebruiken. En vanaf volgende week woensdag lijkt de temperatuur alweer duidelijk hoger te worden. De tweede helft van volgende week worden ze weer zomers hoog met 6, 7, 28 graden. Misschien zelfs nog wel iets meer. En dan blijft het toch weer tot zo'n beetje half juli grotendeels droog. Dus alles bij elkaar opgeteld is het volgens mij voorlopig nog prima zomerweer.
0: Dankjewel, Huub. Ja. Er is nog verkeersinformatie van de ANWB en daar zit Annemieke Bosgaard.
2: Op de A4 richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Gouda ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want mijn plaat komt eraan. Of kijk op omroepwest.nl.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
5: Menno in de middag.
0: Ja, het is niet gebruikelijk dat we dit doen op de woensdag. Maar we gaan er ook geen gewoonte van maken. Maar ja, je keek zo sip omdat jouw plaat aan mocht vragen. Ja. En toen zei je, en ik heb er juist een guilty pleasure.
3: Ja, mijn guilty pleasure, ondeugende pleziertjes natuurlijk. China Easton.
0: Met deze, hè? Ze staat ook heel sexy op de hoes.
3: Ja, ze hangt boven mijn bed.
0: Mooi, ze ziet er echt mooi uit.
3: Ja, ze is nog steeds heel mooi.
0: Ja.
3: En toen was ze natuurlijk nog heel jong. Had ze nog dat beetje dat Schotse accent. Ik heb er ooit een hand mogen geven.
0: Ja.
3: Nooit meer gewassen.
0: Nee, dat snap ik.
3: Prachtig.
0: Ja. En een mooie plaat dit ook, zeg. Ja,
3: follow the rainbow.

0: Ja, de guilty pleasure van onze nieuwslezer. En ik kan me wel bij voorstellen, hoor. André Kolen koos voor China Eastern uit 1988. Soul in de stem, hè? Dat hoor je. Follow my rainbow. Mooi.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan contact zoeken met Bob Brinkman voor de laatste keer op de kaart vanmiddag. Bob?
2: Hallo, Menno. Hallo. Ja, hallo.
0: Waar zit je?
2: Ik rij langs Blijdorp.
0: Oh, je bent aan het rijden ondertussen?
2: Ja.
0: Oh, handen aan het sturen, ja. Want anders krijgen we... Ja, en terecht krijgen we dan boze telefoontjes van luisteraars. Want we doen alles voor de veiligheid.
2: Ik heb geen stagiair, maar de stagiair van Radio West, die is mee.
0: Indra?
2: Indra, klopt. Ja. Indra, hallo. Zeg eens hallo.
3: Hallo.
2: Precies, die is mee. Die houdt de microfoon vast, zodat ik inderdaad twee handen aan het stuur kan houden.
0: Heel goed.
2: En ook kan schakelen.
0: Maar even wachten, want
2: we hadden
0: Delft als bestemming. Maar waar ben je op weg naartoe?
2: Ja.
0: Wat?
2: Ik rij langs Blijdorp nu. Ik zie hoge gebouwen in de verte. Iets verderop zie ik de Euromast. Ja. Ik ben in Rotterdam.
0: Rotterdam.
2: Ik ben in jouw mooie Rotterdam.
0: Ja, zeker. Ja, dat is een schitterende stad. Ja, wel net buiten onze regio. Dus wat doe je daar?
2: Oh, nou, dan moet ik weer terug.
0: Je bent verdwaald. Ja, vertel.
2: Nee, ik heb een speciale missie, Menno. En die missie begint al om 2:00. En daarom moet ik heel eventjes het mooie Delft achter me laten. Maar het is niet voor niets. Want ik ga zo meteen aanschuiven bij een lunch met... Bart Hoogkamer.
0: Hey.
2: Met de Benga Boys.
0: Ja.
2: Met Glennis Grace. En met onze grote vriend van de show, Jeroen van der Boom.
0: Ja, leuk. Ja.
2: Want voor de derde keer op rij dit najaar staat Jeroen van der Boom in Ahoy Rotterdam met zijn The Piano Man concertreeks. En die wordt aangekondigd vandaag met allemaal leuke gastartiesten. Daar zijn wij voor uitgenodigd. Ja, en dan moet je wel op tijd zijn natuurlijk, Menno. Ook als shownieuwsman natuurlijk van Menno in de middag. En het begint om 2:00 stipt. Dus ik ben nu echt plankgas door de Rotterdamse straat aan het rijden. Om ervoor te zorgen dat ik op tijd kan aanschuiven daar tussen al die BN'ers.
0: Ja, wat goed. Hey, want ja, daar zijn we al eerder geweest ook. Natuurlijk, bij de Piano Man. Dat is heel interactief. Hè? Hij gaat dan achter die piano zitten in Ahoy en je vraagt een nummer aan en hij speelt het.
2: Hij heeft een grote vissenkom, die gaat rond in de zaal. Daar kun je je verzoekje in doen. En dan gaat hij echt uit die vissenkom. Sommige mensen denken misschien soms dat het bedacht is, maar het is echt zo. Gaat hij echt een liedje pakken en dan gaat hij dat daar spontaan spelen. En dat, ja, Jeroen van der Boom heeft zoveel ervaring, ook van Crazy Piano's op Scheveningen, waar hij is begonnen natuurlijk, Jeroen. Dat is ook een beetje het linkje met de regio. En daar kunnen ze dat ook. En dat doet hij dan nu in het groot. Hij maakt van Ahoy een pianobar.
0: Nou, hartstikke leuk. En er is dus zometeen een persbijeenkomst. Ja, daar moet jij bij zijn. Jij staat altijd bovenaan die lijst natuurlijk om daarbij te zijn. Als het om uitnodigingen gaat. Ja, je noemde net al veel mensen van die daarbij aanwezig zijn. Die gaan optreden. Op wie verheug je het meest?
2: Ik vind het wel heel leuk om Bart Hoogkamer eens in het echt te zien. Die hebben we al zo lang vaak aan de telefoon gehaald ook.
0: Zeker.
2: Maar ik heb hem nooit in zijn ogen kunnen kijken. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. En ik ben ook benieuwd hoe het met het vaderschap gaat en dat soort dingen.
0: Nou.
2: En dat ga je morgen dan allemaal horen tussen 12 en 2 op Radio West.
0: Nou, dat is nou leuk. Hier in Menno in de middag. Morgen dus alle avonturen die hij zometeen met al die artiesten mee gaat maken. Bob, nou ja, succes dan en horen we je morgen.
2: Ja, tot morgen, Menno.
0: Hoi.
4: Mijn naam is Jeroen van der Boom en ik luister altijd naar Menno in de middag op Radio West.

0: dat met al die goede berichten van Huub Mizee net. Die hitte die komt niet echt meer terug volgende week. Ja, zo richting de 30, maar we gaan niet meer richting de 40. Gewoon lekker zomerweer. En daar horen de Beach Boys natuurlijk bij. Wouldn't it be nice? En daarvoor Jeroen van der Boom. En Bob Ringman is dus op weg naar de perslunch van Jeroen van der Boom. Van het concert The Piano Man, dat later dit jaar weer gegeven wordt. En daarbij vele gastartiesten, die zijn ook allemaal aanwezig straks. Bob gaat ze spreken en morgen dus hier in Menno in de Middag gaan we al die sterren, want ze mogen het wel sterren noemen, hè, gaan we ze allemaal horen. Dat is leuk.
1: Jouw plaat.
0: Ja, daar eindigen we mee. We zoeken je guilty pleasures. En ja, Colinda Swiers uit Nieuwkoop zegt, ja, nu net het bericht kwam dat Victor Willis, de zanger en oprichter van The Village People, is overleden, kun je maar één guilty pleasure aanvragen. En dat zijn natuurlijk The Village People met hun grootste en bekendste hit, The YMCA. Dit was een Menno in de Middag. Blijf lekker bij West vandaag en maak er nog een mooie dag van.

0: Jury heeft pas weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Strakjes muziek aan zee met onder andere Paul McCartney. Maar het is 2:00, hier is het nieuws met André Kolen.
11: De burgemeester van Den Haag heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 trekkers of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp in de stad. Stoet van zo'n 30 trekkers vertrok woensdagochtend, vanochtend dus richting Den Haag, om te demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Tenminste 5 boeren zijn op de grens van Den Haag op de Zoetermeerse Rijweg aangehouden, meldt de politie. Dat gebeurde op basis van dat noodbevel. Bij een flatgebouw in Leiden is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden in een garagebox en een woning. De straat is afgezet, woningen worden ontruimd en de explosieve opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld. In de woning is 1 persoon aangehouden en hij wordt meegenomen naar het politiebureau. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden, van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10:00 uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
13: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen, de rechte rijstrook is daardoor dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Dan naar de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A12 iets verderop, tussen Bodegraven en Gouda, nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en twee rijstroken zijn dicht.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
16: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht, hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
17: Luister nu op Spotify, aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Tot 4 uur, muziek aan zee.

If you know what I mean. En daarmee begonnen wij onder andere Muziek aan Zee op deze 1 juli 2026. We begonnen eigenlijk met Hope of Deliverance van Paul McCartney. We gaan lekker door met de Eurythmics, There Must Be an Angel.

0: De Spencer Davis Group en Keep On Running.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Zeker, we hebben een nieuwe maand en we hebben ook nieuw goed nieuws weer voor je. En dit keer gaat het over een Poolse influencer. En zo'n influencer, dat is een man die via zijn social media, Facebook, Instagram, TikTok, reclame maakt voor allerlei dingen. En op die manier zijn brood probeert te verdienen. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Maar in Polen is er iemand geweest en die heeft zijn invloed aangewend om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Het doelbedrag voor zijn actie was 118.000 euro. En uiteindelijk heeft hij 60 miljoen. Opgehaald. Dat is gebeurd tijdens een marathon livestream. Hij heeft 9 dagen op internet die livestream in stand gehouden. Hij heeft zich laten vergezellen door een hele hoop beroemde gasten, maar dat heeft dus uiteindelijk ongelofelijke bedrag van 60 miljoen opgeleverd. Mooi hoor.
2: I promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats in the spring.

twee hele mooie liedjes achter elkaar. Nervous van Gavin James. En hier is Dan Fogelberg. Die man heeft ook prachtige muziek gemaakt. Dit is eigenlijk zijn allergrootste hit die hij ooit gehad heeft. En die heet Longer.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.
0: Eerder te horen op Radio West.
2: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
3: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
2: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd.
3: Oh, nee, dan meen je niet.
2: Wat gebeurt er?
3: Pyjama.
2: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
3: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
2: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
3: Dan moet je wel blijven wachten.
2: Wij wachten wel
3: even. Oh, wat erg, die...
4: Ik kom voor Irene.
5: Ja, die zit boven aan de telefoon.
4: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
6: Kijk, ik sta met mijn baby om.
4: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
6: Ja, klopt. Ja.
4: Dan ben ik de moeilijkste niet.
6: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
4: Nou, valt het mee, valt het tegen?
6: Nee, valt wel mee.
4: Oh, gelukkig.
6: Valt wel mee.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
7: Dit is Radio West.
8: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Paul. De burgemeester van Den Haag heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren in de stad. Op basis van het noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Er mochten niet meer dan 20 tractoren de Den Haag binnen en de overige trekkers zijn door de politie tegengehouden. Rond 14:15 zijn 20 trekkers onder politiebegeleiding aangekomen bij het Tweede Kamergebouw. Boeren demonstreren daar tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droegen een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Oud-minister Grapperhaus is tijdens een coronaverhoor in een flinke discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren. Grapperhaus werd toen boos.
2: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. Anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
3: Dat staat er niet in.
4: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
20: Nee, maar we hoeven niet...
4: Dit vind ik een wezenlijk punt.
20: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus.
4: Geef de antwoorden onder Ede.
19: Vert Grapperhaus was dat. Vanmiddag praat de commissie voor de tweede keer met Jaap van Dissel. Die gaf het kabinet adviezen in coronatijd. Bij een flatgebouw aan de Titus Brandsmalaan in Leiden is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden in een garage, box en een woning. De straat vlak achter het Bevrijdingsplein is afgezet en woningen zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie wordt ingezet. De politie laat weten in het kader van een lopend onderzoek een woning te zijn binnengevallen. En agenten stuiten daar op de grote lading zwaar vuurwerk. Het lag zowel in een garagebox als in een woning zelf, laat een politiewoordvoerder weten. Daarop is besloten tot ontruiming over te gaan. Hoeveel woningen precies zijn ontruimd is niet bekend. In de woning is één persoon aangehouden en hij is meegenomen naar het politiebureau.
18: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
21: Ook vanmiddag zijn er perioden met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Er is slechts een kleine kans op een enkele bui. De wind is overwegend noordwestelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond zijn er nog opklaringen, daarna komt er geleidelijk meer bewolking. Vanavond is er weinig wind, in de loop van de nacht komt er een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt vannacht ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst bewolking en valt er enige tijd regen. In de loop van de middag komen er opklaringen. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 22 graden. Vrijdag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het wordt dan 21 graden. Zaterdag zijn er perioden met zon en dan wordt het ongeveer 24 graden.
19: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi.
22: In de regio viel op de A12 naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over.
19: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
23: Muziek aan Zee.

prachtig, Layla van Derek and the Dominos. Ik draai hier bij Radio West ook wel eens de akoestische versie van Eric Clapton. Maar ik vind deze originele van Derek and the Dominos, eigenlijk ook Eric Clapton, vind ik gewoon de allerbeste. Hier zijn de Bee Gees. We gaan eventjes terug naar de jaren 70 met de Night Fever.

0: plaat van Bruce Springsteen die prima zou passen in
1: 80's at 6.
0: En dat is dadelijk tussen 6 en 7. Een plaatje aanvragen. Natuurlijk gewoon even een mail sturen. Bas, @omroepwest.nl.
1: De kopstaartplaat.
0: Zijn we toe aan de kopstaartplaat. Gisteren hadden we On the Wings of Love van Jeffrey Osborne. Prachtig plaatje. Op aangeven van Jan Keizer als kopstaartplaat. Zoeken we dus vandaag een plaatje dat begint met het woord love. Nou, dat is natuurlijk een van de meest gebruikte woorden in platentitels. Dus keuze te over. Jan Keizer, dus uit Zuid-Afrika. Ik noem hem even als eerste. Hij schrijft: hoi Bas, uiteraard hartelijk dank dat je mijn keuze speelde. En ik wil echt iedereen bedanken die lieve berichtjes heeft gestuurd en blijken van medeleven heeft gegeven. Er gaan voor mij nog hele zware dagen, tijden aankomen waar ik waarschijnlijk niks van me zal laten horen. Maar Jan, daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Nou, voor vandaag, schrijft Jan, ga ik een nummer voordragen van Queen. En ja, dat was te raden. Love of My Life. Met een lieve groet aan ons allemaal van Jan Keizer. Jan, dankjewel en heel veel sterkte daar. Werner Jansen schrijft: hey Bas, ja, ik doe weer eens een rondje mee met die kopstaartplaat. De eerste die me te binnen schiet is A Love is the Drug van Roxy Music. Groetjes van achter het fornuis. Dankjewel Veronique en eet smakelijk. Tilly Vertuinsen schrijft: ha, die lieve Bas. Ja, dat zijn weer pluspunten. Ik had gisteren een dagje met mijn jongste spruit. Het zit er weer op. Het is altijd genieten hoor, als die kleine druif langskomt. Ze is 3 jaar oud en af en toe denk je, hoe komt ze erbij? Ja, kinderen kunnen hele bijzondere dingen zeggen, jonge kinderen. En zeggen ook vaak dingen waarvan je denkt van, hey, dat klinkt heel grappig. En het is nog logisch ook wat ze zeggen. Want ja, kinderen denken gewoon rechtdoor. Nou, de suggestie van Tilly voor de kopstaartplaat van vandaag. De eerste dag natuurlijk van de maand juli. Love in Slow Motion van Ed Sheeran. En dit liedje is in mijn beleving, zo schrijft ze, niet heel bekend. Groet van Tilly. Tilly, dank. Piet van der Poel, hij schrijft: hoi Bas, voor mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat neem ik je graag mee terug naar een tijd die voor mij voelt als een ander leven. Mijn jeugd, ergens in de late jaren 60. Nummer dat ik wil voordragen is We Love Life, tussen haakjes, Like We Love You, van Group 1850. Een band die destijds bestond, of bekend stond, om haar gedurfde, experimentele, eigenzinnige, bijna kosmische rockgeluid. Dat nummer uit 1968, Waar blijft de tijd, is een prachtig voorbeeld daarvan. En als ik nou in één zin zou moeten vangen waar dat nummer om draait, dan zou ik zeggen dat het gaat om psychedelische, herhalende en bijna hypnotiserende viering van levenslust en verbondenheid met de luisteraar. Het is muziek die niet alleen klinkt, maar ook ademt. Muziek die je even optilt uit het alledaagse. En nog een leuk detail voor de liefhebbers van Haagse rockgeschiedenis, dubbele punt. Beertje, Beer Klaassen is dat, de drummer van Group 1850, werd later de drummer bij Q65 tijdens hun herformatie in de jaren 70. Pardon, de woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Dank Piet. Willem Spaans, hij schrijft: Habas, vandaag wil ik voordragen Love Runs van Tim McGraw. Ik ben een groot fan van stevige hedendaagse country en country rock. En dat is, dit is daar een heel aardig voorbeeld van. Tim McGraw, een Amerikaanse countryzanger. Veel van zijn singles en albums hebben de top van de hitparades al daar bereikt. Hij is de echtgenoot van countryzangeres Faith Hill. Die naam kennen we natuurlijk ook. Dankjewel, Willem. Kees Pronk schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Love You More van Raccoon. Het is alweer 20 jaar oud, dat liedje, maar het blijft mooi. Klopt helemaal, Kees. Dankjewel. Romeo Sattloe schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat, Al Green, Love and Happiness. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging. Dank Romeo. En tot slot Koos Enthoven. Hij schrijft: hoi Bas, niet moeilijk vandaag, keus genoeg. Maar ik ben helemaal gek van de Schotse band Simple Minds. Dus wat mij betreft, Love Song uit 1981. De kopstaartplaat. Als het aan Koos zou liggen. Luidjes, allemaal weer ontzettend bedankt voor de fijne suggestie. Ik zou ze allemaal willen draaien, maar dat gaat niet lukken natuurlijk. Keuzes moeten er gemaakt worden. En daarom het liedje Love Runs van Tim McGraw. Dat is de kopstaartplaat van vandaag. Zoeken we morgen een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to run. Love.

0: Op aandragen van Willem Spaans uit Voorburg, deze de kopstaartplaat van vandaag. Tim McGraw, zo heet de artiest. Het liedje heette Love Runs. Ik vind het een lekker plaatje. Vanmorgen zoeken we dus een plaatje dat begint met een vervoeging van het werkwoord to run. Wat mij betreft mag je dat ook met het Nederlands doen of een andere taal, is ook goed. Nou, heb je een leuk ideetje, stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Zometeen gaan we naar het nieuws van 6 uur. En natuurlijk de hoogtepunten van het nieuws uit onze buurt. Het nationaal en internationaal nieuws. En dan dadelijk ben ik bij je terug met de 80's at 6 hier op Radio West. Laat hem lekker staan. Gaan we nog lekker plaatjes draaien zometeen.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio West.
3: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het Residentieorkest Koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
4: Alleen op TV West.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
14: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
15: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
14: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
15: Al 100 jaar.
14: Van der Geest.
15: Dat is verhuizen en meer.
16: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: Zometeen muziek uit de jaren 80. Het rondje regio komt voorbij en natuurlijk speel ik het spelletje in zijn achteruit. De hoofdpunten van het nieuws bij jou uit de buurt krijg je van André Kolen.
17: Er is een reconstructie gemaakt van de fatale steekpartij in Den Hoorn, waarbij de 16-jarige Giannini om het leven is gekomen. Dat gebeurt om verschillende scenario's te onderzoeken. De verdachte was zelf aanwezig bij de reconstructie. De nu 19-jarige Rijswijker M.A. staat terecht voor het misdrijf, maar hij is op vrije voeten omdat er sprake lijkt van zelfverdediging, oftewel noodweer. De A12 is vanmorgen afgesloten geweest na een ongeluk bij Reewijkdorp. Op het deel tussen Bodegraven en Gouda in de richting van Den Haag gebeurde rond 10:30 een ongeluk met een paardentrailer. Dat zorgde voor veel oponthoud, maar 5 kwartier later ging het deel van de A12 weer open. Aan de Mesdaglaan in Hillegom is afgelopen nacht een bestelbus compleet afgebrand. Het vuur werd even voor 2:30 in de nacht ontdekt. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een aantal knallen. Buiten bleek er een geparkeerde bestelbus in brand te staan. Dat ging met veel rookontwikkeling gepaard. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen. Dennis Mooi bij de ANWB.
19: Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een kwartier vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers op het gezellige terras. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
23: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
25: Tot 7 uur. West komt thuis.

Op verzoek van Ruud, deze plaat Simple Minds, Don't You Forget About Me. Welkom bij de 80s at 6, jaren 80 muziek tussen 6 en 7. Elke woensdag op Radio West, waarbij jouw verzoek ook van harte welkom is. Plaatje aanvragen, even een mailtje sturen, bas@omroepwest.nl. In dit uur straks nog het spelletje In Zijn Achteruit. En ik denk dat de opgave van vandaag niet zo gek moeilijk is. En er is ook een goede reden om die plaat In Zijn Achteruit te zetten. Dat ga je dadelijk allemaal merken natuurlijk. En verderop in het programma, eigenlijk al over een paar minuten, dan doen we het rondje regio. Gaan we even buurten in Leidschendam-Voorburg en of in Zoetermeer. Wat is daar allemaal gebeurd? Nou, Aniek Endhoven die heeft dat in de portefeuille. Die houdt ons op de hoogte. Dan het tweede verzoek van de avond. Dan moet ik even grasduinen in mijn administration. En die heb ik dan hier, jou hoor, een plaat aangevraagd door Alex. En die wil graag horen Chess en Dave. It Ain't No Pleasing You. Daar draait hij al.

0: plaatje klinkt een beetje als uit de jaren 60, maar het is toch echt uit de jaren 80. Chess and Dave, Ain't No Pleasing You.
1: Rondje regio.
0: Kwart over zes, prachtig tijdstip voor het Rondje Regio. En op de woensdagen dan schakelen we altijd eventjes met Aniek Enthoven. Want ja, zij is portefeuillehouder Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer. Nou ja, van beide wel, maar ja, of we dan wat hebben natuurlijk,
2: ja,
0: aan beide.
2: Ja, dat is altijd maar de vraag.
0: Altijd maar de vraag. Maar goed, meestal word ik toch wel verwend. Nou, of het vandaag ook weer gaat gebeuren, we houden dat nog heel even spannend. We beginnen met Katie Kotti. Dat wordt in onze regio op verschillende plekken herdacht. En de vrijheid wordt ook gevierd. Onder andere vandaag in Amare. En toevallig was een collega van mij daar zo.
3: Heel bijzonder voelt dat. Aan de ene kant blijheid en aan de andere kant toch ook wel een beetje verdriet.
4: Voor mij persoonlijk is het vooral echt dankbaarheid voor wat mijn voorouders hebben meegemaakt. Dat hebben kunnen overleven. Het is heel veel leed dat ze hebben meegemaakt. En dat ik het vooral belangrijk vind om hun te kunnen herdenken en te kunnen eren ook in mijn dagelijks leven.
5: Ik raak er best wel emotioneel van.
6: En waarom dan?
5: Nou, gewoon de herinnering. Hè? De herinnering wat de mensen vroeger allemaal hebben doorstaan. Maar ook wat we met elkaar nu bereikt hebben. En dat we het met elkaar kunnen vieren, dat we het hardop kunnen zeggen. Ja, daar ben ik trots op.
0: Katie Kotti, een Surinaams begrip, betekent letterlijk verbroken ketenen. Toch, Aniek?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. En het wordt vandaag gevierd en herdacht. Het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar.
2: Ja, er is ook gisteravond wel herdacht en dan vandaag gevierd. Zo'n beetje zoals bij ons 4, 5 mei.
0: Ja, precies.
2: Ik ben bij een meneer uit Zoetermeer langs geweest, ja. Elvis Biekman. Ging ook over Katie Kotti. Want herrie, ja, het zei mij helemaal niks. Maar ik ga jou nu vertellen wat het is.
0: Ja?
2: Het heeft niks met muziek te maken. maar met eten. Dat is een gerecht wat echt bij Katie Kotti hoort. Wat ze ongetwijfeld in Amare vanmiddag ook gegeten hebben. En dat is één op één verbonden met het slavernijverleden. En ik ben met Elvis Biekman de keuken ingegaan in Zoetermeer.
0: Ja.
2: En hij is voor mij herrie gaan maken.
0: Oh, lekker.
7: Ik maak het graag omdat het lekker is. En het doet me natuurlijk denken aan onze voorouders. Die dit ook vaak hebben moeten maken. Dat geeft kracht.
2: Herrie bestaat uit gekookte knolgewassen, zoals cassave en zoete aardappel, met gezouten vis, bakkeljauw.
7: Toen de slaven van de schepen kwamen, moesten ze natuurlijk wel ook eten. En je kan je voorstellen dat de slavenhouders niet hun dure vlees en dure gerechten aan de slaven wilden geven. Dus moesten ze het hebben van knolgewassen die ze ter plekke konden oosten, een beetje verbouwen. En gedroogde, gezouten vis, want dat was het goedkoopste wat er was. Eén ding zit er nog niet in en dat is peper. Madame Jeanette hoort erbij.
2: Maar bij Katie Kotti wordt dit ook gegeten door witte mensen. Die kunnen daar allemaal niet zo goed tegen, hè?
7: Ja, maar steeds beter. Ze passen zich steeds beter aan. Dus dat is wel mooi.
2: Op 1 juli wordt herrie vaak gratis uitgedeeld en samen gegeten.

0: U staat mij nu te filmen. Als witte persoon staat u mij te filmen. Nou, je moet er niet aan denken dat het 300 jaar geleden kon zijn gebeurd. Maar ondertussen moet ik hier opletten. Ik ga nu de vis erbij doen. Ja. Ja. Goed zijn, even.
1: Oh ja, het is lekker pittig. Ja, ik moet lachen.
0: Weet je dat?
1: Heerlijk gemaakt.
0: Sommige Surinamers, als het niet pittig is, vinden ze het helemaal niks.
2: Ja. Ja, dat is herkenbaar. En vergis je niet, Surinaamse sambal. Nou, dat behoort tot de heetste ter wereld, volgens mij.
3: Ja, deze meneer was heel lief voor mij geweest, hoor. Maar ik vond het toch nog best wel pittig.
2: Ja, dat zal best. Ja. Ja. Je moet daar ook aan wennen. En daar heeft hij ook gelijk in, natuurlijk. Nederlanders die zijn helemaal gek op andere eetculturen. Ook de Surinaamse. Ik bedoel, de rotti is hartstikke populair bij, ja. Bij ons autochtone Hollanders, zal ik maar even zeggen. Maar goed, hij vertelde ook dat die bakkeljauw, ja, dat was vroeger een van de goedkope ingrediënten. Ja. Voor de mensen die natuurlijk weinig geld hadden. Nou, tegenwoordig is dat omgekeerd, want het is kabeljauw toch, hè, bakkeljauw?
3: Jazeker, gezouten. Ja.
2: En het kost een partij geld, joh.
3: Ja.
2: Dat wel. Maar je hebt er wel lekker van gesmikkeld.
3: Ja, het was hartstikke gezellig bij Elvis Biekman. Het was erg leuk. Maar met een serieuze ondertoon. Ja, hè? Okay. Want het is, ja, het is voor hem ook een gerecht wat echt...
2: Iets teweeg brengt. Een herinnering oproept. Ja. En iets dat hij ook niet wil vergeten. En iets dat hij gewoon wil blijven herdenken.
3: Ja.
2: Absoluut. Oké. Okay. Nou, uit Zoetermeer dus, hè? Deze lieve man, Elvis Biekman. Maar je was niet alleen voor Elvis in Zoetermeer. Sterker, je komt net uit Zoetermeer.
3: Ja, nou. We doen even alleen maar Zoetermeer vandaag. Maar ik wil dat toch nog even vertellen. Ik kom net uit Zoetermeer. Ik heb mijn auto hier voor de deur geparkeerd en bij jou de studio ingerend. Ik heb mijn lippenstift nog op.
2: Ja, dat ben ik voor jou niet gewend.
3: Nee, hè? Dat ziet er helemaal chic uit. Want ik was bij een chique borrel. Een afscheid van twee wethouders in Zoetermeer. Jan Idema en Bouke Velzen.
2: Ja, dat die hebben er een tijd rondgelopen.
3: Nou zeker, Jan Idema. 8 jaar lang, 2 termijnen. Bouke Velzen 4 jaar. Ze komen beide niet terug in het college. Idema zegt zelf, ik heb na 8 jaar wel gezien. Velzen had nog wel even verder gewild. Hij zegt, ja, het voelt alsof je in de rust stopt.
2: Ja, ja.
3: Maar hij is van de ChristenUnie SGP. En die zitten nou eenmaal niet in de coalitie. En dan moet je dus het stokje doorgeven. Het was leuk, het was mooi. Het was 5 kwartier lang in het Stadstheater. Informele speeches, verhaal van de burgemeester. Ik heb de wethouders een beetje beter leren kennen. Net nu ze weggaan, dat is altijd jammer.
2: Ja, dat is jammer, ja.
3: Bouke Velzen bleek deurwaarder te zijn geweest. En een groot ADO Den Haag fan. Kreeg een ADO-sjaal van burgemeester Michel Bezuijen als afscheidscadeau.
2: Leuk, ja.
3: En Jan Idema is een enorm muziekliefhebber. Heeft thuis 6000 LP's liggen.
2: Zo dan.
3: En nog veel meer hobby's, hoor. Wijn en whisky zijn ook zijn hobby's. Spelletjes doen, begreep ik.
2: Gaat hij pensioneren of zeg je van gaat nog een beetje doorwerken?
3: Nee, hij gaat nog wel door. Hij is net iets over de 50.
2: Oh,
3: dus,
2: dan moet hij nog even.
3: Hij gaat wel de hele zomer nu, denk ik, LP's luisteren en spelletjes doen.
2: Met een whiskytje erbij.
3: En whisky drinken.
2: Heerlijk, ja.
3: En zich daarna eens beraden op wat hij hierna gaat doen.
2: Ja.
3: En hij heeft een gruwelijke hekel aan Toto. Ja. Ja.
2: Nou ja, wat is dat dan toch voor flauwigheid?
3: Ja.
2: Jan, als je dit hoort, wat is dit?
3: Ja. In de zaal werd Africa van Toto gedraaid. Dat
2: tot zijn afgrijzen.
3: Ja, tot zijn afgrijzen. Hij vindt alle platen van Toto op elkaar lijken. En bij die 6000 LP's zit er dus geen één van Toto. Hij kreeg overigens wel een ingelijste, wat is het? Platencover van burgemeester Michel Bezuijen. Van Toto.
2: Geweldig. Nou, ik wil Idema dan toch eens een keer uitnodigen hier in de studio. Dan kunnen we een uurtje lang over muziek bomen. En dan zal ik hem toch een aantal dingen laten horen van de mannen van Toto. Ze hebben niet alleen Toto gedaan. Zij hebben zo verschrikkelijk veel muziek ingespeeld voor andere artiesten. Zo onwijs veel. Als hij dat weet, dan zal hij toch ietsje pietsje meer respect hebben voor Toto. Maar goed, smaak valt niet te twisten.
3: Ja.
2: Zo is het net. Aniek, dank je wel, hè.
3: Tot de volgende.
2: Ja, tot de volgende. En de lippenstift kwam weer af. Tenzij natuurlijk meneer Enthoven zegt van nou, laat maar even op.
3: Nou, die is er deze week niet. Dus die krijgt dat helemaal niet mee.
2: Kijk, zo is het maar net. Nou ja, goed. Een plaatje aangevraagd door Jan Langeveld. Lily Was Here van Dave Stewart en Candy Dulver. Dat zou hij graag willen zien. Daar is die.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Het is 6:30 op Radio West. Dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. Dree, een goede avond.
13: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg aan de rand van de stad. Burgemeester Jan van Zanen had een noodbevel afgegeven waarin staat dat het niet is toegestaan om met meer dan 20 tractoren actie te voeren. Boeren die wilden demonstreren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Actie was aangekondigd en de gemeente had toestemming gegeven om ter ondersteuning van dat protest met 20 landbouwvoertuigen naar de omgeving van het Kamergebouw te gaan. Maar meer dan 20 worden er niet toegestaan. Nou, 5 boeren die wilden doorrijden, terwijl de limiet al was bereikt. Nou, aanhoudingen zijn dan ook gedaan op basis van het noodbevel, zegt een woordvoerder van politie. Actievoeren met tractoren en ander zwaar materieel is volgens de burgemeester gevaarlijk. Voor het Kamergebouw in Den Haag stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich en een aantal droeg ook een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
14: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
13: Kobi van der Kooi was dat. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen in de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. En de brandweer die schakelde de explosieve opruimingsdienst Defensie in. Politie meldt dat er een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden is in een woning en een garagebox. En in de woning is één persoon aangehouden. Verdere details over de arrestatie zijn niet bekend. Politie laat weten in het kader van een lopend onderzoek een woning te zijn binnengevallen. Agenten stuiten daarop de grote lading zwaar vuurwerk. De EOD heeft het vuurwerk samen met een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld en afgevoerd. Het zal vernietigd worden. De Katwijkse ChristenUnie vindt al enige tijd dat alcoholreclames uit het straatbeeld moeten verdwijnen. De partij heeft daarover de discussie in de gemeente aangezwengeld. ChristenUnie-raadslid Samantha Haasnoot over de reclame in bijvoorbeeld bushokjes.
8: Sommige dingen hoeven we niet te normaliseren. We hoeven het niet te betuttelen, maar we hoeven het ook niet normaal te maken. Als mijn kinderen naar school toe fietsen, dan fietsen ze er 2 keer per dag weer langs. We kijken al een tijdje kritisch, maar een tijdje geleden hingen de steltsreclames er en dat was toch wel een mooie aanleiding om te kijken van, hey, willen we dit nou eigenlijk als gemeente?
13: Raadslid Samantha Haasnoot was dat. De omstreden 500 meter lange kabelbaan die wordt genoemd in uitbreidingsplannen van indoor skibaan Snowworld in Zoetermeer komt er voorlopig niet. Uit angst voor bezwaren en beroepsprocedures heeft Snowworld besloten de plannen voor de zogenoemde zipline niet verder uit te werken. De Zoetermeerse gemeenteraad vroeg in oktober nog om aanvullend onderzoek naar de mogelijke geluidsoverlast voor een begraafplaats naast de indoor skibaan in Zoetermeer. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
12: André, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk nog even naar het weerbericht met Huub Mizee.
15: Vanavond zijn er nog opklaringen. In de loop van de nacht komt er geleidelijk aan meer bewolking, maar het blijft nog wel droog. Er is een zwakke tot matige noordwestenwind die geleidelijk aan zal afnemen en later zuidwestelijk zal worden. En de minima komen rond 15 graden te liggen. Morgen is er eerst bewolking en valt er enige tijd regen. Daarna komen er weer opklaringen en bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het morgen ongeveer 21 graden. Vrijdag zijn er enkele wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Ook dan wordt het zo'n 21 graden. Zaterdag periode met zon. Later wat meer bewolking, maar het blijft droog en dan wordt het ongeveer 24 graden.
12: Op de woensdagen is het rond deze tijd vaak niet zo heel erg druk meer. Maar Dennis Mooij, is dat vanavond misschien anders?
16: Nou, de A4 wordt opnieuw getroffen. Daar staat het al heel de middag in beide richtingen vast. Nu is er op de A4 richting Rotterdam opnieuw een ongeluk gebeurd. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Ypenburg doe je er een half uur langer over. De linkerrijstrook is dicht.
12: Oké, Dennis, dankjewel.
17: West komt thuis.
12: Ik kreeg een mooie e-mail binnen van Ben Mol en die schrijft... Hallo Bas, mijn keuze is gevallen op het complete album van Dire Straits... getiteld Brothers in Arms. Niet dat je nou alles moet draaien, want dat gaat immers niet... maar ik vind echt ieder nummer van dat album knijtergoed. We schrijven 1985 en we lagen met de onderzeeboot in Faslane. Dat is een Schotse onderzeeboothaven. En zoals gebruikelijk slaapt de bemanning in een hotel... En wij vroegen de eigenaar van dat hotel of hij deze cd wilde opzetten. Toen zei die eigenaar op één voorwaarde. Dat je de hele avond drankjes blijft bestellen. En dan bedoel ik niet cola of sinaas. Dat album dat is grijs gedraaid tot diep in de nacht. En we hadden de avond van ons leven. En dan draai ik natuurlijk het slotstuk en het titelstuk van dat album. Brothers in Arms. Dire Straits voor Ben. These mist-covered mountains.

0: plaatje waar Ben Mol bijzondere herinneringen aan heeft. Ja, leuk hoor, uit 1985. Prachtig lied natuurlijk. Brothers in Arms, Dire Straits hoorde je.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen ga ik dat spelletje weer spelen, In zijn achteruit. Ik laat je de opgave van vanavond alvast even horen. ...070-390-5454 voor dat spelletje In zijn achteruit. Ja, dan zou je denken, Bas, wat is dat nou? Deze plaat moet pas over een half jaar. Nou ja, goed, Martin die schrijft, over een half jaar is het al zover. Ja, zo kun je het ook bekijken natuurlijk. U2, New Year's Day.

0: U2 New Year's Day op verzoek van Martin Mulder. Die leek dit wel een uitgelezen moment om die plaat eens eventjes een halfjaartje voortijdig te draaien. Maar natuurlijk.
1: In zijn achteruit.
0: En dan zijn we toe aan het spelletje In zijn achteruit. Nou, ik heb vandaag een heel bekende plaat in zijn achteruit gezet. Ook om een leuke reden. Dat ga je zo meteen wel doorkrijgen. Als je mee wilt doen met het spelletje, nou, van harte uitgenodigd. Bel dan 070-390-5454. 070-390-5454. De opgave, ik laat hem gewoon nog een keertje horen. Daar komt-ie. Ja, volgens mij is dat niet zo heel gek moeilijk. Nou, ik heb inmiddels al twee mensen aan de lijn. Ik noem nog één keer het nummer. 070-390-5454. Als eerste heb ik aan de lijn Alex. Dag Alex, goeie avond.
2: Goedenavond Bas.
0: Ja, was dit voor jou direct herkenbaar?
2: Jawel.
0: Ja, ja, ja, ja, je was er ook snel bij, dat moet ik dan wel weer zeggen.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Nou, Alex, blijf hangen. Jij mag zometeen als eerste het antwoord gaan geven. En dan ben ik ook nog even bij Martin, de schuldige van de net. Die U2 heeft aangevraagd, New Year's Day. Ja, ja, goed, ja, goede muziek, daar is altijd tijd voor, toch?
3: Ja, zeker. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem live eigenlijk nog lekkerder. Maar ja, weet je...
0: Ja, ja, ja, ja, die vroege U2 was sowieso live erg goed te pruimen, hè?
3: Ja, dat was echt wel een live bandje. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook wel van Simple Minds en zo. Eigenlijk al die new wave bandjes uit de jaren 80.
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, Simple Minds loopt natuurlijk nog steeds mee. U2 doet het naar mijn gevoel wat rustiger aan. Maar hebben zo af en toe natuurlijk nog een reeks concerten. Ik vind het laatste wat ik allemaal van Bono heb gehoord... vocaal niet zo heel erg sterk. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
3: Die concertjes zijn tegenwoordig allemaal wat meer ingetogen dan dat ze vroeger waren. En, maar ik vond ook inderdaad, ik vond hem 20 jaar geleden best ook wat beter bij stem.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dan was hij misschien wel op zijn prime, hè, op zijn hoogtepunt, zeg maar, vocaal gesproken.
3: Nou, ik denk dat dat al 40 jaar geleden is.
0: Nou, in de jaren 90 en early 2000 was hij wel goed bestemd ook, hoor, die gozer. Poeh. Maar goed, joh, maakt niet uit. Ja, je hoeft er helemaal niet om te strijden. Ik vind de wereldband. Ik vind The Unforgettable Fire, dat is een LP waarmee ik nou misschien wel 300 keer in slaap ben gevallen. Weet je wel, elke nacht zet ik dat ding aan. Ja, maar ja, dat was een cassettebandje natuurlijk, dus... Maar het laatste nummer kwam er toch wel op, ja? Oké. Okay. Nou goed, blijf hangen, Martin, want ik heb ook nog Danielle aan de telefoon. Danielle, goeie avond. Hoi, hoi.
4: Hi, goeie avond, Bas. Hallo.
0: Ja, ja, nou ja, ik draaide net een plaatje in zijn achteruit. Volgens mij open deurtje, hè?
4: Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat de heer zijn vorm mij wel

0: rustig zeggen natuurlijk. Ja, had jij dat ook, Martin?
1: Ik zou me af te vragen of het dezelfde coach is als Coach Koets.
0: Nee, want dat is natuurlijk Kees van Kooten.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar hebben we het dan over dezelfde figuur? Of,
0: Ik denk dat ik je nu niet snap.
1: Nou ja, je hebt wel meer beroemde coachen in Den Haag omstreken, hè?
0: Oh, dat hij daar natuurlijk op duidt, zeg maar. Ja. Werkeloos gaat toch werken, coach? Ja, dat is een goeie.
1: Volgens mij is het wel een beetje dezelfde tijd ook.
0: Ja, dat is zeker dezelfde tijd. Ja, dat klopt. Ja, absoluut. Dat is een hele goeie. Ik heb geen idee of onze Coach Koets het model was voor de coach in dat liedje. Het zou misschien zomaar kunnen, inderdaad. Ja, nou, we kunnen het ook nog even aan Danielle vragen. Danielle, heb jij daar nog een idee over?
2: Ik zou er geen antwoord op kunnen geven. Ik ben wel Coach Koets van Kees van Kooten.
0: Ja, prachtig.
2: Maar ik zou niet weten. Ja, echt prachtig, ja.
0: Ja.
2: Kooten Bier is altijd waren mooie sketches.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. En tijdloos goed trouwens ook.
2: Ja,
0: dat.
2: Zeker.
0: Ja, precies. Ja. Nou, Danielle, hartstikke bedankt voor het bellen. Het zat er vanavond niet in. Want Alex was je voor, hè?
2: Ja, gefeliciteerd en een hele fijne avond, zou ik zeggen.
0: Oké, dag Danielle. Hoi, hoi.
2: Oké, doei.
0: Martin, ook enorm bedankt. En hou je goed daar zo.
1: Fijne avond.
0: Hoi, hoi. Alex, van harte gefeliciteerd. Ja, ik heb voor jou in de aanbieding, moet ik nog even kijken ook. Een verjaardagskalender. Ik kon mijn eigen handschrift niet eens lezen. Ja. Nou, dus die komt naar jou toe. Zal ik die plaat lekker gaan draaien?
3: Dat is goed.
0: Daar gaat hij. Huppatee. Je mag hem aankondigen. Moet je wel heel snel zijn.
3: Dit is Coach Werkloos van het Kleine Orkest.
4: Mijn naam is...

Ja, we moeten hem feliciteren, want dat is de reden dat ik deze plaat heb gekozen om in zijn achteruit te zetten. 75 jaar vandaag geworden. Nee, natuurlijk niet. Harry Klorkenstein ook niet. Nee, natuurlijk niet. Harry Jekkers, 75 jaar oud. Felicitatie waard, natuurlijk. Laatste plaat van vanavond, een verzoek van Marco. Bonnie Tyler, drama op je radio. Total Eclipse of the Heart.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
11: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
12: Mevrouw Keijzer.
11: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op. Hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
12: U kunt
11: gewoon
12: wel
11: even uw vraag herhalen.
12: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen. Dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
10: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
13: Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Diepenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: En liefst zo snel en slim mogelijk.
3: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
4: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
4: Oké, doei.

0: Mooi. Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest.
3: Dat is verhuizen en meer.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
8: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
7: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
9: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
7: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Waarom vind je het mooi?
1: Dat het gewoon nergens op lijkt.
0: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
2: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
3: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
2: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
6: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
5: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
7: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
5: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Mooi.
1: Waarom vind je het mooi?
2: Dat het gewoon nergens op lijkt.
3: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar het beeld daar. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
4: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
5: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
4: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.